Kop op. Dat is een beetje het thema van de cd van Jeremy Ivey. En dit was het nummer Keep Me High van de cd Invisible Pictures. Heel wat aan de Slink Mose en Jimmy Sutton. Daar heb ik het over. En dan heb ik het, dat heet dan de Slink Mose Explosion. Een paar mannen die komt uit Chicago, van de Southside in Chicago. Dat is toch wat een ruigere wereld, zou kunnen zeggen. Ook van oudsher wel een bluespodium daar zo. Maar die twee mannen die waren fanatieke aanhangers van de Ramones. En dat waren de uitvinders van, van hard rock, of hoe heet het nu, maar eigenlijk van de monotone muziek in elk geval. Van aanzetten en ram, maar. Dat geldt niet voor deze band, voor de Slink Mose Explosion. Ze hebben een hele leuke cd gemaakt in een studio die volledig analoog is. Dus zonder digitale toestand, de Highstyle studio. En het nummer dat heet Pass It Around.

Het is een beetje eigentijdse rockabilly, zou je bijna kunnen zeggen. De Slink Most Explosion van de cd Floating Coast Hotel. Nou, de Drive-By Truckers, dat is een hele bekende naam in de wereld van de Americana. Mensen die wel eens naar Take Root toegewest bent, die bent ongetwijfeld die naam door wel een keer tegengekomen. De band van David Hood, de zoon van Patterson Hood. Ben mensen uit Alabama, uit Georgia, uit het zuiden van Amerika. Tien lang is er niks meer van u te komen van de Drive-By Truckers. Maar nu komt er weer een nieuwe cd van u. En ik draai het titelstuk Welcome to Club 13.

Welcome to Club 13, de nieuwe nummer van de Drive-By Truckers. Zo straks nog zei Drive-By Truckers, die opgericht door David Hood, maar dat was niet goed, hè, want David Hood, het was de vader van Patterson Hood. En Patterson Hood, die was samen met Mike Cooley en ook met Jason Isbell, die zaten in het begin van de Drive-By Truckers. Dit was de titel van de nieuwe cd, Welcome to Club 13. Het is Blues, de Lustrinoor. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. En ook vandaag drie uitvoeringen van het een en hetzelfde nummer. En ik kan het niet laten om toch weer wat van Cuby en Blizzards erin te stoppen. Want ik kies voor het nummer Five Long Years. Origineel van Eddie Boyd uit 1952. Maar er is ook een uitvoering uit 2020. Maar het begin is van Cuby and the Blizzards van de LP Desolation. De eerste LP van Cuby and the Blizzards uit 1966. Hun versie van Five Long Years.

1966, de LP Desolations, was later trouwens een Edison voor kreeg Cuby in the Blizzard met een nummer van Eddie Boyd. En Eddie Boyd die kwam in 1967 zelf naar Grollo. Hij woonde zelfs verbleef een tijdje bij Harry Musquet aan de Fürstenreek in Grollo. De eerste neger die ooit in Grollo kwam. En die nam door een LP op samen met de Blizzards als begeleiding. Van Harry niet zo geweldig leuk, want hij had er eigenlijk amper een rol bij. Ik weet niet of hij nog mond op een monica speelde. En ik denk dat Herman Brood het ook niet zo leuk vond, want Eddie Boyd die speelde zelf piano. Dus ja, het zat allemaal niet zo lekker. Maar in 1967 kwam die LP Praise the Blues, die kwam uit. Dit is het origineel van Five Long Years van Eddie Boyd uit 1952.

Ja, 70 jaar oud. Dat is te horen ook. Deze versie van Five Long Years, het origineel van Eddie Boyd uit 1952. Nou, nog een derde versie uiteraard. En die komt van een cd die heet Wayback Machine. Mooie titel trouwens voor een cd. Een apparaat wat teruggegiet naar vroeger. Het ding van vroeger weer ophaalt. Dat klopt ook wel, want deze cd van Mark Hummel samen met Joe Beard, dat giet vooral over oude nummers. Nummers van Temper Red bijvoorbeeld, van Sonny Boy Williamson, van Robert Nighthawk, nou noem ze allemaal maar op. En daar stiet dus ook een versie op van The Five Long Years van Eddie Boyd. Er zong de Joe Beard en Mike Hummel, dat is een zeer verdienstelijke mondharmonica-speler. Dit is denk ik al zijn 20ste of 22ste cd die hij uitbrengt. Nou, die combinatie die is schitterend om te horen in Five Long Years.

Hele mooie combinatie tussen Joe Beard, de man die zingt en gitaar speelt, en Mark Hummel op de mondharmonica van de cd The Wayback Machine. Drie versies waren dat van Five Long Years. Het origineel van Eddie Boyd uit 1952, van QB and the Blizzards uit 1966, en de laatste van Joe Beard en Mark Hummel uit 2020. Het festival, Blues Festival in Hoogveen, dat is op 14 mei. Zo straks hadden we het even over de Drive-By Truckers. Die treedt trouwens op 6 juni op het Rips & Blues Festival in Raalte. Maar daarvoor dus, op zaterdag 14 mei, dan is het festival in de Tamboer in Hoogveen. En daar treedt ook op Deborah Bonham, samen met Peter Bullock. Deborah Bonham, dat is de zuster van John Bonham, de drummer van Led Zeppelin. Goede zangeres, goede blueszangeres. Een nieuwe cd uitgebracht, deze twee gezamenlijk. Deborah Bonham samen met Peter Bullock. De cd The Blues Fix, en daarvan Can't You See What You Want?

0: Can't You See What's Going On? Dat is de titel van het nummer van Deborah Bonham en Peter Bullock. Peter Bullock, dat is de gitarist dus. En Deborah Bonham, de zangeres. Van de NCD The Blues Fix. En deze groep, of deze meisje, die treedt op het Bluesfestival in Hoogveen op zaterdag 14 mei. Willie Nelson, nou, wie kent hem niet zo, Ben Zeng, de countryzanger die al sinds mensenheugenissen opneemt. En hij heeft nou zien, volgens mij zijn 96ste album uitgebracht. En dat is het album A Beautiful Time. En ik denk dat hij terugging op een geweldig leven, deze Willie Nelson. Een heel mooi nummer wat hij opgenomen heeft. Een nummer van Leonard Cohen, The Tower of Song.
1: Friends are gone, and my hair is gray. I ache in the places where I used to play. And I'm crazy for love, but I'm not coming home. I'm just paying my rent

prachtige teksten. Tower of Song van Willie Nelson. Tekst, de compositie van Leonard Cohen. Die nam het in 1988 op het album I'm Your Man. En Willie Nelson die is 29 april, is in 89 jaar geworden, bij nagaan. En hij heeft bijna 100 LP's, 100 albums hebben uitgebracht. Dit is een hele mooie, er staan ook bijzondere composities op. Bijvoorbeeld het nummer van Rodney Crowell samen met Chris Stapleton. I Love You Till The Day I Die. Zeer de muide weer deze nieuwe cd. Misschien ook wel de laatste cd van Willie Nelson. Iemand die optreedt op het Holland International Blues Festival, dat is Daniel Nicol. Daniel Nicol is een uitstekende bassiste. Ze speelde samen met haar twee broers in Trampled Under Feet. En in 2018 bracht ze de cd uit, waar ik het titelstuk van draai, Cry No More.

uitstekende muziek van Danielle Nicole. Die vroeger de speelde in de band Trampled Under Feet. En dit is van de cd Cry No More. 2019 trad ze op het Holland International Blues Festival. En dat bevalt zo goed dat ze dit jaar weer komt. Dit jaar komt ze op 9 juni in Grollo. We zijn aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haart, techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van een heel bijzondere band eigenlijk, de Supersonic Blues Machine. Die speelden ook al een keer op het Holland International Blues Festival trouwens. Dat is een nieuwe cd van u te komen, die cd die heet Voodoo Nation. En dat is niet zomaar een cd, althans in die zin dat door allerlei andere mensen op mitspeelt. Ook weer mensen die op het Holland International Blues Festival speelt. Bijvoorbeeld King Solomon Hicks. Sonny Landreth speelt erop met. Eric Cale speelt erop met. Joe Louis Walker speelt erop met. Kirk Fletcher speelt erop met. En Eric Gills, of neemde ik die al? Nou, in ieder geval, heel veel bekende namen speelt erop met. Vandoor dat het ook een beetje een supergroep is. En het nummer wat ik laat horen, dat is voor de kenners eigenlijk. Volgens mij degene die snooker speelt, die zegt dat wel wat. Ik ken het spelletje helemaal niet. Maar de Supersonic Blues Machine, die hebben het erover in de 8-Ball Lucy.

0: Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Richard Schindel, dat is een folkzanger uit New Jersey. Hij woont tegenwoordig in Buenos Aires, waar zijn vrouw als professor aan de universiteit werkt. En met de singer-songwriters Dar Williams en Lucy Kaplansky heeft hij in Amerika nog de band Cry, Cry, Cry. Dit komt van zijn album Reunion Hill. Richard Schindel, I'll Be Here in the Morning.

Richard Schindel, I'll Be Here in the Morning. Het is een nummer van Hokey Carmichael uit 1930 en er verschenen maar liefst 1029 covers van dit nummer, onder meer door Ray Charles, de Spencer Davis Groep, Bobby Bland, James Brown, The Band, Deep Purple en Van Morrison. En dit is een onbekende versie van country-legende Willie Nelson, Georgia on My Mind.

Willie Nelson, Georgia on my mind. Nina Simone uit North Carolina studeerde voor concertpianiste in New York. En om wat bij te verdienen trad ze 's nachts op in de nachtclubs in Atlantic City. En dat leverde haar een platencontract op. En toen had ze 1958 plotseling een hit met I Love You Porky. Intussen heeft ze 33 albums gemaakt. Ze heeft 11 hits en dit was een top 40 hit in Amerika voor Nina Simone. Nobody Knows You When You're Down and Out.

0: Nina Simone, Nobody Knows You When You're Down and Out. Het is een eigen compositie van Roy Orbison en de single kwam uit toen Roy Orbison met de Beatles door Engeland toerde en dat leverde hem een internationale hit op. Het werd de nummer 1 hit in Ierland, 3 in Amerika, 6 in Engeland en 7 in Canada. Roy Orbison, In Dreams.
1: A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night just to sprinkle stars.

Roy Orbison, In Dreams. Het komt van het album The Soft Parade van The Doors. Het is een compositie van gitarist Robbie Krieger. En het nummer werd opgenomen met basgitarist Harvey Brooks, want de band speelde live zonder basgitarist. Het werd de nummer 1 hit in Canada en Amerika, 6 in Nieuw-Zeeland, 7 in Zuid-Afrika, 10 in Zwitserland en Australië en 21 in Nederland. The Doors, Touch Me.

The Doors, Touch Me. Het is een eigen compositie van Tammy Wynette, al zet de producer Barry Sherrill ook altijd zijn naam als componist onder het nummer. Het werd de nummer 1 hit in Amerika, het eindigde 3 in Canada en er verschenen covers van Connie Francis, Keita Davis, Lynn Anderson, Loretta Lynn en Barbara Ray. Tammy Wynette, I Don't Wanna Play House.

Tammy Wynette, I Don't Wanna Play House. The Black Bells, dat is een band met vier vrouwen uit Nashville onder leiding van zangeres Olivia Jean. De band werd ontdekt door Jack White voor zijn platenlabel Third Man Records. En de band bewijst dat er niet alleen country uit Nashville komt. The Black Bells, The Wrong Door.

The Black Bells, The Wrong Door. Het huwelijk van George Jones en Tammy Wynette was een ramp. Hij was een notore alcoholist en zij was verslaafd aan pijnstillers. Maar voor de buitenwereld bleven ze samen nummers opnemen, want ze waren razend populair in Amerika. Dit werd opnieuw een nummer 1 hit voor het duo. En het nummer eindigde 2 in Canada. George Jones en Tammy Wynette. We're gonna hold on.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Be Right Here van Blackberry Smoke is het album van deze week. En de band wordt in Amerika uitermate serieus genomen. Blackberry Smoke toerde al door Amerika met de Tedeschi Trucks Band, Guns N' Roses, de Zac Brown Band, CG Top, Eric Church en Lynyrd Skynyrd. Blackberry Smoke, Other Side of the Light.

Blackberry Smoke, Other Side of the Light. Kid Rock, dat is de artiestennaam voor Robert James Ritchie uit Michigan. Hij begon in de Detroit hip-hop scene als zanger van de band The Beast Crew. En als soloartiest is hij intussen een rock'n'roll fenomeen. En hij is een fanatieke promotor van Donald Trump als president voor Amerika. Hij heeft 15 albums gemaakt, 27 hits. En dit werd een hit in Amerika, Canada, Oostenrijk, Duitsland en Zwitserland. Kid Rock, Born Free.

Kid Rock, Born Free. Het is een nummer van de befaamde country-componist Harlan Howard. En het is de zoveelste nummer 1 hit voor moeder Naomi en dochter Wynonna Judd. Het nummer stond 15 weken op nummer 1 in Amerika. The Judds, Why Not Me?

The Judge, Why Not Me? Danny Crowa komt uit Michigan en hij is een klassieke puristische blueszanger en hij begon als straatmuzikant in Cleveland en tegenwoordig is hij actief in het clubcircuit van Detroit, New York, San Francisco, Toronto, Philadelphia, Montreal, New Orleans en Memphis. En dit komt van zijn album Detroit Blues, Danny Crowa, Up Above My Head. Up above.

Danny Crowa, Up Above My Head. Mary Chapin Carpenter, dat is een folkzangeres uit Washington D.C. En ze had een hit met een nummer van haar album Come On, Come On. Het nummer eindigde 2 in Amerika en 6 in Canada. Na haar echtscheiding trok ze zich terug op haar boerderij in Virginia. Mary Chapin Carpenter, He Thinks He'll Keep Her.

Mary Chapin Carpenter. He thinks he'll keep her. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. De Zombies, dat is een Engelse 60s band. En de band had grote hits. She's Not There, Tell Her No, Time of the Season. Maar de band heeft zich goed ontwikkeld en de heren parasiteren niet op een paar oude hits. Zanger Colin Blunstone en toetsenist Watt Argent zijn nog steeds van de partij en ze hebben een nieuw album, Different Game, The Zombies. You Could Be My Love.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Een uur lang hele nieuwe muziek en soms ook een paar oude dingen erbij. Dat oude ding dat is Biloxi van Jesse Winchester uit 1970. Maar de nieuwe muziek die komt bijvoorbeeld van Hans Thesink, de bluesman uit Enschede, of Wenen tegenwoordig. Maar ook muziek van Alice Bailey, de Engelse zangeres van Riley Dawlin. Nieuwe single van King of the World uit Nederland. Maar we beginnen met John Mayle, Can't Take No More.

het einde van deze maand dan komt de cd eindelijk uit. The Sun Is Shining Down, de laatste cd van John Mayall, waarop heel veel mensen meewerkt. Op het nummer wat hij net hoorde, Can Take No More. Gitarist Marcus King bijvoorbeeld. Maar verder speelt er ook mensen met als Mike Campbell van de Heartbreakers, Tom Petty en de Heartbreakers. Buddy Miller, wat meer in de sfeer van de Americana. Op viool Scarlett Rivera, die ooit bij Bob Dylan speelde in de Rolling Thunder Review. Melvin Taylor, echte Chicago bluesman, speelde er met. Kortom, een heel gezelschap wat bij elkaar kwam in de studio van Robbie Krieger. En Robbie Krieger, dat was ooit een van de vier leden van de roemruchte formatie The Doors. Nou, dat is John Mayall. We gaan naar Nederland, naar ook een goede formatie. King of the World. Opgericht in 2012, naar het overlijden van Harry Musquet eigenlijk. Is Erwin Java, die heeft toen het initiatief genomen om een band bij elkaar te brengen met Ruud Weber, met Fokker de Jong, met Govert van der Duim en Erwin Java uiteraard. En in plaats van Erwin Java, want die is erbij vertrokken, is door Stef Delbare voor in de plek gekomen. Er komt een nieuwe cd uit van King of the World. En dit is alvast een vuurproefje. Pressure.

Ja, toch typisch een de sound van King of the World. Uitstekende muzikale band is dat. Met Ruud Weber, de zanger en de bassist. Fokker de Jong, Govert van der Duim en Stef de Baere. Ik ben benieuwd naar de nieuwe cd die uitkomt van King of the World. Een tijdje terug was er een gezelschap dat heette de Deslanders. Ik geloof dat die ook wel een keer gespeeld hebben op het Take Root Festival in Grunning. Ze kwamen uit New Orleans, althans de muziek die was helemaal op New Orleans gebaseerd, zeg maar. De stijl van New Orleans met blazers en dat soort dingen erbij. Maar het bindt eigenlijk mensen die uit de wereld van de country muziek kwamen. Na twee cd's ben ze ermee gestopt en is Riley Dowlin, dat was een van de mannen achter de Deslanders, die is weer gewoon aan het werken gegaan in de boorindustrie, in de olieindustrie. Maar ja, vorig jaar toen lag dat ook stil en toen corrupt bloed toch wordt het niet kunnen gaan en even weer, is er weer muziek gaan maken. En dat heeft een nieuwe cd opgeleverd, de cd Start It Over en door van I'm Not Ready.

Het is geen alledaagse muziek. Het is de muziek van Riley Dawlin. Systeem trouwens ook niet. Zo'n donkere tenor. Nee, hoe moet het omschrijven? Wat voor stem heeft hij? Een bariton heeft hij toch? Een diepe bariton, jazeker. Dat hoor je ook niet zo vaak. Riley Dawlin van de CD Start It Over. Ik heb wel eens concerten in de Amer bij gewoond van de Americana-muzikanten, waarvan hij soms het gevoel had, ben ik nog meer kom om verhalen aan te horen of om de muziek. Meestal Malcolm Holcomb en Eric Taylor, die hadden een handje van om tussen de nummers door heel veel te vertellen over hoe de muziek tot stand te komen was en wat ze allemaal in midden maakten hadden en dat soort dingen. Eigenlijk waren het voor een deel storytellers en muzikanten. Nou, datzelfde, dat geldt ook zeker voor Jake Sirkus Fuzzle. Een man uit het zuiden van Amerika die vooral een verhalenverteller is, maar die dat op een prachtige muzikale manier doet. Nee, CD die van hem uitkomt, Good and Green Again. En daarop stiet een nummer wat al heel ver teruggegiet, Copper Kettle. En Copper Kettle, een koperen ketel, hij nodig, hij whisky wilt stoken. En dat gebeurde, met name in het zuiden van Amerika, gebeurde dat heel veel. En ook heel veel illegaal. Nou, daar giet het verhaal over van Jake Sirkus Fuzzle, over de Copper Kettle.

Jake Circus Fussel. Mooie naam ook trouwens. Jake Circus Fussel. Ja. Van de CD Good and Green Again. Het nummer van de Copper Kettle. De koperen ketel van de whiskystokerij. Alice Bailey is een Engelse zangeres, waar ik al vaker wat van gedraaid heb. Er kwam eerst een EP van Ruud en nu komt er een CD van de Ruud. Sleeping in the Half Light. Slapen in twee duisters, zeg maar. Alice Bailey met Stones.

0: voorproefje van de nieuwe CD van Alice Bailey, het nummer Stones. Het is blues, de Lustrinoor, op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van hetzelfde nummer. En in dit geval gaat het over een plaats, over een stad in het zuiden van Amerika aan de golf van Mexico in de staat Mississippi. Het gaat over Biloxi. Een nummer wat geschreven is in 1970 door Jesse Winchester. Maar de eerste uitvoering die is van Ted Hawkins. Ted Hawkins die is geboren in Biloxi. Hij is verder opgegroeid in Californië, in Venice Beach. En door is hij muzikant geworden, zou je kunnen zeggen. Hij was een beetje straatmuzikant eigenlijk. Maar daarna trad hij ook veel op in Amerika, of in Europa. Gek dat hij in Amerika had hij heel weinig status. En in Europa was hij heel bekend, Ted Hawkins. Zien uitvoering van Biloxi.
1: Here we go, one, two, one.

hele mooie versie van het nummer van Jesse Winchester in de uitvoering van Ted Hawkins van de cd The Next 100 Years. U denkt 194, maar helaas, die Next 100 Years kwamen er voor hem niet uit, want een jaar later in 1994 overleed hij, Ted Hawkins. Het origineel is van Jesse Winchester. En Jesse Winchester die is geboren in Louisiana. Ook in het zuiden van Amerika. Dat ligt ook aan de golf van Mexico. Is geboren op een militair vliegveld. Dat was de wereld waarin hij uitkwam eigenlijk. En later heeft hij zich door heel mooi ding afgezet. Want dat was de tijd van de Vietnamoorlog. Hij is geboren in 1944. En toen hij in dienst moest, dat wilde hij niet. Hij wilde niet dat risico lopen dat hij naar Vietnam uit zijn weer. Toen is hij vlucht naar Canada. Dat deden toen meer mensen. Want dan ontkwam je aan de dienstplicht. Door even een aantal jaren heb je door West. En op een gegeven moment kwam er een generaal Patton. En mocht hij weer teruggekeerd. Toen heeft hij een cd opgenomen samen met Robbie Robertson van de band. Op het Beersville label. Hetzelfde label waar ook de band voor opnam. Music from Big Pink bijvoorbeeld. Hele karakteristieke album heb je toen gemaakt. Met een prachtige dubbelhoes. Helemaal in zwart-wit uitgevoerd. Met een soort outlaw pose van Jesse Winchester erop. En dit is zijn uitvoering uit 1970 van Biloxi.

is een Winchester uit 1970 met Biloxi, het origineel van die, dat prachtige album wat hij toen uitgebracht heeft. Er zijn nog heel veel andere albums binnen de volg, maar heb in mijn beleving nooit het eerste album overtreffen. In 2011 toen bleek dat Jesse Winchester dat die kanker had en dat leek niet goed te komen. En een jaar later, in 2012, heeft een aantal mensen het initiatief genomen om een tribute-cd te gaan maken. Gewoon bij leemmaal van dat ze hem wilden eren voor de prachtige muziek die hij maakte en geschreven heeft. Mensen als James Taylor werken door hem met, Lyle Lovett, Lucinda Williams, Jimmy Buffett en ook Rosanna Cash, de dochter van Johnny Cash. Zij merkt de uitvoering van Biloxi.

drie heel verschillende versies van Biloxi, het stadje aan de Golf van Mexico. De golven, die huurden die ook nog wel terug in de verschillende uitvoeringen. De eerste uitvoering was van Ted Hawkins uit 1994, een zwarte zanger. Het origineel van Jesse Winchester uit 1970. En de laatste die was van Rosanna Cash uit 2012. En uiteindelijk is Jesse Winchester in 2014 overleden. Vorige week draaide ik al een nummer van een nee-cd van Big Chief Monk Boudreau, Bloodstains and Teardrops. Een hele mooie cd, blues draaide ik toen. Het is een muziek die op het zuiden van Amerika georiënteerd is, maar ook met Jamaicaanse invloeden er heel duidelijk bij. Dus het is een combinatie van reggae, Cajun en blues. Big Chief Monk Boudreau met de Kingston Blues.

Een ode aan de hoofdstad van Jamaica. De Kingston Blues van Big Chief Monk Boudreau van de CD Bloodstains and Teardrops. Een dikke, dikke, dikke aanrader. Hans Thesing, dat is een country blueszanger uit Enschede die al sinds jaar en dag in Wenen woont. Een man waarvan hij wel eens zegt van a white boy lost in the blues. Hij heeft samen een CD gemaakt met Big Daddy Wilson. Dat is een Amerikaanse, een zwarte Amerikaan die in Duitsland is blijven hangen eigenlijk. A strange far from home, zoals hij zichzelf ook wel noemt. Die heeft samen een CD gemaakt en door van het titelstuk Payday.

Je oogst wat je zaait. Dat is PD. Dat is de moraal van het verhaal. Hans Tezink en Big Daddy Wilson met het titelstuk van hun nieuwe cd. Kerry Lewis, dat is de lurist. Dat is de man die samen ooit met Mark Olson de Jayhawks oprichtte in 1984. Dat moest toen een beetje de opvolger worden van de Flying Burrito Brothers. Country rock zou je kunnen zeggen. Nou, die Mark Olson die is er al vrij vlot uit de stap. Maar Gary Lewis die is nog steeds in die band te blijven. En de Jayhawks die bestaat nog steeds. Maar daarnaast maakt hij ook solo werk. En recentelijk is er een nieuwe solo cd van Gary Lewis uitgekomen. You Don't Really Know... Nee, Jump for Joy heet die cd. Duidelijk beïnvloed door de Beatles. De liedjes bent ook ja, net zoals de Beatles opgezet bent. Qua structuur, ook een beetje qua instrumentatie. Luister maar eens naar de New Normal.

Ja, ik weet niet of dit het nieuwe normaal is, maar het is New Normal in elk geval van Gary Louris van de CD Jump for Joy. En ik vertelde net dat hij nogal beïnvloed is door de Beatles. En een wonderlijk bijverschijnsel bij de Beatles is, dat vertelde mij ooit Bert Hatters eens een keer, dat alle nummers van de Beatles, dat hij begint met de titel. Dus hij zegt van, I want to hold your hand. En ze begon te zingen, dan begon ze gelijk met, I want to hold your hand. And she loves you, yeah, yeah, yeah. En Yellow Submarine. Alle nummers begonnen, niet alle, maar bijna alle nummers begonnen met de titel van het liedje van de Beatles. Bijzonder beetje bij de Beatles in haar geval. Harry's Blues zit er bijna op. We hebben nog één nummer te gaan. Een nummer van Jail Job Eve. Dat is een groep in Duitsland. Maar ik zeg eerst even dat de techniek in handen was van Beralda Smit. Samenstelling en presentatie Albert Haar. En mocht je ooit een verzoekje hebben voor Harry's Blues, en denk van nou, besteed Torno eens een keer aandacht aan, of Door eens een keer aandacht aan, dan is er best gelegenheid voor. Kijk maar even op de website www.harrysblues.nl. Daar staat wel een e-mailadres bij en maak het allemaal kenbaar. En als het past, dan draaien we het in Harry's Blues. Het laatste nummer in deze aflevering van Harry's Blues is van een cd die is getiteld Wildfire. En de groep die heet Jail Job Eve. Daar had ik nog nooit van gehoord. Maar dat kan natuurlijk makkelijk, want er komt zo ongelooflijk veel uit. Maar het is een groep uit Duitsland notabene. En die maakt wel hele mooie muziek, hele goede muziek. Victoria Semmel, Jens Newman en Tim Beckers. En Joseph Reuner, dat zijn de vier mannen die, of de vier mensen die samen de groep Jail Job Eve vormt. En de zang die is van Victoria Semmel. Hier ben ze met Neither Man Nor Machine.

0: Muziek voor volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Donny Hathaway uit Chicago was zanger, pianist, producer en songwriter en studiomuzikant voor Custom Records. Dat was het label van Curtis Mayfield. Hij is te horen op albums van de Staplesingers, Jerry Butler, Aretha Franklin en The Impressions. Het was een geweldige zanger, maar hij ging gebukt onder mentale problemen en hij sprong op een goede avond van het balkon op de 15e verdieping van het Essex House Hotel in New York. Hij werd 33 jaar. Dit nummer is geschreven door Leon Russell. Danny Hathaway, A Song for You.

Donny Hathaway, A Song For You. Jimmy Hall uit Alabama was de zanger van Red Willie, Royal Southern Brotherhood. Hij is de bandleider van Hank Williams Jr. en hij was altijd de zanger bij Jeff Beck. Dit komt van zijn soloalbum Rendezvous with the Blues. Het is een oude hit van Sam Cooke. Jimmy Hall, A Change Is Gonna Come.

Jimmy Hall, A Change Is Gonna Come. Clay Hammond uit Texas had een hele goede naam in de Amerikaanse blues- en soulwereld. Hij nam op voor Kent, Ron en Galaxy Records. Hij werd overladen met schouderklopjes, maar het leverde nooit hits op. Clay Hammond, I'll make it up to you.

Clay Hammond, I'll make it up to you. Syl Johnson uit Mississippi kwam samen met zijn broer Jimmy naar Chicago en ze slaagden daar allebei. Het werden alle twee bluesfenomenen. Take Me to the River, een compositie van Syl Johnson, werd opgenomen door Al Green en de Talking Heads. En op dit nummer speelt gitarist Johnny Lang als gast mee. Syl Johnson, I've Been Missing You.

Phil Johnson met gitarist Johnny Lang, I've Been Missing You. Doris Duke begon als achtergrondzangeres in het Apollo Theater in New York. Daar werd ze in 1969 ontdekt door producer Jerry Williams, die we kennen als de zanger Swamp Dog. En hij stond op het punt een eigen label te beginnen in Macon, Georgia. En hij zag een solozangeres in Doris Duke. En hij schreef dit nummer als debuutsingle. Het werd een top 5 hit in Amerika. Doris Duke, To the Other Woman. My

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: Roots, Blues en Jazz van Bonnie Bramlett is het album van deze week. En Bonnie Bramlett, dat is de moeder van zangeres Becca Bramlett, de voormalige zangeres van Fleetwood Mac. En ze was ook nog achtergrondzangeres bij Robert Plant, Faith Hill, Trace Atkins, Buddy Guy en Vince Gill. Bonnie Bramlett. Mercy, mercy, mercy.

Bonnie Bramlett, Mercy, Mercy, Mercy. Willie Kent kwam vanuit Mississippi naar Chicago en daar was hij de basgitarist bij Little Walter, Muddy Waters, Junior Parker, Fenton Robinson, Hubert Sumlin en Eddie Clearwater. In 1987 werd hij pas beroepsmuzikant, want tot die datum combineerde hij de blues met een volledige baan als vrachtwagenchauffeur. Willie Kent, A Man and the Blues.

Willie Kent, A Man and the Blues. Paul Kelly schreef het nummer voor Sam & Dave, maar deze heren toonden geen enkele belangstelling en producer Buddy Killen adviseerde hem toen om een nummer zelf maar eens op te nemen en Happy Tiger Records bracht het uit. Het werd een top 5 hit in Amerika voor Paul Kelly. Stealing in the Name of the Lord. Whoa.

Paul Kelly, Stealing in the Name of the Lord. Mike Knopfler is geboren in Glasgow, maar hij werd in Londen de frontman van Dire Straits. Later schreef hij Private Dancer voor Tina Turner en hij werkte met Bob Dylan, Randy Newman, Willie DeVille en Emmylou Harris. Dit komt van zijn album Sailing to Philadelphia en het is een duet met Van Morrison, Mark Knopfler, The Last Laugh.

Mark Knopfler en Van Morrison, The Last Laugh. Kip Anderson uit South Carolina was jaren heel populair in het clubcircuit van de zuidelijke staten van Amerika. Maar de man ging gebukt onder een heroïneverslaving. Hij zat 10 jaar in de gevangenis en maakte vervolgens zijn comeback als gospelzanger. En hij heroverde zijn oude status. Kip Anderson, I Went Off and Cried.

Skip Anderson, I Went Off and Cried. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Brian Lee, dat was een blinde bluesgitarist uit Wisconsin. Hij leerde de blues kennen via de radio, want op de radio hoorde hij Freddie King, Albert Collins, Luther Allison en Elmore James. En na een optreden in New Orleans bleef hij de rest van zijn leven in Louisiana wonen. Het nummer is geschreven door King Curtis. Brian Lee, Let Me Down Easy.

0: All right. No news is good news. No news is good news. Oké, een stukje van Timo Walker, Call I'm in Love.
1: Ook bekend van... Ja, dat is geen probleem. Kijk, met geïmproviseerde muziek is het natuurlijk belangrijk dat je gelijk begint, maar ook gelijk eindigt. Wat er tussen gebeurt...

0: wat doen we eigenlijk? Want ons repertoire is nou niet zo overzeker groot. Dat heb ik afgevat voor gewaarschuwd.
1: Statesboro Blues bij Blind Willie McTell.

slechter. Hartstikke bedankt dat jullie de West binnen. Ik vond het hartstikke leuk om te doen. En ik zal zeggen, kom nog eens een keer bij haar weer. Neem zo meteen nog een drankje, want daar giet het natuurlijk ook een beetje om. Dit man kan ook niet alleen maar bestaan van zitten. Ik zal zeggen, hartstikke bedankt. Kom nog eens weer.

0: gezelschap van Harry Musquet. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Ilko Gelling en Harry Musquet componeerden samen prachtige nummers. Dit komt van het album Appelnopkos Flophouse uit 1969, QB and the Blizzards, Unknown Boy.

QB and the Blizzards, Unknown Boy. Dave Howard, dat is een alternatieve rockzanger uit Toronto in Canada. Hij was actief bij de bands The Diners Club, Teenage Jesus and the Jerks en Suicide. En dit is Dave Howard met wat studiomuzikanten. Hij nam een nummer op van Chuck Berry. Dave Howard, You Never Can Tell.

Dave Howard, You Never Can Tell. Brian Templeman, dat is een ervaren muzikant uit Leeds. Hij is al jaren actief in de muziek, maar brak op een of andere manier nooit door. Hij duikt nog steeds regelmatig op in bands, maar is nooit betrokken bij hits. Dit nummer werd eerder al opgenomen door Junior Parker, Elvin Bishop, Big Bill Morganfield en Clarence Gatewood Brown. Brian Templeman, I Feel Alright Again.

Brian Templeman, I Feel All Right Again. Fran Christina uit Rhode Island was de drummer van Roomful of Blues, The Fabulous Thunderbirds, Big Walter Hornton, Asleep at the Wheel, Conan the Cody en Bonnie Raitt. En tegenwoordig runt hij samen met Marcia Ball The Last Real Texas Blues Band. Fran Christina, I'm Lost Without You.

Friend Christina, I'm Lost Without You. Christine Ullman, dat is een singer-songwriter uit New York. Ze is al ruim 30 jaar de zangeres van de Saturday Night Live Band. En dat is een band binnen het populaire tv-programma Saturday Night in Amerika. En ze coverde een oude hit van Etta James, Christine Ullman. Something's Got a Hold on Me.

Christine Oldman, Something's Got a Hold on Me. Phil Diorio is een gitarist uit Rhode Island en daar heeft hij zijn eigen Phil Diorio Band. Hij werkte jaren in het clubcircuit van Beale Street, de uitgaansstraat in Memphis. En hij nam een nummer op van Willie Dixon, Phil Diorio, I Can Quit You Baby.

Phil Urio, I Can Quit You Babe. Tony Lynn Washington, dat is de 86-jarige blueszangeres uit North Carolina, die nog steeds toert met gitarist Duke Robillard. En zij nam op haar oude dag nog maar eens die beroemde cover van Aretha Franklin op. Tony Lynn Washington, Think.

De 86-jarige Tony Lynn Washington Fink. Kenny Bluesboss Wayne, dat is een bluespianist uit Spokane. Hij was pianist van allerlei bands in San Francisco, New Orleans, Los Angeles en Vancouver. En hij heeft 14 solo-albums gemaakt. En dit is een opname samen met gitarist Steve Cropper van Booker T en de MGs. Kenny Bluesboss Wayne, Way Down South.

Kenny Blues Boss Wayne, Way Down South. Tom Hemridge komt uit New York, maar opereert tegenwoordig vanuit Nashville. Hij is songwriter, drummer, zanger en hij is producer van Buddy Guy, George Thorogood, Susan Tedeschi en Joe Bonamassa. Hij was jarenlang de drummer bij Roy Buchanan, Percy Sledge, Gary Puckett en Bo Diddley en hij drumt op albums van Bernard Ellison, George Thorogood, Lynyrd Skynyrd, Johnny Winter en Jimmy Thackeray. Tom Hemridge, Jack Rabbit Boy.

Tom Hembridge, Jack Rabbit Boy, Greg Rowding. Dat is een zanger uit Massachusetts. Hij was de zanger bij de Curtis Mayflowers, de Delta Generators, de Heavy Motel Horns en de Marshall Pass. Hij nam dit nummer op met gitarist Bob Marjolin. Dat was vroeger de gitarist in de Muddy Waters Band. Mondharmonica-speler Jerry Portnoy en Chuck Leavell op piano. En hij is nog steeds de pianist van de Rolling Stones. Greg Rowding. Evil.

Greg Rowding, Evil. Tracy Nelson, dat is een ervaren blueszangeres. Ze komt uit de band Mother Earth en ze werkte lang samen met Emma Thomas en Marcia Ball. Tegenwoordig leeft ze op een afgelegen boerderij in Tennessee en heel af en toe neemt ze nog wel eens wat op. Dit is een nummer van Don Nix. Tracy Nelson, Same Old Blues.

Tracy Nelson, Same Old Blues. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Ricky King Russell, dat is een gitarist en singer-songwriter uit Boston. En hij heeft 2 bluesalbums gemaakt. It's About the Blues en The Moon is Rising. Dit is een eigen compositie en die nam hij op met bluesgitarist Matt Guitar Murphy. Ricky King Russell, Tired of Sleeping Alone.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Muskee.
2: Al deze mensen hebben nog nooit een limo gehad naar Schiphol. En dat zal deze keer ook niet gebeuren. Ik zei, als jij denkt dat wij zo met ons geld omgaan, dat wij managers met een limousine naar het Schiphol brengen, dan heb je het verkeerd.
3: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Muskee met zijn gast op pad giet en met te praten over zaken die als van binnen raakt. Een van de bekendste podia in Nederland is dat van Muziekcentrum Vredenburg in Utrecht. En Anneke van Dijk is een van de mensen die door de programmering duurt. Ze stiet meestentijds buiten de schijnwerpers. En daarom richt Harry Muskee vandaag zijn microfoon op haar.
4: Wij lopen in Vredenburg met Anneke van Dijk. Anneke heeft zo straks even uitgelegd wat ze precies is. Maar het was zo'n lange titel dat ik eigenlijk maar denk dat de hoofdprogramma aan de lichte kant wel een goede benaming is, of niet?
2: Nee, dat is niet goed, Harry.
4: Is dat niet helemaal goed? Nou, corrigeer mij daarin.
2: Nou, ik ben verantwoordelijk voor, en ik vind het vreselijk dat dat twee keer ontkennend is, maar voor de niet-klassieke en niet-westerse muziek bij Vredenburg moet je hier. En ik doe de Nacht van de Poëzie en nog een aantal andere aardige projecten, waaronder het Festival van het Nederlandse Lied, dus in de wandeling, het Smartlappenfestival. Nou, dat is het ongeveer. En dan kan ik mijn dagen meer dan mee vullen.
4: Waar horen we op dit moment aan, Anneke?
2: Nou, dit is denk ik het koortje van, denk ik, want ik weet het niet, van Frans Bauer.
4: Dat is heel wat,
2: of een support act.
4: Dat is heel wat anders als de Nacht van de Poëzie en de Blues Estafette.
2: Ja, dat is sowieso. Maar het is, weet je, aanvankelijk deden wij deze dingen nooit, hè? En intussen doen wij alle Rob de Nijzen, Frans Bauers, Benny Jolings, BZN. En er zijn enorme hoeveelheden publiek voor. Dus, ja. En ik ga ook, hoewel het dus absoluut niet mijn muziek is, ga ik af en toe wel eens even kijken. En dan zie je iedereen toch zitten stralen van genoegen. Dus ik vind het eigenlijk wel heel leuk dat we dat de laatste jaren ook in vrij uitgebreide mate ook doen.
4: Hoe komt iemand van de eilanden? Want daar kom jij toch oorspronkelijk vandaan, uit Friesland.
2: Nou, dan, uit Friesland en daarna geïmporteerd naar de Schelling.
4: Ja, en dan?
2: En toen naar Groningen.
4: Dan naar Groningen.
2: En toen, vanaf dat moment is het zo goed met me gegaan.
4: Maar jij bent ook, samen met Peter, hebben jullie de Oosterpoort bestuurd vanaf het begin af, dacht ik.
2: Nou, het zit, ik vind het altijd zo grappig hoe jij dat allemaal zegt. Ja. Maar het ligt een tikkie genuanceerd.
4: Ja, nou ja,
2: het ligt
4: goed,
2: een tikkie genuanceerd.
4: Dat is wat ik weet, dus ja. Jij mag mij corrigeren.
2: Nee, maar Peter, wacht even. Ik zat eerst bij Culturele Zaken in Groningen, gewoon als secretaresse. En toen zei Tom Post, de directeur van de Oosterpoort, als jij ooit nog eens wat anders wilt, dan moet je het maar zeggen. Nou, op een dag dacht ik, laat ik eens wat anders gaan doen. Toen ik bijna 4 jaar bij Culturele Zaken had gezeten. En ook iedereen kende en vrij veel wist. Maar toen wilde ik dus op een gegeven moment wel eens een keer iets anders gaan doen. En toen heb ik gesolliciteerd bij de Oosterpoort. En toen ben ik daar directiesecretaresse geworden. Dus een stapje verder, zeg maar. En Peter Smits, die was daar adjunct-directeur. Maar goed, ik had verder nauwelijks met hem te maken. Tot op een dag ik een keer hem heb geholpen met het organiseren van een jazzmarathon en te maken. Tot op een dag ik een keer heb geholpen hem heb geholpen met het organiseren van een jazzmarathon. En

0: Maar met de uitvoerende kant. En ja, dat vond ik ontzettend leuk. Hè? Charles Mingus en zo. Ik heb ze toch echt allemaal nog gezien daar. Ja. Dat was wel heel bijzonder.
1: Rijn de Graaf heeft daar ook een grote voorzet gegeven. Hè? Met die workshops en zo.
0: In de Oosterpoort?
1: Ja, die heeft daar ook van die concerten allemaal gedaan. Met een soort van bebop cursus.
0: Nee, maar dat is nu. Dat hebben we binnen de boezem van Vredenburg met Rijn.
1: Dat draait ook al een hele tijd volgens mij. Die kende jou ook redelijk goed.
0: Nou joh, als je maar lang genoeg meedoet. En het ook leuk vindt natuurlijk. Want je moet er wel je ziel en zaligheid in gooien. Anders dan werkt het natuurlijk allemaal niet. Maar goed, toen zat ik bij de Oosterpoort. Daar heb ik iets van 3 jaar gewerkt. En in die tijd ging Peter Smits, nogmaals, met wie ik verder overigens helemaal niet zoveel te maken had. Die is hier benoemd in Utrecht tot directeur. En in die tijd, toen hier nog een grote bouwput lag, en hij samen met 1 technicus hier zat, belde hij mij af en toe wel eens op. En dan zei hij, god, kun je me niet even een contract sturen? Of wat moet ik nou doen met die typemachines? En nou, Peter kan heel goed hulpeloos doen. Dat valt bij mij altijd in goede aarde. Al wordt het wel wat minder en is het wel wat minder geworden in de loop van de jaren. Maar goed, ik ging dus op afstand. Zei ik, nou, volgens mij moet je IBM-typemachines nemen. En hè, computers waren er toen nog niet. En souffleerde dus een beetje bij allerlei dingen. En toen op een dag, toen zei hij door de telefoon heel wanhopig hoe vreselijk druk hij het had en hoe moeilijk het was om een goede directiesecretaresse te krijgen. En toen zei ik, goh, nou ja, het lijkt me toch best een aardige baan. Toen zei hij, wat moet zo iemand dan doen? Nou, toen ging je dit en dat en dat en dat. Toen zei ik, nou, dat is een fantastische baan. Het lijkt me wel gek dat je daar niet iemand voor kunt krijgen. hij kreeg dus steeds allemaal van die...
1: Hij kon hem eigenlijk inkopen.
0: Nee, zo simpel. Jij maakt het steeds, en niet alleen jij, maar iedereen maakt het simpeler dan het is.
1: Jij wilde niet zo simpel hebben.
0: Maar het is ook toch wel ingewikkelder. Ja. En hij kreeg dus iedere keer van die leuke trip meisjes van platenmaatschappijen zonder achternaam. Met Lenny, weet je wel, dat soort meisjes. Met Jolanda. Maar nou, Peter werd er helemaal gek van. Die kon er absoluut niet tegen. En bovendien wisten ze eigenlijk heel weinig. En toen zei ik voor de grap, Harry, echt voor de grap. Want soms doe je wel eens dingen in je overmoed. Dan zeg je wel eens iets raars of zo. Hè? Toen zei ik van, zal ik solliciteren? Doodse stilte aan de andere kant van de lijn. Want ik wist ook helemaal niet wat Smits van mij vond. Of wie vond dat ik mijn werk goed deed of niet. Want we waren gewoon niet zo close verder. En doodse stilte. En toen zei hij, als je dat zou willen doen...
1: Het was een relief voor hem.

0: Dat was in 76. Toen zat Peter hier een half jaar ongeveer. En Tucker, de technicus.
1: En met die baard.
0: Die kwam die dikke checkies, waarvan iedereen dacht dat hij altijd joints had te roken. Paul Tucker.
2: Ja.
0: Maar die had zulke dikke checkies dat iedereen altijd dacht, nou, te gek joh. Ja. Daar hebben ze een technicus die rookt joints de hele dag.
2: Nee, maar er was Paul, die draaide echt van zulke grote toeters.
0: Ja, echt
2: toeters. Kon je niet doorkomen, weet je wel.
0: En dan heel stijf.
2: Ja.
0: Maar goed, in ieder geval met hen. Zij waren altijd hier op de bouw en ik zat alleen op dat kantoor.
2: Toen was het nog een bouwpunt.
0: In dat troosteloze Hoog-Catharijne. Ja. Toen toch veel troostelozer dan nu. En dit was één groot gat. En het is echt gek hoor, om zo'n heel proces mee te maken. Want er is dus letterlijk niets. Er is gewoon niets. Er lopen alleen maar bouwvakkers. Ik had ook gewoon laars in de hoek van het kantoor staan. Als we hier dan naartoe gingen en allemaal in de bouwketen, allemaal vergaderingen. En zo is het ongeveer gekomen, Harry. dus eigenlijk dat het veel ingewikkelder is dan je dacht.
2: Nou ja, maar het is toch een... Het is natuurlijk wel een prachtig theater geworden. Want ik heb hier dus ook negen jaar rondgelopen als aankondiger van de Blues Estafette, waar jullie mij toen een keer...
0: Master of Ceremonies.
2: Ja. Dus ik heb hier ook heel wat meegemaakt. Dat was toch ook een onderdeel van die Blues Estafette. Dat was toch ook een beetje jouw kindje te
0: honden. Nou, ik deed behalve alles, alles.
2: Behalve dat Jaap daar natuurlijk...
0: Nee, Jaap die was het toen nog nauwelijks.
2: Nog niet, hè?
0: Nee.
2: In het begin niet, dacht ik.
0: Nee, de Blues Estafette, ik weet daar niet het fijne van, maar die heeft zich echt ontwikkeld, zeg maar. In de loop van de jaren heeft hij zijn vorm gevonden. De eerste jaren was het nog het MBBO-festival, weet je wel, van Martin van Olderen naar Amsterdam.
2: Ja, Martin, onze politieagent uit Amsterdam.
0: Ja, die harkte dan alle aanbiedingen bij elkaar. En dan deed hij net alsof hij dat allemaal had naar Nederland had gehaald. Dat was wel grappig. Maar daar is het een beetje uit voortgekomen. En toen op een gegeven moment vonden wij dat niet bevredigend. En toen zijn we een eigen koers gaan varen. Misschien kunnen we hier naar boven even, ja? Dan kom je op de eerste.
2: Ja,
0: dan kom je op de eerste verdieping uit. Maar in het begin, we zijn dus in 1979 geopend en in 1980 was de eerste Nacht van de Poëzie. En ik geloof dat toen ook in dat jaar de eerste blues, niet estafette, dat heette toen nog anders.
2: Heette anders, ja.
0: Bluesfestival of zo, heeft toen plaatsgevonden. En dat is de start van heel veel dingen geweest. Ja.
2: Want er is... Door de jaren heen zijn hier natuurlijk alle bluesgrootheden geweest.
0: Ja, vanaf
2: Jack Owens, die hele oude man, hè, 94 jaar, tot dan de jongere lichting, Robert. Ik weet nog dat ik...
0: Robert Cray,
2: dat ik aan de bar zat bij Hotel Smits en dat er iemand naast me, die ik helemaal niet wist wie dat was, ik vaag een plaat had gehoord van Influence.
0: Bad Influence, ja.
2: En dat was toevallig een keurige jonge man zat naast mij. En die dronk een kopje koffie en dat was Robert Cray.
0: Ja, hij was wel heel square.
2: Ja, in gesprek ben gekomen.
0: Ja.
2: In tegenstelling tot George Porter en Joseph Symbolist Jr. die ik met geschwinde spoed een trein zag proberen te halen naar Amsterdam. Om daar gewoon eens een leuke borrel of iets anders te doen.
0: Ja, ik vrees toch wel iets anders hoor, Harry. Ik weet niet hoe naïef je bent.
2: Ik wil de mensen niet onder mee. Maar wat ook leuk was, dat ik weet je nog dat jij ook met iemand van die mensen de stad in moest en zo. Want dat weet ik ook nog.
0: Oh, maar
2: wiens kleding op Hitro was blijven liggen en
0: hoe
2: zo.
0: Hoe heette die
2: was
0: nou?
2: Was het Henk Beller of zo?
0: Nee.
2: Maar grote,
0: god, dat schiet me zo wel te binnen. Ja, dat was fantastisch. Hoe heette die nou? Die man met die scheur in zijn hoofd.
2: Oh, die... die kon ook eigenlijk op een gegeven moment... Die kon dus misschien niet spelen of zo.
0: Die had een ongeluk gehad en die had een soort diepe gleuf. Ik ben nu echt even zijn naam kwijt. Ja. Maar al die kleren die waren zoek geraakt. Of hun koffers waren zoek geraakt. En ze moesten toen... het was vrijdag kwamen ze aan of donderdag? Donderdag, denk ik. En toen nog één dag wachten. Nou, en op vrijdagmiddag... Ja, dat heb je natuurlijk ook in de beginfase van een bedrijf. Maar dat heeft vrij lang geduurd in mijn geval hoor, want er was zoveel te doen. Maar dan, ik was natuurlijk toch een soort Haarlemmer olie, dus toen hebben ze gezegd van, ga jij maar even met die lui, met twee mannen en één ontzettend lief klein tenger zwart vrouwtje. Met een beetje dat haar wat zo'n beetje warrig omhoog stond, dus echt een hele leuke vrouw. Ben ik naar Barsoi gegaan hier. Want die man die moest een pak hebben om in op te treden. Dus je kon hem ook niet in een fot.
2: Nee.
0: En wat ik zo ongelooflijk humoristisch vond. Was dat hij, want ik kende die mensen een heel klein beetje. Want ach, dan zit hij toch allemaal in de binnenstad. Dat hij feilloos een zijden pak eruit haalde van 1400 gulden. Ja. 1400 gulden, joh. Toen, hè. Ik bedoel, het is nu wel 12, 13, 14 jaar geleden. Ja. En, nou, en dan pakte hij dat er zo uit. En wat hij toen ook deed, dat ging hij dan passen. En dan trok hij een ontzettende pokerface. En hij trok bijvoorbeeld ook zo'n prachtig wit overhemd. Trok hij over zijn bruine velletje, trok hij gewoon zo aan. Niks eronder, weet je wel. Dus die verkopers, die waren ook lichtelijk upset dat hij dat zo deed. Even kijken. Oh ja, toen had hij dat pak aangetrokken. En de hele tijd was er geen beweging in die man te krijgen. Die was heel traag. En alles was even traag. En hij voelde aan alles. En hij paste het allemaal. En op een gegeven moment had hij een pak aan. Wat hij blijkbaar heel goed vond. En hij ging voor de spiegel staan. Zo'n beetje draaien zo. En op een gegeven moment ging hij even zo met zijn kont wiebelen. En dat was hè, op met zijn heupen, zeg maar. Maar dat was zo komisch, werkelijk. Want toen bleek er toch leven in te zitten, weet je wel. En moest hij eigenlijk ook een beetje grijnzen. Zo komisch. Maar goed, ze hebben daar echt voor een paar duizend gulden weggehaald.

0: Ja, we hebben heel wat karakters voorbij zien komen natuurlijk. Ja. Neem maar Screaming Jay Hawkins en zo.
1: Ja.
0: Die nou ook onlangs is overleden, maar het was ook een man van... wat je gewoon... Dat is echt een character, hè, zoals ze dat noemen in Amerika.
1: Luther Allison heeft hier natuurlijk heel veel gedaan.
0: Luther was een hele lieve man.
1: En B.B. King.
0: Dan weet je dat jij toen nog een keer kwaad bent geworden. Want die wilden nog extra suite bij
1: ben hem. Ik?
0: Ja, dat is de enige keer dat ik jou kwaad
1: met wie?
0: Bij B.B. King. Toen wilden die Engelsen... Die wilden toen extra suite hebben. Toen mochten we zelfs het toneel niet meer op.
1: Ja,
0: die
1: dat oude was mannetjes. Eigenlijk heel erg. Ja.
0: Toen zei jij van, nou, dat hoeft niet meer. Hij heeft al genoeg luxe.
1: Nou, het was iets anders. Je hebt het bijna goed onthouden, maar het was een iets ander verhaal. B.B. King die zat toen op een gegeven moment in het popcircuit. Dat heb je soms, hè. Dan verschuift dat allemaal even een tijdje. En die had toen ook een roadie.
0: Ja, dat was zo'n Engelsman was daar.
1: Ja, precies.
0: Zo'n klein
1: geil pikkie. Ja, echt een heel brutaal ventje met geblondeerd haar. En die echt zo van, hi Anneke, hi. Weet je, zo een beetje snel doen. En die belde uit het hotel, voor B.B. King was dat. En die zei van, nou, ik kom even langs om even kwartier te maken. En ik zei, nou, heel goed, heel professioneel, prima, en niks aan de hand. En toen zaten we in de artiestenfoyer beneden. En wij namen alles door. En toen op een bepaald moment, het moest ook wel komen. Want de hele tijd dacht ik, ja, er komt nog iets. En inderdaad, er kwam iets. Toen zei hij van, en dan gaat B.B. King, die gaat op zondag gaat hij weg. Om zo laat. En dan moet hij met een limo worden opgehaald. Hè, de grote limousine. De grootheid, zijn stardom te bevestigen. En toen zei hij. En dan wil ik graag dat als hij afgeleverd is op Schiphol. Dat je dan keep the limo, zei hij. Van niet terugsturen naar de garage. Maar die moet je nog even houden. Toen zei ik, oh, waarom dan? Toen zei hij. Ja, want Mr. Seidenberg, hij had de gevreesde Sidney Seidenberg als manager. En dan, dat was dan om Mr. Seidenberg naar het vliegveld te brengen. En hij had daarvoor al vreselijke eisen gesteld. Dat B.B. niet via de trap naar beneden mocht en zo. En dat hij het gepeupel mocht hij helemaal niet zien.
0: Nee.
1: Dus ik begon al heel langzaam een soort onrust in mijn maag te krijgen. Wat is dit voor vervelende vent? En toen zei hij dat Sidney Seidenberg met de limo naar Schiphol moest worden gebracht. Toen zei ik van... weet je wat jij moet doen? Jij moet hier even heel goed om je heen kijken in de artiestenfoyer. Take a careful look at all the pictures. En neem je tijd. En laat even tot je doordringen wie het allemaal zijn. En als je niet weet wie het is, dan wil ik het je wel even zeggen. En toen zei hij, nice pictures en zo. Toen zei ik, nou, weet je wie het ongeveer zijn? Ik zei, al deze mensen hebben nog nooit een limo gehad naar Schiphol. En dat zal deze keer ook niet gebeuren. Ik zei, als jij denkt dat wij zo met ons geld omgaan, dat wij managers... met een limousine naar het Schiphol brengen, dan heb je het verkeerd. Hij mag een mooie, decente taxi of Mercedes-Benz hebben. Maar daar zal hij het toch echt mee moeten doen. Nou, en weet je wat de grap is? De volgende dag was de estafette, zaterdag. Want daar stond hij toen inderdaad in. En hij waggelde zo, want dat is toch een beetje een dikke man. Waggelde zo de trap van de artiestenfoyer, jou wel bekend... waggelde die af. Hij zag al die zwarte vrienden daar zitten. Hey man.
0: Ja, maar Bibi is namelijk zelf helemaal niet zo.
1: Het is ontzettend aardig.
0: Ja, die man die wist dat ook niet. Dat weet ik zeker.
1: Nee, maar dat is natuurlijk altijd het probleem. Dat je met allemaal maloten en duurdoeners wordt geconfronteerd. Ja. Die Chateau Neuf du Pape uit 1968
0: Fancy people
1: willen
0: come
1: hebben.
0: Drifting by. You know?
1: Yeah, that's the word. Fancy
0: dat
1: people.
0: Dat komt uit de band van Stage Fright. Dat is wel leuk.
1: Nee, maar Harry, dat is het. Dat zijn mensen die over de rug van zo'n artiest zichzelf groot maken. En het leuke is natuurlijk als je een tijdje meeloopt. Ja, ik heb het ook echt allemaal geleerd hoor. Ik ben echt hier volwassen geworden.
0: Ja.
1: Dat je op een gegeven moment denkt, waar gaat dit over? He, want je weet natuurlijk, of op een bepaald moment weet je ook wel dat je je werk goed doet. Dus dan is het ontzettend overdreven om honderden guldens voor het ego van zo'n manager over de bank te gooien.

0: De blues estafette, hoeveelste jaar gaat dat nou in? Dat is ook al...
1: Ik denk ook 20 of 21.
0: 20, ja, hè?
1: Ja.
0: En het is nog steeds een succes. Ja, toch?
1: Nou, ik ben het afgelopen jaar voor het eerst sinds een jaar of 2, 3 weer eens geweest. Want ja, nou, ik heb het zelf ook zo druk. Dus ik had er ook niet ieder jaar zin in. Maar het afgelopen jaar ben ik geweest. En geheel tegen mijn gewoonte in ben ik tot 2 uur gebleven. Het was fantastisch.
0: Aha.
1: Ik vond het echt fantastisch, ja.
0: Een andere activiteit van jou is natuurlijk de Nacht van de Poëzie.
1: Ja.
0: En dat, daar ben jij ook heel nauw bij betrokken, hè?
1: Ja, dat is echt... Dat draag ik elke dag bij me, zeg maar. Dat is, zit helemaal in mijn gebakken. Ja. Ja, prachtig manifestatie, joh. Prachtig.
0: En ik heb dat nooit... Hoe werkt dat, Anneke? Vertel mij dat eens. Ik heb dat nooit meegemaakt... Komt er dravende dan de hele Nederlandse poëzie
1: Ben je echt nog nooit geweest?
0: Hè? Nee.
1: En hoe lang ken je mij nu al?
0: Heel lang.
1: Daar moeten we het nu toch eens even over hebben.
0: Ja, want met de blues...
1: Dat is echt wel
0: ik ook iedere keer naartoe, maar dan zit ik nou zelf weer te spelen iedere keer. Dus.
1: Ja, nee, maar dat is echt... Ik denk dat je het heel erg leuk zult vinden. Nou, de Nacht van de Poëzie. Ik zei zo straks al dat we in... Even nadenken. November 1980 hebben we dat voor het eerst georganiseerd. Toen hebben wij... Kijk, als jong bedrijf wil je van alles. En wil je natuurlijk je positioneren. En wil je leuke dingen doen. Dus wij hebben toen een België 10-daagse georganiseerd. Analoog aan de 10-daagse veldtocht. Waardoor België zelfstandig is geworden. Dat was toen in november 1980. Of in dat jaar, ik weet niet meer precies. En toen hebben we hele leuke dingen gedaan met Raoul Servet. We hebben een tentoonstelling gehad over Adolf Sax, de uitvinder van de saxofoon.
0: De man die bijna vermoord werd door een concurrent.
1: Nou, kijk. Maar dat weten een heleboel mensen natuurlijk niet. Die denken onmiddellijk dat de saxofoon uit Amerika komt. Dat komt dus van de buren.
0: Ja.
1: En toen hebben we ook de nacht georganiseerd. Die was tot dat dan toe 3 keer in België georganiseerd door Guido Lauwaert. En die had uitgebreid in de pers te kennen gegeven dat hij ermee ophield. Want het was hem te zwaar. En in tegenstelling tot wat ik hier heb. Ik heb een gebouw tot mijn beschikking en een organisatie. Maar hij moest het steeds ergens anders doen. En dan ben je echt overgeleverd aan de bereidwilligheid en de hulpvaardigheid van anderen. Dus hij had er genoeg van en hij sprong financieel ook nooit uit en zo. Dus toen hebben we hem opgebeld. En gevraagd of hij het bezwaarlijk vond dat bij 1 keer in het kader van die Belgische manifestatie de nacht organiseerde. Nou, dat vond hij heel eervol en leuk en geen enkel probleem. En hij heeft ons toen ook geadviseerd. En dat kun je ook heel duidelijk aan de cast zien. Van dat, die eerste jaren, die dragen een nadrukkelijk Lauwaertstempel. En nou, de eerste keer in november 1980 waren er 1300 mensen. Het werd gepresenteerd door deze Guido Lauwaert en Freek de Jonge. Nou, daar kun je al meteen aan aflezen. Dat was de eerste miskleun al. Want je moet natuurlijk nooit een cabaretier, zeg maar, iemand die gewend is aandacht naar zich toe te trekken, moet je niet de presentatie laten doen. Dat is ontzettend dom. Maar kijk, dat leer je natuurlijk al in de loop van de jaren.
0: Die dichters zijn soms nogal serieus. En vind dat verschrikkelijk dat er dan weer zo'n komiek staat, natuurlijk.
1: Nou, en hij trok gewoon alle aandacht naar zich toe. Hij zei hele lelijke dingen, bijvoorbeeld. Ja. Echt, nou, kon niet. Maar afijn. We hadden wel vrij snel in de gaten. Als je in de zaal stond, kon je wel merken dat het een concept was, een idee met een hele grote potentie. Dat je daar echt veel meer uit zou kunnen halen dan wij op dat moment deden. En toen hebben we besloten om in 82 toch weer een keer dat te organiseren. En toen liep het al veel beter. Ik heb alle cijfers wel ergens. Maar... En toen heeft hij het nog 1 keer mee georganiseerd. En Geert Lubberhuizen, de
0: oud-directeur van de BZB,
1: die heeft dat toen mee gepresenteerd. En dat was een aanmerkelijk betere keuze. En... toen het derde jaar, want toen openbaarde zich natuurlijk ook verschillen in inzicht. Wij zijn toch veel, hoe moet je het zeggen? gewend om onszelf op de achtergrond te plaatsen. Dat is toch je rol als programmeur. Het gaat nooit om jou. Het gaat altijd... Je bent de faciliteitenverschaffer. Dus het gaat altijd om de muzici of in dit geval om de dichters. En ja, Guido had toch iets van acteur in zichzelf. Dus dat op een gegeven moment toen ging dat toch niet vlekkeloos. Bovendien wilde hij zelf ook weer gaan optreden en zo. Dus toen hebben onze wegen zich gescheiden. En toen, ja, toen is het min of meer in mijn schoot gevallen. Of ik ben er gewoon maar mee begonnen.
2: Ik kwam thuis. Het was een uur of acht.

waar te zijn. De dingen van de dag verdwenen voor de geur van hooi. Er lag weer speelgoed in het gras en ver weg in het huis lachten de kinderen in het pad tot waar ik zat, tot om.

hoe stil en leeg het aan het worden was. Gelukkig zat er iemand naast me, om precies te zijn. Jij was het die naast me kwam zitten.

0: voor onze leeftijd.
1: Wat is er veranderd sinds het begin en zoals het nu is? Dus, hebben jullie ook, hoe ziet het eruit? Hebben jullie decor of zo? Of is het alleen het toneelsec?
2: Nou, nu is het zo, want dan moet ik in te korte tijd een te groot stuk overbruggen. Maar het is nu zo dat, en het is al een aantal jaren zo, dat ik aan de Hogeschool voor de Kunsten heb gevraagd, afdeling architectonische vormgeving, om de decors te maken en hier in de foyers wat dingen aan te brengen.
1: Is het ook in twee zalen?
2: Nee, het is alleen in de grote zaal. Ja, ik zal je zo daar nog even iets over zeggen, want iedereen vindt dat we natuurlijk groter moeten. Maar die doen de aankleding van het podium en het katheder. Het katheder is natuurlijk heel belangrijk, want daar staat iedereen achter. En dan komen er iets van 2300-2400 mensen in het hele gebouw overigens. Dus een heleboel mensen zitten ook in de foyers. Ja.
1: Kunnen ze dat zien of zo, via een scherm?
2: Ja, we hebben tegenwoordig overal beeldschermen hangen. Ja,
1: in een intern circuit.
2: Het is niet, het wordt niet gefilmd.
1: Je kunt het wel zien, met de blouse is het verder hangen ook overal.
2: Ja, je kunt het daar heel goed mee vergelijken. En dan is er een boekenmarkt voor niet-commerciële uitgevers. Dus vooral voor leuke kleine uitgeverijen in de kleine zaal. En dat wordt ook altijd heel druk bezocht. En dan in de grote zaal gaat het als volgt. Die ziet er dan vaak heel mooi uit. Een prachtig licht en zo. Een beeldscherm waarop je omdat die zaal zo groot is, de lezende dichter, dus het talking head, zeg maar, kunt zien van de dichter. En je kunt het natuurlijk ook zelf zien, wat dichteres. En dan zit de hele zaal dus bomvol. En dan lezen er twee of drie dichters. Het hangt, kijk, iemand als Hugo Claus geeft je wat meer tijd dan een onbekende dichter. Maar zeg maar twee of drie dichters lezen ongeveer een half uur. Bruto, hè, op, af, applaus, al die dingen moet je natuurlijk als organisator moet je rekening mee houden. En daarna is er dan, dat noemen wij een entre-act, is een tussenact die soms een heel poëtisch kaliber heeft. En dan bedoel ik, nou, bijvoorbeeld komende jaar zit heel mooi tango, een bandoneonspeler in. En ik vind dat een hoog poëtisch gehalte heeft. Dus mooi past.
1: Ja, valt Piazzolla naar gedraaid in de auto met Gideon Kremer. Dus,
2: Guidon Kremer met
1: Place Piazzolla. Place Piazzolla.
2: Ja. En dus dat wordt dan afgewisseld, of cabaret, of muziek, of nou ja, allemaal. En het zijn allemaal hele leuke acts. Ik bedoel, ik heb komende jaar Treintje Oosterhuis bijvoorbeeld. Ik heb Ilse de Lange gehad. Dus het zijn allemaal namen die voor totale avondvullende programma's kunnen zorgen. En die vinden het hartstikke leuk om dan even zo 20 minuten een tour te bouwen. Even, en dat zeg ik ook altijd, want het moet echt staan als een huis. Je moet gewoon het beste doen wat je hebt. En dan spoelen die geesten weer even een beetje schoon. En dat is dus een fantastische formule. En daarna dan keert de rust in de tent weer. De dichters worden heel mooi ingeleid door Anton Korteweg en Piet Pierijns. Dat zijn de twee presentatoren. En die doen dat ook heel serieus. Die maken daar echt studie van. En leggen echt de nadruk op de beste kwaliteiten, zeg maar, van de auteurs die optreden. En dat is dan zo'n, dat gaat zo'n carousel die eigenlijk de hele tijd doorgaat. Hij begint om 8 uur en eindigt om ongeveer 3:30 s'nachts. En het is één grote denderende machine, weet je wel. Ik heb het nu natuurlijk al vaker gedaan. Dus het moet altijd gewoon eerst beginnen. Als het begint, dan rolt het, weet je wel. En ook alle problemen die je dan gaandeweg tegenkomt. Ervaring is af en toe ook heel prettig. Dan raak je niet de paniek. Dan denk je, nou, dan doen we die daar en dan doen we die daar. En dan vragen we die of die wat langer of wat korter. En omdat het heel individueel is. Het is natuurlijk niet een band van 8 man. Maar het is steeds 1 dichter.
1: Ja, ja, ja.
2: Dus je kunt heel goed. De verstandhouding met de meeste mensen is ook heel goed natuurlijk in al die jaren. Dus dan kun je vragen van, god, vind je het vervelend om wat vroeger of wat later? Of dat gaat altijd heel goed.
1: Ja.
2: En we delen nooit de volgorde uit aan het publiek.
1: Dus want, men weet het gewoon.
2: Dus men weet niet wat er komt. Nee. En dat verschaft, nou, dat heeft allerlei voordelen. Dat verschaft ons in eerste plaats de mogelijkheid om een probleem op te lossen. Ja, maar ja, je moet, Harry, je moet ook praktisch zijn. Hè? Ja. En je voorkomt ook dat mensen zeggen, oh, nu komt die ken ik niet. Dan, dat iedereen gaat lopen, ook niet leuk
1: is. Nee.
2: En zo hou je gewoon de spanning erin. En de real fanatics, die strepen het allemaal aan. En die weten dan precies wat er nog moet komen. En, het is gewoon een prachtige manifestatie. Het komende jaar wordt hij trouwens bij... Dit is ook voor de VPRO, hè? Gaat de VPRO een parallel aan de nacht een website... Of die gaat een website openen. En die gaat steeds vlak na de dichters gaat hij het allemaal journalistiek becommentariëren. Dus dat wordt wel leuk. Hoe het allemaal precies zal gaan, weet ik nog niet. Want we hebben volgende of over 2 weken een afspraak daarover. Maar het is echt een prachtige manifestatie, vind ik zelf. Ik geniet er altijd enorm van.
1: Anneke en ik zouden nog uren door kunnen praten over het Saradonisch, over de Rembetica, over de klezmermuziek.
2: Ja,
1: maar helaas,
2: muziek.
1: Hebben we maar 45 minuten van de VPRO. Dus Anneke van Dijk, ik wou jou heel vriendelijk bedanken voor dit gesprek. Namens de VPRO en Radio Drenthe.
2: Nou, heel graag gedaan, VPRO en Radio Drenthe. En tot ziens.
1: Ja.
3: De muziek die jij hoorde in het gesprek met Anneke van Dijk van Muziekcentrum Vredenburg was van Joop Visser, De Winkel. Fado muziek uit Portugal van Argentina Santos, Vida Vivida en van Alados Ramorados, Ayo Sul. En van Paul de Leeuw, een gedicht van Rutger Kopland, De Appelboom. En dan kan ik gelijk even wat recht zetten. Vorige weken hoorde die muziek van Cuby and the Blizzards. En dat zullen moeten wezen Perfection, uit de titel van Red, White and Blue. Maar de kenners die hebben het wel gehoord. Het was No Shoes van de LP Groeten uit Grollo. We gaan verder met Harry's historie en daarvoor gaan we naar de poptempel van Nederland.
1: We zijn hier in Amsterdam, in het midden van Amsterdam, links van mij. Onze nationale trots, het Rijksmuseum. Ja. En hier naast mij de brandtrap van Paradiso en de zee-ingang. Want wij moesten hier even wat werk verrichten. Nou ja, Paradiso, dat is natuurlijk onze nationale poptempel. Een hele oude kerk van de Vrije Gemeente in Amsterdam. Die eigenlijk al bestiet sinds de jaren 60. En ik mag wel zeggen dat ik hier met elkaar wel zo'n 20 maal speelde heb. Dus... Dat is heel waard. Het is een dierbare plek. De akoestiek is niet echt geweldig. Dat kun je niet zeggen. Maar het heeft een prachtige ligging hier aan het water. Ik kijk zo, zoals ik al zei, schuin naar het Rijksmuseum. En als je verder de deur loopt, dan kon je bij de pijp terecht. En daarachter ga je over het Museumplein richting het Concertgebouw. Dat kun je van hieraf dan niet zien. En als je hier linksaf gaat, dan ben je zo op het Leidseplein. Nou ja, Amsterdam tegenover is het gymnasium. Dus daar kun je nog wat leren. Paradiso. Wie hebt daar niet staan? Van Frank Zappa tot aan de Rolling Stones, zou ik wel zeggen. En van de Rolling Stones tot dan premier Den Uyl. Want de laatste jaren is het natuurlijk ook niet alleen maar meer muziek. Is het ook literaire voordrachten, politieke bijeenkomsten, lezingen. Dus het is eigenlijk een multi-inzetbaar gebouw geworden. Er is nog een tijdje sprake van weg dat het dicht moest, dat er geen geld genoeg voor was. Maar toen hebben ze het over een andere boeg gehoord. Want je hebt hier dan ook s'avonds, als je concerten gehad hebt, dan heb je hier ook vaak nog weer disco en zo. Hè? Een soort van, dan is alles, heeft de band gespeeld en dan komt er ander volk in. Het minder getalenteerde luisterpubliek, om het maar eens netjes te zeggen. Of tenminste mensen die niet lusten, gewoon. Maar dat kan natuurlijk ook. Daar heb ik een koppel van. De eerste keer dat ik hier op zat, daar herinner ik me niet zoveel van. Want ik was zo net op de zijkant. We zijn even binnen geweest en dan Was daar vroeger een theehuis, maar daar kon ik me al niet meer herinneren. Dus ik bedoel, het zal toch zo geweest zijn dat we toen redelijk... ten eerste was het natuurlijk wel waard. Je moest helemaal hier naartoe. Het ging allemaal niet zo makkelijk. Je deed er langer over en als je hier kwam, dan was je toch wel behoorlijk geconcentreerd op de muziek. Van Fantasio, dat was ook een zo'n provatje ding, daar herinner ik me meer van. Dat was meer een, nog veel meer een rokershol, want hier werd toen ook al gerookt. En dan heb ik het niet over sigaretten, maar... maar dat was dan weer op een wat ideëlere lees geschoeid. Dat was echt macrobiotisch en dan kon je dan ook eten en dan kon je alleen maar dat eten. Dus iedereen zat op dat hele taaie brood te knaken en... en half gare wortels te vreten, weet je wel. Dus was helemaal in. En daar zat men bij te mediteren natuurlijk. Ja, heel komisch klinkt dat nu. Maar het waren echt mensen die daar serieus mee bezig waren toen. En daar is ook eigenlijk een heleboel dingen zijn er toch wel weer voorkomen. Hè. Maar het Paradiso was altijd wat anders. Het was wat groter, het was wat makkelijker bereikbaar. En, ja, wie heeft het? Kijk, ik heb hier nog met Stevie Ray Vaughan samen gespeeld. En ja, god, ik heb hier verschillende mensen ontmoet die je echt in Drenthe niet ontmoet natuurlijk. En ja, wat dat betreft is, als je niet in Paradiso gespeeld hebt, dan ben je eigenlijk niks. Hè? En ook de Amerikanen die hier komen, mensen van Canada, die willen toch allemaal wel in Paradiso spelen. Dus dat is toch heel belangrijk. En als gebouw is het eigenlijk natuurlijk niet zo verschrikkelijk mooi. En van binnen is het eigenlijk ook een doorgangshuis. Maar het heeft een naam. Hè? Het is de poptempel van Nederland, kun je dat wel zeggen. Als je hier niet gestaan hebt, dan tel je echt niet meer.

0: publiek waar die kwam, ja, dat zat hier altijd vol. En de laatste keer dat wij hier speelden, dat was dus dat is alweer 6 maanden geleden. Ja, toen was het ook hartstikke vol. Maar ja, dat waren dan mensen die dus overal vandaan kwamen, zelfs uit Groningen. Maar toen was het toch wel typisch een Amsterdams publiek. Amsterdam was toen eigenlijk ook wat provincialer. Amsterdam is nou eigenlijk een multiculturele samenleving. Je hebt een heleboel publiek wat eigenlijk van andere muzieksoorten houden. De muziek is veel pluriformer geworden. Toen had je dus een bepaalde soort muziek. Je had de rock, je had blues, je had dat. Nou, die mensen die daar van hielden, die kwamen. En nu is het op een gegeven moment... je hebt zoveel soorten muziek. En dat merk je dan ook wel aan het gebouw. Ik bedoel, dat wordt voor veel meer doeleinden gebruikt dan alleen nog maar muziek en zo. Maar het publiek kwam toen grotendeels uit Amsterdam. Ik weet niet, ik heb geen flauw benul van wat kijk, als wij hier de kleine komedie spelen, dat is aan de andere kant bij de Stopera, dan zit dat wel allemaal vol met grotendeels Amsterdammers en zo. Maar toen we hier speelden, was het ook een heleboel mensen uit de provincie en zo. Dus, maar ja, wij staan hier vaak voor eigen risico. En in de kleine komedie werken we gewoon voor Jacques Sempton, voor onze promotor die theater doet. Dus dat is heel anders.
1: Wie was hier toen directeur toen in het begin?
0: Dat kan ik me niet meer herinneren. Ik dacht dat het... het was die Profatja. Ik denk dat meer dat het een bestuur had of zo. Ik weet wel dat daarna Huib Schreurs kwam en dat Hans Dulver nog een blauwe maandag gezeten heeft. En nou is Jan-Willem Slichting, die zit hier al jaren. De bassist van Wellenloos. En dat is ook misschien wel een hele goede figuur hiervoor. Want dat is een hele rustige jongen die dat... een hele aardige rustige jongen die dat volgens mij redelijk goed kan organiseren. En bassisten, die moet toch altijd 4 in de maat spelen. Hè? Dat is de basis van een band. En ik denk dat Jan-Willem dat hier ook is. Verder hier in Amsterdam speelden wij in de Melkweg en dan Paradiso, soms op het school. Kleine Comedie hebben we gestaan. Carré heb ik ook ooit wel eens een keer gespeeld. Een eenmalig iets was dat. Menen voor liefdadigheid of zo. Concertgebouw, 2 keer. 1 keer met B.B. King. Nee, 3 keer. 1 keer met B.B. King, 1 keer met John Mayall en 1 keer met Fleetwood Mac. Ja, 3 keer. Dus... En verder, verder niet, dacht ik. Maar als bezoeker ben ik natuurlijk ook... Ja, ik kwam nog wel eens in Amsterdam, hoewel ik niet zoveel met Amsterdam heb. Hoor. Ik vind het wel een prachtige stad, maar ik ben niet zo op het publiek wat hier rondloopt. Dus ik vind het wel leuk om te spelen, om 2 dagen rond te lopen. En, het zal misschien ook heel goed wezen voor je... Voor je business, omdat hier veel mensen rondlopen die wat in de melk te brokkelen hebben, maar dat interesseert mij eigenlijk helemaal geen hol. Dus daar zit ik niet zo mee. Dan maar wat minder. in Rotterdam zijn wij misschien wel... Dat is ook een beetje een harder werkend volk of zoiets. Dat hoort bij havels en bij wat ruge volk. En Amsterdam is wat pluriformer of zoiets. Maar vroeger was het toch wel een goede bluesie. En wat ik er wel bij moet zeggen, het is de enige stad waar eigenlijk een redelijk bluesie nog is. Tenminste qua muzikanten. Je hebt die Blues Factory, je hebt Boyd Small en zo. En Tornado, dat label waar een heleboel van die mensen op zitten. En Misha, die speelt hier. En Kim Snelton en al dat soort mensen. Dus je hebt wel een aantal, een soort van pool van bluesmuzikanten die je ergens anders in Nederland eigenlijk niet hebt. Dus dat heb je dus hier wel in Amsterdam. Dus wat dat betreft, wat de muzici betreft, valt dat wel mee. Wat het publiek betreft kan ik het niet zo goed inschatten op dit moment.
2: We muziek die bij Paradiso past. Live muziek van QB and the Blizzard. Rock Me Baby. Dat was dan voor vandaag Harry's Blues. Zoals altijd gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
3: Op Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
4: Robbie Robertson, Bob Dylan en Van Morrison, dat waren geniale songwriters in de rock scene. Maar daar horen ook Paul McCartney en John Lennon bij en dat wijzen ze het komend uur. John Lennon gaf zijn compositie aan Billy J. Kramer, maar hij was erg ontevreden over het resultaat en daarom nam hij het zelf op met de Beatles voor het Amerikaanse album The Beatles Second Album, om Billy J. Kramer te laten horen hoe het wel moest. En mama Cass was weer een fan van John Lennon, hoorde dat nummer op dat album en coverde het met de mamas en de papa's. I Call Your Name.

The Mamas and the Papas, I Call Your Name. Ronald J. Blumenthal uit New York noemt zich Ron Bumblefoot Tell. Hij was van 2006 tot 2014 gitarist van Guns N' Roses. En hij was ook nog gitarist en zanger bij Asia. Tegenwoordig heeft hij een eigen band, Sons of Apollo. Ron Bumblefoot Tell. Here Comes the Sun.

From Bumblefoot Tell, Here Comes the Sun. Colin Linden uit Canada is daar de zanger-gitarist van Blackie and the Rodeo Kings. En hij was gitarist bij Lucinda Williams, Colin James, Emmylou Harris, The Band, Cap Moe en Bob Dylan. En hij maakte ook nog 14 soloalbums. Colin Linden, Blackbird.

Brendan, Blackbird, The Coterie, dat is een Ierse folkgroep uit Dublin met vier vrouwen. En op het debuutalbum A Swing to Folk staan covers van Paul Simon, Leonard Cohen, Phil Ochs en The Beatles. The Coterie, If I Fell.

Coterie, If I Fell. Paul McCartney schreef het nummer voor zijn vrouw Linda en de live versie werd een top 10 hit in Amerika. Pianist Billy Joel uit de Bronx in New York kennen we vooral van zijn

Billy Joel, Maybe I'm Amazed. Mark Winter kreeg als jongen van 17 jaar al een contract bij Decca Records. En na een serie hits stapte hij over naar Pye Records. En daar haalde hij de hitparade nooit meer. Ook niet met deze cover van de Beatles. Mark Winter. And I Love Her.

Mark Winter, And I Love Her. Bob Dylan was ooit een succesvolle protestzanger met een karakteristiek geluid. En om Paul McCartney te pleasen, nam hij een Beatles cover op voor een tribute album. Hij zingt nog slechter dan Gordon, maar het is wel bijzonder. Bob Dylan, Things We Said Today.

Bob Dylan, Things We Said Today. Me and Them, dat was een Engelse band met zanger George Davis. En dit was de laatste single met de band, want George Davis ging solo verder, maar kwam even later om het leven bij een verkeersongeluk. Me and Them, Tell Me Why.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: With a Little Help from Her Friends van Theresa James is het album van deze week. En Theresa James werkt voortdurend met gastmuzikanten. Tot op heden waren dat Walter Trout, Eric Burdon, Spencer Davis, Tommy Castro, Randy Newman, Neil Diamond, Levon Helm en Delbert McClinton. Theresa James, You've Got to Hide Your Love Away.

Teresa James, You've Got to Hide Your Love Away. Het nummer komt van het Beatles-album Let It Be en de single was de laatste nummer 1 hit in Amerika voor de Beatles. Cat Stevens kennen we vooral van Matthew and Son, Moonshadow en Morning Has Broken. Cat Stevens, The Long and Winding Road.

Stevens, The Long and Winding Road. Joe Cocker uit Sheffield werd wereldberoemd met de Beatles cover With a Little Help from My Friends. Maar ook zijn debuutsingle was een cover van de Beatles. En het aardige is dat de studiogitarist was Jimmy Page. Joe Cocker, I'll Cry Instead.

Joe Cocker, I'll Cry Instead. Brian Wilson, dat is het brein van de Beach Boys. De intussen 81-jarige muzikant is manisch-depressief, zonder zich regelmatig af van de buitenwereld. Maar zodra hij in de studio was, gebeurden er geniale dingen. Brian Wilson, Wanderlust.

Brian Wilson, Wanderlust. Brotherhood, dat was een band uit Oregon met ex-bandleden van Paul Revere en The Raiders, Phil Folk, Deke Levin en Mike Smith. En het album Brotherhood kwam pas uit na een serie rechtszaken. Eerst met Paul Revere en later nog met RCA Records. Brotherhood, When I Got Home.

Brotherhood, When I Got Home. Het nummer ontstond tijdens het verblijf van de Beatles in India. En Jeff Lynne uit Birmingham was een echte fan van de Beatles. En hij maakte zelf deel uit van The Idle Race, The Move en ELO. En later zat hij met George Harrison, Bob Dylan, Roy Orbison en Tom Petty in de Traveling Wilburys. Jeff Lynne, Junk.

Jeff Lynne, Junk. De Buckinghams, dat was een band uit Chicago en de band had de nummer 1 hit in Amerika met Kind of a Drag. Daarna hadden ze nog een serie top 10 en top 20 hits en dit komt van het album Time and Charges, de Buckinghams. I'll be back.

de Buckinghams. I'll be back. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Paul McCartney schreef het nummer toen hij 16 jaar was en het stond op het album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Dit is de versie van de frontman van de Bee Gees, Barry Gibb, When I'm 64.

0: New Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
2: Het einde komt toch langzamerhand in zicht. En ja, als je dan de vraag stelt, wat heb je met je leven gedaan? Dan kan ik alleen maar zeggen van ja, ik heb gedampt.
3: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin Harry Musquet op pad giet met zijn gasten en praat over zaken die hem raakt van binnen. Met uiteraard muziek. De gast van vandaag is een man die het allemaal een beetje in zwart-wit zet. Dammer Ton Sijbrands.
4: Lopend op een mooie zomeravond in Muiden, richting het Muidenslot, met Ton Sijbrands. Ton Sijbrands is dammer. En dat al sinds ik hem ken. En hoe lang is dat, Ton?
2: Volgens mij, nou, ik ken jou langer denk ik dan jij mij, maar dat we elkaar voor het eerst ontmoet hebben, dat was in 1967. Mei 1967.
4: Maar jij vertelde dat je al eerder geluisterd had naar de, ja, de bluesmuziek.
2: Want ik herinner me een optreden van jou, van jullie, in Theater Het Centrum heet het, geloof ik.
4: Ja, in, Centrum
2: Wat ook als bioscoop gebruikt werd in Sappemeer. Daar logeerde ik regelmatig bij een jeugdvriendje dat ik via Dam kende, Harry Kolk. En ik had inmiddels in, ik geloof in het blad Hitweek, had ik over jullie gelezen. En dus ik ben daar met Harry gaan kijken. Maar dat was, ja, ik was toen zo ontzettend jong. Ik denk 15 of 16, ik weet niet precies. Maar in ieder geval hadden we onvoldoende geld om kaartjes te kopen voor het concert. Dus we hebben buiten gestaan met onze oren tegen de muur. En zo heb ik het allereerste concert niet echt bijgewoond, maar wel gehoord van jou.
4: Toen damde jij al, neem ik aan.
2: Ja, ik dam al.
4: Vanaf jij bent natuurlijk
2: haast vanuit de moederschoot, ja, zou ik zeggen. Ja. Maar dat is niet echt zo, hoor. nee, ik heb pas op een negende ben ik pas met het damspel in aanraking gekomen. Zullen de meeste mensen denken van dat is toch vrij vroeg, maar in vergelijking met andere dammers en grootmeester schaken ook, is het eigenlijk heel laat. Iemand als Harm Wiersma bijvoorbeeld, is al op zijn zesde begonnen met dammen. En iemand uit Leeuwarden, Hendrik van der Zee, die damde al op zijn vierde jaar. Dus wat dat betreft was ik eigenlijk heel erg laat. Maar toch in de tijd dat ik vanaf mijn negende heb ik inderdaad gedampt.
4: Amsterdammer, hè, van origine, toch?
2: Ja, ik ben de eerste vier jaar van mijn leven heb ik op het Prinseneiland gewoond in Amsterdam. Vanaf mijn vijfde, mijn hele jeugd heb ik doorgebracht in Amsterdam Slotermeer.
4: En daar, daar ligt ook jouw roes qua dammen. Ben je daar in een vereniging begonnen of hoe ging dat eigenlijk?
2: Ja, Amsterdam West ben ik begonnen bij de Christelijke Damclub Amsterdam. Afgekort CDA, dus toen later die politieke partij ontstond, werden er in dammerskringen nog een grap over gemaakt. Maar op een gegeven moment lazen mijn ouders een advertentie in een huis-en-huisblad dat die damvereniging een jeugdafdeling had. Nou ja, ik damde thuis al veel en toen heeft mijn vader mij achter op zijn fiets genomen en ergens in Amsterdam Oud-West naar een locatie gebracht waar die damvereniging zat. En ik heb toen de eerste 2-3 maanden heb ik op die jeugdafdeling op de zaterdagmiddag gedampt. En toen stelde de voorzitter voor dat ik voortaan bij de senioren op vrijdagavond mee zou doen. Dus als, toen was ik 11 jaar, geloof ik. Als 11-jarig jongetje ging ik toen al iedere vrijdagavond naar de Damclub. En speelde ik mee in de clubcompetitie. En als we dan een uitwedstrijd hadden, dan kwam het wel eens voor dat ik pas om een uur of 1:30 of zo weer thuisgebracht. Dat thuis toch de nodige spanning gaf.
4: Dit is allemaal vrij snel gegaan met jou. In 1967 was jij Nederlands kampioen?
2: Ja, in 1967, op mijn 17e, toen werd ik voor het eerst kampioen. Ja.
4: En dat was ook ongeveer het moment dat wij elkaar leren kennen, hè? En dat jij in Grollo arriveerde.
2: Ja, toen hebben we in dat jaar had je in mei had je in Hoge Zandsappermeer het traditionele
4: Brinta-toernooi. Ja,
2: goed. Ja. Ja. Brinta-toernooi, daar deed ik toen aan mee. En in die tijd verdiende ik inmiddels wel wat met dammen. En toen speelde Q in the Blizzards weer in Theater Het Centrum. En toen had ik dus wel geld om een kaartje te kopen. Toen ben ik wel wezen kijken tijdens dat toernooi. En heb ik mij min of meer aan jou opgedrongen. En toen ben ik inderdaad een paar weken later, denk ik.
4: Ja.
2: Ben ik een keer naar Grollo gekomen en heb ik een week lang misbruik gemaakt van jouw gastvrijheid. Wat ik zelf een hele leuke periode vond. Als je zo jong bent, dan vraag je je nauwelijks af hoe anderen er tegenover staan.
4: Nee, dat is...
2: Ik vond het wel leuk, want we zijn toen... ik ben bij diverse optredens van jullie ben ik toen mee geweest. Ik herinner me Meppel, ik herinner me Veendam.
4: Ja, Parkzicht enzovoort enzovoort. In Veendam. Ja.
2: En ik herinner me vooral ook, dat is natuurlijk heel erg leuk als je dan logeert bij de zanger van de band die jij op dat moment het beste vindt. Herinner ik me het ontstaan van een van jullie nummers, namelijk Distant Smile.
4: Ja.
2: Dat je bezig was de tekst te schrijven en dat jullie de allereerste repetities eraan wijden. Dat is toch een mooie herinnering.

0: Ja, dat oude, ja, luisteraars in Drenthe weten dat wel, misschien voor de VPRO. Niet zo goed, het oude huis in het oude huis in Grollo. Waar de band als een tijdje, waar ik een tijdje gewoond en waar wij repeteren. En dat was min of meer een zoete inval, want daar kwam allerlei mensen uit het westen, zomers, vooral zomers, hoor. Als het mooi weer was, dit weer, dan kwamen ze met liefde. Dan was het, jongens, we gaan even de provincie in. En het was hartstikke mooi. Zwinters zag je ze niet trouwens, hoor. Dat moet ik er even bij zeggen, want dat was het.
1: Ah, Harry, je bent wel erg scherp. Misschien kwamen ze gewoon voor jou, los van jaargetijden.
0: Ach ja, Willem van der Linden zei, als er iets ontstond in de periferie van Amsterdam, dan en die band kwam niet naar jou toe, dan ging zij wel naar die band toe en zo. En daar heeft hij misschien ook wel gelijk aan. Jij bent natuurlijk daarna ging het natuurlijk nog veel beter. Je bent ook wereldkampioen geworden in de legendarische partij tegen Andrijko, waar ik notabene nog bij ben geweest. Niet bij die partij, maar wel in Den Haag.
1: Ja, zeker. Nou, ik ben wereldkampioen geworden een jaar daarvoor. Ja. In Hengelo 72, in een toernooi.
0: Ja, maar
1: waar daarna, ik Andrijko ontroonde als wereldkampioen.
0: En daarna heb je die partij.
1: En het jaar daarna had hij, toen kwam, had je de zogeheten revanche match.
0: Ja.
1: En dat was in Den Haag, 20 partijen. En die heb ik toen ook gewonnen met klein verschil, twee partijen verschil, 18 remise. En daar ben jij inderdaad toen ook wezen kijken.
0: Ja, ik weet nog dat de GBJ Hilteman daar ook rondliep.
1: Ja?
0: Ja.
1: Oh, dat kan ik mij niet herinneren.
0: En Alexander Muninghoff daar.
1: Ja, Alexander Muninghoff, die was daar heel nauw bij betrokken.
0: Ja, die gaf daar, als slavist gaf hij daar uitleg, dacht ik.
1: Ja, want in die, we hadden tegelijkertijd met die match hadden we een soort telejakcursus dammen.
0: Ja,
1: daar,
0: precies.
1: Daar werd ook Andrijko en Koeperman werden vaak geïnterviewd. En Alexander die deed toen de vertalingen daarvoor. Ja. Alexander Muninghoff en Tim Krabbe was de presentator van die cursus. Ja, die formeel cursus heette, maar in feite was het het dagverslag van de match.
0: Hoe waren die partijen tegen André? En de Andrijko was toch een beetje een merkwaardige man. Je hebt mij later wel eens een verhaal verteld dat hij op een hele rare manier aan zijn eind is gekomen.
1: Ja,
0: waarvan het echte verhaal eigenlijk nooit verteld is. Of
1: nee, en dat, ik moet de VPRO-luisteraar
0: teleurstellen,
1: want het precieze verhaal van zijn dood ken ik ook niet. Maar wat ik gehoord heb is dat hij is op gruwelijke wijze vermoord. Het schijnt met een beroving met geld te hebben te maken gehad. En in 1976, toen hij nog maar 33 was.
0: En was het in Litouwen of Estland? Of?
1: Letland. In Riga.
0: Riga,
1: ja, daar kwam hij vandaan.
0: Wij hadden het nog even, ik dacht dat Tallinn was, maar het was dus Riga. Nee. Ik zie hier een prachtige poort. We staan bij Muiderslot. Mensen. En daar is een poort voor. Als je daar nou door zou lopen, Ton, en op het waar vroeger. En daar is een poort voor. Als je daar nou door zou lopen, Ton, en op het waar vroeger.

0: ja, wat je wel gewoon hebt bij ons, net zoals bij schakers, is dat je, ja, dat het voor kan komen. En hoe beter je bent, hoe vaker het voorkomt dat je een partij speelt waarvan je achteraf ook in alle objectiviteit kunt vaststellen dat je geen fout gemaakt hebt. Maar dat niet alleen, maar dat het ook een, gewoon een hele mooie partij is om als je die nog eens naspeelt. Eigenlijk één, ja, qua structuur één geheel vormt. De opening haast naadloos overgaat het middenspel. Het middenspel weer in het eindspel. En ja, dat kan voorkomen. Dat, ik heb in het,
1: dat zijn zeldende momenten, zeker?
0: Nou, het hoeft niet, hoor. Nee, je kunt heel wat...
1: Toch wel.
0: Ja. Ja. Nee, ik heb bijvoorbeeld over... ja. We hadden het zo even over Andrejko. Maar ik, ja, over Andrejko heb ik een boek geschreven. Ja, er is voor niet-dammers is er absoluut niet doorheen te komen. Het is ook, absoluut geen biografie of zo. Maar het is een, ja, zoals ik het genoemd heb, een damtechnische monografie. Maar dat is echt een heel dik boek. Iets van, tegen de 500 pagina's. Met alleen maar partijen van Andrejko, waarvan ik zijn 40 beste of meest interessante partijen heel uitvoerig geanalyseerd heb. En dat, ja, dat zijn haast stuk voor stuk zijn het juweeltjes om na te spelen. En nee, dat komt. Dat, ja, dat zijn van die momenten waar je het eigenlijk.
1: Maakt de partij zich dan van jou, meester, als jij. Ik bedoel.
0: Ja, zoals bijvoorbeeld Moelis dat zegt over de romans die hij schrijft. Dat hij niet met het verhaal aan de haal gaat, maar andersom het verhaal met hem. Dat kun je met dammen en ik neem aan met schaken kun je dat ook hebben. Dat, ja, dat op een gegeven moment dat alles klopt. En, ik had het met name vorig jaar in Hoge Zand, momenteel precies een jaar geleden, dat ik in Hoge Zand meedeed aan na jaren weer van inactiviteit. Maar dat is bij mij niet, mijn carrière niet zoveel bijzonders. Maar na een jaar of vier deed ik weer mee aan het Europees kampioenschap. Een toernooi waar ik me echt ongelooflijk veel zorgen om maakte. Heel sterk bezet. En, nou ja, nee, ik had de hele tijd niet gespeeld. Maar dat ging ontzettend goed. En er waren partijen bij in de eerste ronde tegen een Litouwer, Buzinski. En twee rondes voor het einde tegen een hele sterke Rus, Georgiev. Dat waren partijen waarin ik mezelf een opdracht had gesteld. Van ik wil koste wat kost winnen. En elke dreigende vereenvoudiging van mijn tegenstander die ga ik uit de weg. En nou, dat deed ik. En met name tegen die Georgiev. En dat liep zo fantastisch dat in een, ja, stelling met wederzijds, ik geloof 14 schijven of 13 schijven, in ieder geval nog, zeg maar, een bord vol stukken, moest hij materiaal inleveren. En dat was echt een hele. En uiteindelijk won ik dan ook na nog hele verwoede strijd, 6 uur spelen bijna. En dat zijn echt momenten dat je. Dus niet, overigens niet eens mijn allermooiste of meest gedenkwaardige partijen. Maar het zijn toch momenten, ja, die momenten waar je het eigenlijk voor doet.

0: jij bent toch ook nog in Rusland, heb jij een dame meegenomen onder het mom van trouwen of zo, dat ze hierheen kon? Of was dat niet helemaal, nee, ging dat niet helemaal zo? Of hoe is dat gegaan?
1: Nee, dat is mijn eerste huwelijk geworden.
0: Ik dacht altijd dat het een mariage de raison was, zoals de Fransen dan zeggen.
1: Dat is een misverstand. Zij was
0: iemand heeft mij dat verteld.
1: Op het moment dat ik haar in Rusland, in Sogumi, aan de Zwarte Zee, dat ik haar ontmoet heb, toen was ze al getrouwd. Maar inderdaad, wat jij dan zegt, een verstandshuwelijk? Schijnhuwelijk. Het was met een Zweedse student getrouwd. Oh, en op grond daarvan zei ze mij van, het is praktisch 100%, 99% zeker dat ik naar het Westen kom. Nou, als ik in het Westen ben, en dan was met een Zweden, dan zou ze dus in Zweden zijn, dan zou ze mij bellen. En zo is het ook gegaan. Nee, het heeft weliswaar niet langer dan 1,5 à 2 jaar mogen duren. Maar het was wel degelijk serieuze liefde. Het was absoluut. Nee, het schijnhuwelijk was ze met een Zweedse student aangegaan.
0: Aha, en ik heb haar toen, zo dat, ja.
1: Ik heb haar toen uit Zweden heb ik haar naar Nederland gehaald. Maar dus niet uit Rusland.
0: Nee. Ja. Ja, Rusland ben je natuurlijk wel vaak geweest.
1: Rusland ben ik heel vaak geweest.
0: En ook ten tijde van de Koude Oorlog natuurlijk nog.
1: Uitsluitend ten tijde van de Koude Oorlog. Nee, ik ben er tussen 67 en 82 ben ik er iets van 15 keer geweest voor damwedstrijden. Maar wat dus heel raar is, is dat ik sinds 82 daar
0: niet meer geweest
1: ben. Dus zelfs de hele periode Gorbachev, laat staan Yeltsin en Wat is het nu? Poetin. Daar heb ik dus absoluut niks van mee. Althans niet meegemaakt. Uiteraard wel wat van meegekregen via de media. Boeken als van, heet die, Raymond van den Boogaard, geloof ik.
0: Ja.
1: Moskou aan zee. Maar ik ben er nooit meer geweest sinds 82. En ik moet eerlijk zeggen dat ik nu ook niet meer...
0: Je hebt ook niet de behoefte.
1: Nu absoluut niet meer de behoefte heb.
0: Misschien is het nu ook wel niet zo leuk meer, hè? Het is natuurlijk nou ook allemaal, het is veel smeergeld en alles is heel anders en verveelde mensen. Je moet er erg oppassen, heb ik wel gehoord.
1: Moskou schijnt zo'n beetje de meest criminele stad ter wereld te zijn.
0: In Petersburg ook hoor ik dat. Misschien is het wel niet zo leuk meer. Dat spannende tijden van Len Dayton en de spy who came in van de cold, dat is gewoon over en zo.
1: John le Carré. Waar ik trouwens, ik ben afgelopen zomer ben ik een week naar Oost-Duitsland, of het voormalige Oost-Duitsland geweest. Een reis, zeg maar, in de voetsporen van Bach, alle plaatsen waar Bach geweest is. Ja. Maar onder andere Leipzig. Het was zo raar. De hele week dat ik daar was, moest ik maar. Je kunt bij Duitsland of Oost-Duitsland natuurlijk twee associaties hebben. Ten eerste de 40-45 of 33-45. En ten tweede natuurlijk 45, wat is het, 89 dat er in ieder geval is.
0: Ja.
1: Maar dus het communistische regime. En ik kon me daar ontzettend moeilijk van losmaken. Overal waar ik liep, in Leipzig en in Weimar en Eisenach, geboortestad van Bach.
0: Ja.
1: In Mühlhausen zijn we geweest, in Arnstadt.
0: Ja, ik heb het ook gedaan allemaal.
1: Ja?
0: Ja. Een paar jaar geleden. Weimar dus. Nog voordat Weimar dus culturele hoofdstad werd. Ik ben toen ook naar Dresden gegaan en zo.
1: Ja, dat ben ik niet geweest. Nee.
0: Via Halle, Magdeburg Halle en zo. Ik zag wel, het was wel een... Die mensen hebben heel veel kapot gemaakt toch wel. Dat communistische regime van onze vriend Ulbricht en... Honecker. Vooral wat het cultuur betreft hebben ze het minder als een twee gedaan. Eigenlijk helemaal niet. Nee, het is vreselijk. Ik ben ook in Eisenstadt geweest. Je bent dus ook bij het geboortehuis geweest.
1: Eisenach.
0: Vlak over de grens waar vroeger het Snowdenhuis met tentoonstelling, oude muziekinstrumenten.
1: Een soort museum,
0: Maar in het prieeltje kun je nog worden kleine concertjes georganiseerd.
1: Alleen het enige probleem is dat het niet het geboortehuis schijnt te zijn. En in het boek wat ik daar kocht, stond het ook openlijk.
0: Ja, dat is het altijd zo. Met de schedel van Mozart en zo. En dat soort dingen. Die toen in een massagraf. Maar hier moet hij dan toch liggen, weet je wel. Dat is, Van Bach denkt men ook dat het niet zo is. Maar Thomaskirche in Leipzig leert.
1: Dat het hem niet is?
0: Nee, het hem niet.
1: Wat me wel, daar ben ik uiteraard ook geweest in die Thomaskirche, maar wat me opviel was de complete anarchie die daar heerste. Want ik had verwacht, maar ja, dat is ook mijn vooroordeel.
0: Nu, ja.
1: Dat is ook mijn vooroordeel van het zal een beetje strak geregisseerd zijn door de, ook vanwege de vroegere DDR-sfeer. Maar nee, het was een complete anarchie. Er leek geen enkele functionaris van de kerk aanwezig te zijn. En het was vol met toeristen in korte broek die patat en kroketten zaten te eten. En kinderen die spelend rond hingen.
0: Ook veel Japanners, denk ik.
1: Japanners ook, Amerikanen, veel fototoestellen. En ik maakte me echt zorgen om die steen. Het was heel raar, want ik kwam daar binnen en ik zag een zee van bloemen daarbij die steen. Die grafsteen van Bach. En maakte zich toch onvermijdelijk een grote ontroering van mijn meester. Maar even later maakte dat totaal plaats voor een soort boosheid om de chaos die daar hing. En het gebrek aan
0: cultuurkannibalisme.
1: Ja, echt een gebrek aan respect. En
0: Maar goed, de...
1: Nee, maar dat ik dus echt dacht van... Het is natuurlijk heel goed dat mensen zoals die in Oost-Europa jarenlang onder het communistische juk, geleefd hebben, die daarvan zijn verlost. Maar van tijd tot tijd denk ik toch, dat is misschien ook met mijn... Het heeft misschien ook met een leeftijd te maken dat een heel klein beetje repressie toch geen kwaad kan. Dat, maar
0: ja, nee, daar ben ik wel met je eens. Ja, dat ben ik heel een beetje eens. Ja. Ja.
1: Maar ja, jij bent al ver over de 50, dus ik ben er net geworden.
0: Ja, god, ben ik oud, zeg.

0: Herman van Woerden, Gerard van Velzen. Dat waren toch de jongens. Hendrik van Vianen. Hè? Dat de mensen die dit... De moord op de graaf Floris. Het is mooi kasteel trouwens. Dit is even tussen twee haakjes. Ook nog nooit gezien. Ja, moet je nagaan. Ik heb vanmiddag... Of ik heb twee dingen gezien vandaag die... Maar dit buitenslot, dat is een prachtig slot eigenlijk wel. Jij woont hier ook nog niet zo lang?
1: Nee, ik woon hier nog maar 3,5 jaar, zo'n beetje. Sinds,
0: heb je hier iets mee met Muiden? Kan bijna haast niet of...
1: Nee, dan zou ik liegen als ik dat de vraag bevestigd zou worden. Nee, ik ben hier komen wonen omdat ik 4 jaar geleden Hetty ontmoet heb. En Hetty is mijn huidige vrouw, maar was toen ik kind was...
0: Het was een jeugdvriendin
1: van mij vanaf de kleuterschool... Tot en met het einde van de lagere school. Dus zeg maar van ons 5e tot ons 12e waren we heel dik met elkaar bevriend. Ook zo daar we ook bij elkaar logeerden en samen muziceerden. En van alles samen deden. En na ons 12e hebben we elkaar, zijn we elkaar uit het oog verloren. We gingen allebei naar verschillende middelbare school. En Ik heb haar zelfs haar naam een keer genoemd in een soort biografietje dat heel lang geleden in 1973 over mij is verschenen. En daar komt haar naam ook weer voor. En daar schijn ik te hebben gezegd dat ik een ruzie met haar broer kreeg. En dat ik haar daarom niet meer... Maar niemand van de betrokkenen kan zich er ook meer iets van herinneren. Ik ook niet meer. Dus ik weet niet waarom ik dat destijds gezegd heb. Maar hoe dan ook, we hebben elkaar toen... vanaf ons 12e niet meer gezien tot 4 jaar geleden, tot we allebei 46 waren, na 34 jaar. En vrijwel sinds die tijd.
0: Zij woonde hier
1: je hebt daarvoor, bijna 25 jaar.
0: Daarvoor heb jij in Voorst gewoond, dat was ook een mooie streek. Natuurlijk.
1: Ja, dat was dat mis ik eerlijk gezegd nog wel eens, die stilte en die wijdheid van de provincie.
0: Ga je nou weer terug hoor, naar Amsterdam?
1: Nou, denk ik niet. Nee, ik denk wel dat
0: dammen blijft altijd doorgaan natuurlijk.
1: Het dammen, dat is daar ben ik dermate aan verslaafd.
0: Dat is natuurlijk ook een passie, of niet?
1: Ja, zeker. Ja. Dat is echt, want zo even via jou en dit programma. Kwam ik ook met Levi Weemoed in gesprek. En ja, dan moet ik ken zijn naam uiteraard. En ik heb hem een keer gezien op de televisie. Maar ik moet tot mijn schande bekennen dat ik eigenlijk nooit iets van hem heb gelezen. En dat het, maar dat geldt niet alleen voor hem, maar voor talloze Nederlandse en buitenlandse schrijvers. En als je dan vraagt van interesseer je niet voor literatuur of hou je niet van? Nee, in tegendeel. Enkele keer dat ik... Dat ik een boek ter hand neem, dan zit ik echt haast ontzettend verslaafd te lezen. En ik heb bijvoorbeeld vorig jaar, voor mijn 50ste verjaardag, heb ik van Hetty verzameld werk van Paustowski cadeau gekregen. En ja, ik ben nog maar in deel 2, maar ik vind het echt fantastisch, ik vind het echt heerlijk om te lezen. En dat heb ik met meer, ik heb met muziek dat... En met film ook, dat als ik hem er eenmaal aan overgeef, dat ik dat ook op een soort gepassioneerde manier
0: dan
1: doe.
0: Dan wil je het
1: dat
0: ook echt weten.
1: Ja. Maar helaas is dat dammen, dat is voor mij zo alomtegenwoordig haast. Ik kom haast niet meer aan die andere interesses of hobby's of liefhebberijen of passies, kom ik niet meer toe vanwege dat dammen. En dat, naarmate ik ouder word, begin ik dat steeds meer te betreuren. Want dus, het einde, ik bedoel, het einde komt toch langzamerhand in zicht. Als je dan de vraag stelt, wat heb je met je leven gedaan? Dan kan ik alleen maar zeggen van, ik heb gedampt.
0: Ja.
1: Een spel. Wat doen niet meer mensen dan?
0: Maar zou je zelf wel de vraag stellen van... Dat heb ik ook wel eens heel af en toe, denk. Maar ik denk daar maar nooit te lang over na. Van de... ik had me er vroeger misschien wel wat anders van voorgesteld. En ja... is het eigenlijk wel goed wat je... was dat het eigenlijk wel wat je hebt moeten doen of weet ik veel? Heb je nooit iets van... van een treurnis over je dat het niet zo gegaan is als je wilde of zo? Ja, ik weet niet hoe dat... Ik denk daar wel eens over na. Maar ik heb eigenlijk nog geen spijt hoor.
1: Nee, maar ik bedoel... Voor jou geldt denk ik nog veel meer dan voor mij dat met wat je doet, wat je gedaan hebt, wat je nog steeds doet, dat je daar heel veel andere mensen ook gigantisch plezier mee doet.
0: Ja, ja.
1: Ik bedoel, je hebt echt je hebt veel fans en je hebt vaak ontzettend trouwe fans. Ik bedoel, mensen die al 20, 30 jaar fan zijn, waartoe ik mezelf dan ook reken. En nou ja, dat klinkt een beetje... Die bevestiging, ja. Die heb ik veel minder bijvoorbeeld dan jij. Ja. Want ik beoefen een spel dat in Nederland door hooguit 7000 mensen... zijn maar 7000 Dammers aangesloten. Dat is echt ontzettend weinig. Wat je noemt een kleine sport.
0: Ja, ja, ja. Maar ja, aan de andere kant... Van het bluesblok, daar zijn ook maar 4000 mensen op geabonneerd. Dus,
1: maar op mijn blad Dammen 400.
0: Ja,
1: dus,
0: ja,
1: ja, ja. Dat is echt om heel treurig van te worden. Ja. En dat al 16 jaar lang.
0: Maar, ja.

0: ben ook niet een van de allervlijtigsten. Maar je wordt in deze wereld ook wel heel erg opgejaagd. Hè? Er zeggen mensen van, je moet dit en je moet dat. Maar ja, wie beweert dat eigenlijk? Dat is een beetje een verwarrende vraag, maar waarom moet je eigenlijk iets? Dat hoeft eigenlijk niet, toch?
1: Nee, maar ja, je doet het gewoon als het... Voor mij dat dammen, dat...
0: Ik heb wel het idee dat als ik beter mijn best had gedaan, of wat minder lui was geweest, dat ik iets verder had kunnen komen. Maar aan de andere kant...
1: Maar wat bedoel je met verder komen?
0: Dat zeggen mensen toch altijd. Je moet...
1: Meer succes.
0: Je moet hard werken, want dan moet je dat hebben. Want dan kun je dat bereiken. Maar waarom moet dat eigenlijk? Denk ik dan bij mezelf.
1: Nou ja, goed, maar dat is ook een soort keuze die je... Ja. Ik bedoel, jij had natuurlijk ook veel... veel geliktere dingen kunnen gaan doen. Ja. Maar die mogelijkheid zul je zelf ongetwijfeld ook wel gezien hebben. Maar en je hebt er ongetwijfeld bewust ook voor gekozen om dat niet te doen. Kleinschalig is misschien het goede woord, maar toch gewoon dichter te blijven bij de basis, zeg maar, bij hoe het ooit begonnen is.
0: We lopen hier langs het zwarte geld. Want ik denk altijd, als ik bij die prachtige jachtlaan, of nou in Kampen is of in Zutphen, of in dit geval in Muiden, dat daar toch een heleboel zwart geld ligt. Maar dit hoeft niet in het programma. Ton Zijbrands, dammer te Muiden. Vriendelijk bedankt voor dit gesprek.
1: Heel graag gedaan. Jij bedankt voor de vragen, de voorzetjes.
2: De muziek die draait weer in het gesprek wat Harry Musquet had met Ton Zijbrands was van QB and the Blizzards, Distant Smile, een van de eerste singles. Van Brainbox, met zang van Cas Lux, Between Alpha en Omega. Van Jan Akkerman van de cd Focus in Time, het stuk Saudade. En het Lucky Stardust Quartet met een stuk van Johann Sebastian Bach, Die Kunst der Fuge. Harry Musquet giet weer op pad. Hij volgt het spoor terug. En hij pakt dat op bij de Anne Reperstraat in Aalsen.
0: Nu lopen we hier op de Anneperstraat. En die Anneperstraat, als je daar de bocht om gaat bij Mulder, dan kom je voor het spoor. Dus. En daar staat... Daar staan we nou. En daar had je vroeger ook het spoor was hier breder. Daar rangeerden ze ook heel vaak. Met andere woorden, je moest ook heel vaak lang wachten voordat je erover kwam. En wij moesten altijd daarover. Maar omdat voor mij daar is een spoorbrug gebouwd. Dus die ging eigenlijk zo. Met de fiets kon je het band in de goot zetten. En je op midden in de overloopje. En nog een stukje omhoog en dan helemaal eroverheen over het spoor. En dat was nog ten tijde van de stoomtrein. Die heb ik hier nog gezien. En als je dan eraf ging, aan de andere kant, dan was daar het oude café Spoorzicht. Wat vroeger ook al een vrij ruig café was. En waar later, veel later trouwens, Herman Broos die vader nog de scepter heb zwaaid. En daarachter, daar had je het station van de EDS. Ook de garage van de eerste Drentse stoomwegmaatschappij. En daar achterlangs liep ook dat... Dat lokaaltje, naar M zou ik maar zeggen. Maar hier, aan de andere kant, een veelading, want dat was het toen nog. Werd de vee uitladen via de. Er werd hier veel gerangeerd. Met zo'n klein diesellokkie, de SIC noemen ze die. Alleen het was nog wel eens moeilijk, je moest vrij lang wachten. En mensen die er met een auto stonden, die konden natuurlijk ook niet. En als je dan kon je heel veel verder, kon je naar de Rode Straat, maar dan moesten we daar meestal ook weer wachten. Want dan werd het daar weer heen gebufferd en zo. Maar dat was hier allemaal. Dat was tijdens mijn jeugd. En wij moesten daar altijd langs naar de school. Dus, want wij moesten hier over. En dan de Overzingelaan is. En dan voor het station linksaf de stationstraat die er nog is. Maar dat was vroeger ook helemaal weiland. Allemaal weiland. Het was van... van Lier Lels of zo is. En daar was verder niks. Ja, een paar huizen en stations aan de ene kant, aan de andere kant, hey, weiland en een bank. En dat was er.

Wij staan hier, we lopen hier over de Noorderzingel en waar wij nu naar kijken, dat is het gerechtshof, dat is helemaal uitgebreid. Alleen vroeger was dit er niet. De Noorderzingel was een vrij drukke straat, ook de nieuwe huizen en de gedempte zingel, want daar ging gewoon het verkeer naar Meppel en zo, dat ging dwars door de stad heen. En wij, hier had je dan vroeger, jij kunt, nou, je wilt niet meer geloven, maar dan moest je hier met de oversteek, met brigadiertjes. Maar de school 2, waar loop je mee, daar ging je langs dit gebouw. Nu hebben ze daar een nieuwe gemeentehuis neergezet. En wij gaan hier nou aan toe. En waar nou die super de boer staat, daar was vroeger, was daar school 2. Ja, je kunt het jammer genoeg niet meer zien. Daar had je... Daar had je surblokaal en ja, hier, dit was de eerste klas eigenlijk, waar wij nou, ja, je kunt dat niet meer zien, maar hier was de eerste klas daarvan. De tweede ging zo die kant op, 3, 4 en dan zo omhoog en dan had je nog een surble klas, een soort van overgangsklas voor mensen die dan nou, nog niet helemaal voorbereid waren voor de MULO of HBS, zou ik maar zeggen. En ja, dat is... Hier had je inderdaad een schoolplein en ja, er is nu niks meer van te zien. Maar er waren allemaal mensen, grotendeels van middenstand, Henkie Schokker, zijn moeder die had een grote chocolaterie. Thijs Dussel, dat was een groentezaak. Nou ja, Harry Kramer, lederwaren en porselein en dat soort dingen. Zwiers, meer veevervoer en dat soort. Mensen zaten hier allemaal, Erik Mulder, ken ik me herinneren, nog een goede vriend van mij, die aan de drankenzaken, de stationsstraat. En dat soort mensen zaten hier allemaal op de school 2. En de eerste juffrouw die ik had, ik kan me het nog altijd heel goed herinneren, dat was juffrouw Pol. En dat was een fantastisch aardig mens. En ja... Meneer van der Meulen, die was hoofd van die school, weet ik nog wel, Nico zijn vader, die woonde in de Bosstraat. Meneer van Laar, die zat in de derde klas, Van der Hoef zat in de vierde, Van Wijk, die mocht graag zingen, die zat in de vijfde. En ja, dat was de school waar ik op zitten heb en waarvan ik... toch ook wel veel plezier had, hè, want het was toch wel een leuke school, hoor. Hele grote klassen, ja, grote klassen. En ik weet nog dat er precies één plaatsje over was in die klas waar ik toen kwam. Omdat ik iets later kwam. Want ik kwam van Rotterdam en toen was het lesjaar al begonnen. En ik weet ook nog wie het was waar ik naast kwam te zitten. Zei juffrouw Pol, zei, ga maar naast die jongen zitten met die witte trui en die twee blauwe strepen erover. Dat was Henk Schokker. En het gekke is dat ik altijd daarna met Henk gevoetbald heb tot... En dat ik eigenlijk nog wel een vriend van hem ben. Als ik hem tegenkom is altijd... Ja, dat is te gek eigenlijk. Ja, echt hartstikke aardige jongens waren die in die klas zaten. Er waren weinig zeikers in die tijd, vond ik ook.

0: En ze zijn allemaal redelijk goed terechtgekomen, moet ik ook zeggen. Misschien was ik nog wel een buurtbeentje. Want dat leerde van mij, dat schoot niet echt op. Maar dat kwam waarschijnlijk van de muziek toen al. Maar ja, een heleboel zijn toch prima terechtgekomen. Onderwijzers zaten ertussen en economisch directeur is Harry Kramer nog geworden. Nou, Jan van Brandy en zo. Jeugdwerk Drenthe ook een goede positie. En ja, zo ken ik...
1: Welke muziek associeer je nou met die team?
0: Ja, dat is toch vlak na de oorlog. En wat hoorde je toen op de radio? Ja, operetten en Glenn Miller en zo. En ja, dat was meestal muziek die je vader dan draaide. Want zelf, ja, dat was een radio, maar dat was dan ook alles. En wat ik me herinner was dat, ja, Melando vond die mooi en zo. En ja, blues was er toen, dat was er wel, maar dat wist je helemaal niet. Later, toen ik van deze school afkwam, dan kreeg je andere soort muziek. Zoals, dat was de tijd toen de rock and roll begon. En toen was daar een eindje verderop, had je dus het Apollo Theater naast deze school. Dat kun je ook niet meer zien. En dat was toen nog helemaal gebarricadeerd toen voor de eerste Rock Around the Clock hier draaide. Alles, want toen was in alle steden, want er gebeurde nooit iets. Hij dus rellen, weet je wel. Van mensen gingen rock and roll op straat. En, nou, dat was een... Maar dat... Komen we later wel eens een keer over spreken.
2: Ja, dat was Harry's Blues voor vandaag. Gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer. Tot na de molen.

0: Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: De Wallace Brothers uit Atlanta, dat zijn Irvin Wallace en zijn neef Johnny Simon. En ze namen doorgaans de nummers op met hun eigen band, maar dat leverde nooit een hit op. En daarom werd deze compositie van Clarence Carter opgenomen met studiomuzikanten. The Wallace Brothers, I Stayed Away Too Long.

The Wallace Brothers, I Stayed Away Too Long. Andrew Combs, dat is een singer-songwriter uit Dallas. En Mickey Newbury en Guy Clark waren zijn voorbeelden. Hij toerde al door Engeland met Chris Stapleton, Casey Musgraves en Eric Church. En dit komt van zijn album Worried Man. Andrew Combs, Please, Please, Please.

Andrew Combs, Please, Please, Please. Laura Lee uit Chicago komt uit de gospelgroep The Meditation Singers en ze begon blues te zingen in het clubcircuit van Detroit. En ze nam deze eigen compositie op voor Chess Records in Chicago en het werd een top 20 hit in Amerika voor Laura Lee. As Long As I Got You.

Laura Lee, As Long As I Got You. Als zanger van de Birds had Gene Clark een wereldhit met Mr. Tambourine Man. En voor zijn soloalbum Firebird nam hij deze oude hit opnieuw op. En dat deed hij samen met Chris Hillman, Herb Peterson en Greg Douglas. Gene Clark, Mr. Tambourine Man.

Gene Clark, Mr. Tambourine Man. De Blues Busters, dat zijn twee zangers uit Jamaica, Lloyd Campbell en Philip James. En ze namen het nummer op voor Shout Records. Deze single uit 1968 is intussen een collectors item in Amerika, waar verzamelaars hun vermogen voor betalen. De Blues Busters, don't lose your good thing.

The Bluesbusters, Don't Lose Your Good Thing. Lou Combs uit North Carolina is de nieuwe Amerikaanse superster in de slipstream van Chris Stapleton. Van zijn album Getting Old kwam een grote hit en u herkent dat ongetwijfeld als een oud nummer van Tracy Chapman. Lou Combs, Fast Car.

Luke Combs, Fast Car. Clarence Carter, dat is een blinde zanger uit Alabama, en hij was destijds getrouwd met zangeres Candy Staten. Dit was de B-kant van zijn single Funky Fever, en Candy Staten stond tijdens de opname naast hem om de teksten in zijn oor te fluisteren. Clarence Carter, Slip Away.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: Ten Chicago Blues Classics van Giles Robson en John Primer is het album van deze week. Het nummer is geschreven door Blind Lemon Jefferson uit 1921 en hij zong het als Long Distance Moon. Maar Muddy Waters maakte er in 1951 Long Distance Call van. En vervolgens werd het nummer gecoverd door John Hammond, The Nighthawks, Phil Guy, Jimmy Hall, Tail Dragger, John Mayall en Little Feat samen met Bonnie Raitt. En dit zijn Giles Robson en John Primer, Long Distance Call.

Giles Robson en John Primer, Long Distance Call. Op zijn album Girlfriends zingt Dion duetten met Rory Block, Shemekia Copeland, Danielle Nicole, Joan, Sean Taylor, Susan Tedeschi en Carlene Carter. En deze Carlene Carter is een dochter van June Carter, de echtgenote van Johnny Cash, uit haar eerste huwelijk met countryzanger Carl Smith. Dion en Carlene Carter, An American Hero.

Dion en Carlene Carter, An American Hero. Rita Franklin had het nummer al eens opgenomen, maar gospelzanger Otis Clay wilde het eens als soulzanger proberen. Het werd geen hit, maar daarna werd hij wel succesvol bij High Records van producer Willie Mitchell in Memphis. Otis Clay, Do Right Woman, Do Right Man.

Clay, Do Right Woman, Do Right Man. De Four Tunes uit Birmingham hadden grote hits. You've Got Your Troubles, Here It Comes Again, This Golden Ring and Here Comes That Rainy Day Feeling Again. En onder leiding van leadzanger Rod Allen werd er perfecte close harmony gezongen. Dit is een nummer van Neil Young, The Four Tunes, After the Gold Rush.

The Fortunes, After the Gold Rush. Spencer Wiggins nam een nummer op en het werd geen hit. Het nummer werd namelijk getypeerd als gedateerde soul. De soulwereld was in beweging en moderne bands als Sly and the Family Stone, The Isley Brothers en George Clinton bepaalden de trend. Spencer Wiggins, Once in a While.

Spencer Wiggins, Once in a While. Het is een nummer van de Rolling Stones uit 1969 en het werd gecoverd door Melanie, Leon Russell, Southside Johnny, Bret Hart, Sharon Jones, Govert Mule, Papa Chubby, Ellen Jackson en de Flying Burrito Brothers met Chris Hillman en Gram Parsons. Wild Horses.

Flying Burrito Brothers, Wild Horses. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Alle soulduo's in Amerika wilden Sam en Dave evenaarden, maar daar slaagde niemand in. Ben Moore en Spencer James uit Florida bereikten nooit de hitparade. Ben en Spencer, Heave in the Night.

0: Louisiana tot de Drentse hei. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Een uur lang muziek die jij niet zoveel op de radio hoort. Blues en Americana. En vandaag deels u de zacht deur Johan Derksen. Johan, welkom in de uitzending.
2: Ik vind het erg leuk, Albert.
1: Nou, als kenner van Harry Musquet, als jeugdvriend van Harry Musquet in deze periode, is het denk ik een beetje voor de hand liggend zelfs om jou als gast in de uitzending te vragen. Want je hebt hem al heel lang gekend, hè?
2: Ja, van een jaar of 15, hè, toen ik hier kwam wonen. Ik ben hem ooit tegengekomen in de platenzaak van Lampen. En daar zat hij met LP's onder zijn arm van John Lee Hooker en Howlin' Wolf. En daar had ik nog nooit van gehoord. Mm-hmm. Want ik was midden in de Mercy Beat periode. Hè? En toen weet ik nog wel dat ik iets heel doms tegen hem zei. Want dan keek ik op die platen en toen zei ik, ja Harry, maar die jongens die coveren die nummers van die Mercy Beat bands. Maar dat was dus omgekeerd.
1: Net andersom, ja. Nou, mooi dat je er bent, Johan, want je hebt een uitermate druk bestaan. Want het eerste nummer wat we draaien, dat is van een nieuwe LP, een dubbel LP. Ja, het is een LP, hè?
2: Ja, we hebben en een CD en een LP. Ja. Alleen op de CD kun je meer nummers kwijt. Dus de hele lange nummers hebben we op de LP over moeten slaan.
1: Grollo Blues, dat is de naam van de nieuwe LP en door van Low Country Blues.

0: Low Country Blues. Cube in the Blizzards live. Het nummer kwam uit in 2009 van de CD Cats Lost. Maar nu op de nieuwe dubbel LP en op de CD Grollo Blues. Die heb jij samengesteld, Johan?
1: Nou, niet echt. Maar Ed Rozen, dat was de geluidsman uit Emmen, die de laatste jaren altijd het geluid deed, die had nog een hele hoop nummers liggen, want je liet op de tafel alles binnenlopen en dat nam hij dan op. En die kwam een keer bij me en die zegt, er zit echt topmateriaal bij. En toen hebben we met Jan Lagendijk van de stichting QB in de Blizzards beslist om daar een plaat van te maken, omdat we eerst bezig waren met opnames van Henkie Lanting uit de Amer. Mm-hmm. Maar die waren in vergelijking bij deze opnames veel slechter. Dus toen zijn we eigenlijk overgeschakeld naar een ander project. En Ed heeft het helemaal opnieuw bewerkt. En het klinkt nu heel aardig. Het viel me erg mee als ik het nu hoorde.
0: Mooi. Hij is uit, hè, ondertussen.
1: De CD is er inmiddels en de LP die komt binnenkort.
0: Oké. Nou, dat is wat Harry Musquet betreft. Nou, wat Harry Musquet betreft. Welke rol speelt Harry Musquet 10 jaar na zijn dood nog in jouw leven eigenlijk?
1: Nou ja, je wordt, als je in Grollo woont, word je er iedere dag mee geconfronteerd. Want als ik mijn huis uitkom en de hond uitlaat, dan loop ik meteen door het Harry Musquet-pad. En bij John Hofsteen staat dat. Dat beeld, en ja, we hebben maar één museum, dat is het Harry Musquet Museum. Dus in Grollo heb je nooit tekort aan Harry Musquet.
0: Maar verder in jouw leven, in jouw hart, dat klinkt dan heel zwaar, maar...
1: Ja, nee, maar Harry verdwijnt natuurlijk nooit, want Rudy Leukveld, dat is een vriend van mij, en dat is ook iemand dicht uit de relatiekring van Harry. En wij zijn nog zo'n beetje van hier, van het groepje uit Assen, de enige loopjongens van Harry, wat we altijd waren, die nog in leven zijn. Dus ja, wij gaan nog wel eens even naar het graf. En Rudy maakt het ook nog wel eens schoon en zo. Ja. Want er wil nog wat, mensen willen wel eens wat achterlaten. Maar het verbaast me dat Harry wel een beetje geïdealiseerd wordt. Kijk, Harry was Harry en dat was een goede vriend. Maar Harry had ook kuren en die kon ook een hele lastige man zijn. Maar dat zijn alle fans die zijn dat vergeten. Harry is heilig verklaard. Uh-huh. En als je zegt, ja, maar ik heb hem ook zo leren kennen, dan ben je een geweldige klootzak, want daar klopt niks van. En je moet wel realist blijven. Hè? Het is niet dat geneuzel van niets dan goeds over de doden, hè? Van... We hebben Harry een jaar of 50 meegemaakt, dus we mogen wel zeggen dat we hem kennen.
0: En die had verschillende kanten, laat dat duidelijk zijn. Ook in dit programma wat ik 20 jaar met hem gemaakt heb. En hele goede herinneringen aan trouwens.
1: Hij ook hoor.
0: Ja.
1: Ja, hij vond het altijd het belangrijkste van het programma dat hij dan via RTV Drenthe in de ziektewet zat. Zei hij altijd.
0: Maar hij vond het ook leuk om te maken.
1: Hij vond het ook heel leuk om te maken,
0: precies.
1: Ja.
0: Dat vind jij ook, want muziek is in jouw leven denk ik heel belangrijk, veel belangrijker dan voetbal.
1: Ja, maar het is mijn tegengif tegen voetbal, okay. Weet je wel. Met voetbal verdien ik de kost, want al wat jij weet, met muziek kun je nauwelijks de kost verdienen. Mm-hmm. En ik heb een hobby, muziek, en John de Mol betaalt mijn hobby. Mm-hmm.
0: Ik heb jou gevraagd om een aantal nummers uit te zoeken die bij dit programma passen, die bij jou passen, die bij Harry Musquet passen. En de eerste waar jij mee aankomt is Dion.
1: Ja, Dion. Harry had heel gek. Die had LP's, oude LP's van Dion. Die vond hij heel goed. En dan ga ik die dingen ook beluisteren. En zo ben ik een Dion-liefhebber geworden. En zelfs zo erg dat ik hem een keer in Amerika opgezocht heb. En toen kwam ik in een gekkenhuis in Texas met allemaal auto's buiten met Jesus-stickers erop. Want Dion was inmiddels bij de Heer en maakte alleen gospelmuziek. En ik moest hem altijd kopen bij de Bijbelshop. Maar die man die had een prachtig levensverhaal. Die had die hits. En hij was op zijn 20ste was hij aan de alcohol in de kliniek. En op zijn 21ste weer in de kliniek. Maar nu voor de heroïne. En toen heeft hij een nummer gemaakt. Hoe hij uit die ellende gekomen is. En dat is Your Own Backyard. Dat staat op een album wat eerst eigenlijk alleen in Engeland uitgebracht is. Het is geproduceerd door Phil Spector. Want die kenden elkaar uit de Bronx. En Spector wilde per se een album met hem maken. En Dion vertelde mij, hij kwam net uit de inrichting voor de heroïneverslaving. Toen moest hij naar een studio in Los Angeles. waar Phil Spector zat. Hij zegt, en ik kwam daar binnen, 5 drummers, 20 blazers, 7 gitaristen. Hij zegt, en allemaal zo stoomd als een aap. Hij zegt, en dan kwam ik binnen, helemaal nuchter en sober. En sommige nummers, zegt hij, moest hij dus vertragen, omdat de band zo stoomd was dat ze langzamer gingen spelen. Toen moest hij teksten gaan herhalen om met de band in evenwicht te blijven.
0: Dion DeMucci met Your Own Backyard.

0: Klein Italiaantje, dat is het. Dion De Mucci, Your Own Backyard uit 1974 van de LP Born To Be With You. Was het inderdaad een klein mannetje? Of,
1: Ja, sowieso als ik, dus zo'n middelmaat. Hè. Maar het was zo'n klein vlijtig jongetje. Hè, die heel veel gedaan heeft en hij liep een beetje zijn tijd vooruit. Want hij was singer-songwriter toen dat nog niet in was. Hij begon met blues toen dat nog niet in was. En hij heeft het wel altijd volgehouden en hij is nu over de 80 en hij is nog steeds actief.
0: Ja, dus je kunt zien van dat een leven zoals hij dat geleid heeft, dat dat nog tot hoge leeftijd kan leiden.
1: Nou ja, met de voetballers die ik meegemaakt heb, die het nets leven en niet dronken en niet rookten en niet vreemd gingen, die waren allemaal het eerste doodalbum. Dus ik hoop dat ik 110 word.
0: Ja. Sherry Redwine, dat is de volgende keus van hoe? Van Luther Allison. Ik denk niet verwonderlijk, want Harry had ook wat met Luther Allison.
1: Ja, maar die heb ik niet via Harry. Want ik heb natuurlijk die hele club uit Chicago, wat er allemaal vandaan gekomen is. Maar dan vond ik Luther Allison eigenlijk wel altijd de lekkerste. Want die had zo'n lekkere power. En de man is ooit... moest hij optreden in Parijs en is hij 20 jaar blijven wonen. Ja. Dat is een beetje lang, hè? En Roel Spanjers, die nou bij mijn theatershow De Pianist is, die zat toen in Parijs bij hem in de band. En die vertelt dan wel eens die verhalen. Luther Allison was een man van de klok. En als iemand te laat was, dan zei hij tegen de bus, rijden. Hij zegt, en het was zo lullig, we stonden in Parijs met die bus, moesten om 8 uur 's ochtends weg, ergens naar Oost-Duitsland. Hij zegt, en het is 8 uur en... Aan het eind van de straat komt de gitarist met zijn koffer aanlopen. En Luther zegt, 8 uur is 8 uur, rijden. En die reed zo langs die gitarist. En die zegt, hij zorgt maar dat hij in Oost-Duitsland komt. Ja, merkwaardige man.
0: Ja, dat kun je wel zeggen. Ja. Ja. Het nummer dat jij uitgekozen hebt, nog speciale aanleiding? Of?
1: Nee, dat vind ik gewoon een heel lekker bluesnummer. Kijk, die bluesnummers, die slow blues, die zijn haast allemaal hetzelfde. Maar dit is Luther Allison ten voeten uit. Het was gewoon vooral een goede live artiest.
0: Cherry Redwine.

0: Cherry Red Wine, Luther Allison. En er zit inderdaad heel veel power in. Met name in het gitaarwerk van Luther Allison. Van de LP Blue Streak in 1994. David Clayton Thomas is wat anders.
1: Ja, maar dat was een held voor Harry. En zelfs zo erg dat Harry een periode heeft gehad dat hij David Clayton Thomas imiteerde. Hij ging zijn stem vervormen. Helemaal klinken als David Clayton Thomas in de periode van, hoe heet het?
0: Blood, Sweat & Tears?
1: Ja, in de periode van Blood, Sweat & Tears. Maar dat album van Harry, ik weet niet welk album er was. Dat is net een album van Blood, Sweat & Tears. En als Harry dan wat gedronken had, en dan zaten we bij de Witte Bal, en dan werd Blood, Sweat & Tears opgezet. En dan zei Harry altijd van dat David Clayton Thomas hem nadeed. Dat vonden wij wel vermakelijk in die tijd, ja.
0: Hij heeft trouwens ook een tijd gehad van dat hij net zong als Tim Harden.
1: Ja, heeft hij ook gehad. Die heeft nog eens bij hem gelogeerd. Ik kan me dat herinneren. Dat is de enige man die ik in bed heb zien liggen met zijn witte jas aan. En wij zaten gewoon in de kamer en wat te drinken en zo. En plotseling was hij weg van die slaapkamer waar hij lag. En we hebben hem nooit meer teruggezien. We hebben jaren later het bericht gelezen dat hij dood was. En Harry had het ook met Rare Earth.
0: Oké. Okay.
1: Ja, daar heeft hij ook nummers die precies op Rare Earth lijken. Daar had hij het ook mee.
0: Ja, wel grappig om dat soort invloeden te merken in zijn werk. Hè? David Clayton Thomas van de CD Blue Plate Special. Ja, wel een prachtig nummer, hè?
1: Ja, Drown
0: in My Own Tears. Ja.
1: Veel gecoverd, maar hij doet dat ook weer goed. Hè? Dit is van een solo album toen hij al weg was bij Blood, Sweat & Tears.

0: David Clayton Thomas, Drown in My Own Tears. Ik weet niet of dat is, want ik hoor de stem van Ray Charles er ook gewoon doorheen.
1: Ja, maar die blijf je horen. Hè? Want dat is het originele en dat zit zo in je hoofd.
0: Ja, ja.
1: En je hebt heel veel mensen. Kijk, als mensen het coveren en je hoort Ray Charles een beetje, dan is het goed. Maar er zijn ook jongens die zich geweldig vertillen aan zo'n nummer. En dat ik dan denk, ja, dat nummer moet jij eigenlijk niet zingen. Hè? Dan moeten ze ook tegen hem zeggen, dat moet je niet doen.
0: Maar hij kan het wel.
1: Hij kan het wel, ja.
0: Harris Blues, de Lustrinoor. Elke zondag om tussen 6 en 7. En op donderdag om tussen 10 en 11. Drie keer is scheepsrecht. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En daarvoor een keuze van de Nee CD. Dubbel LP van Cube in the Blizzard. De CD Grollo Blues. Een nummer wat Harry Musquet zingt samen met Erwin Java op gitaar. The Mean Black Snake.
2: Over de weer een John Lee Hooker, alleen met de gitaar. It's a mean black snake.

0: de Mean Black Snake van QB and the Blizzards, oftewel Harry Musquet, met begeleiding van Erwin Java op gitaar. En dat is van de CD Grollo Blues. Hoe heb je de nummers geselecteerd eigenlijk, Johan, op die nieuwe CD?
1: Nou ja, een beetje afwisseling en logisch, maar je moet ook met de lengte rekening houden, want je kunt maar zoveel minuten kwijt. Dus het was een beetje puzzelen dat er zoveel mogelijk nummers op konden. En er waren ook nummers die waren gewoon niet zo goed gezongen. En ik vind dat moet je Harry niet aandoen om dat nog eens een keer uit te brengen.
0: Het origineel van Mean Black Snake, wat Harry al vertelde, dat is van John Lee Hooker. U 1959 is het al van de LP The Country Blues of John Lee Hooker. En dan kreeg je een versie die, dat is het origineel. En dan merk je dat de versie van Harry Musquet qua tekst in ieder geval er nogal van afwijkt.

0: through the day. He worried me all night long. He worried me all through the day. He worried me all day long. I bet you my bottom dollar I'm gonna kill that old black snake. He won't suck my rider's tongue. He won't suck my baby's tongue no more. That mean black snake, he won't bother me no more.
1: Black Snake van John Lee Hooker uit 1959. Toch blijft Harry wel qua sfeer wel in die buurt, hè?
2: Jawel, hij voelde de blues heel goed aan. En daardoor was hij ook geloofwaardig. Want de echte bluesliefhebbers, die namen hem serieus als bluesartiest. Omdat hij het gewoon helemaal uit zijn hart liet komen. Ja. En ik moet zeggen, van ik heb al die oude meuk ook staan. Ik luister er nog zelden naar, want ik betrap me erop dat ik me met John Lee Hooker, die nummers uit de 50e jaren, een beetje ga zitten vervelen. En dan kies ik toch voor de versie van Harry. Dat vind ik toch wat moderner, wat energieker. Mm-hmm. Want het is natuurlijk vrij monotoon gezongen, hè, door John Lee Hooker.
1: Een beetje kampvuurmuziek, hè?
2: Ja, maar ik kan me niet voorstellen dat zo'n hele juke joint waar hij dan zat te zingen, dat hij dan uit zijn dak ging.
1: Ik denk dat dit op een festival op een nummer is. De American Folk Blues Festival.
2: Ja, ja, ja.
1: Dat was een wat andere sfeer.
2: Ja, ja, ja.
1: De Juke Joint, dat was natuurlijk toch gewoon plezier.
2: En dat was ook een zwart publiek in de Juke Joint. En ik merk de laatste tijd in Amerika dat bij bluesconcerten dat vooral de blanke middenklasse er zit. Het is geen zwarte muziek meer. Dat is de rap en de hiphop en zo geworden.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, en dan, ik was ooit met Daniel Lewis in een juke joint in de buurt van Oxford in Mississippi. Hoe later op de avond van gezelliger het werd en hoe stampender het werd, zeg maar.
2: Ja.
1: Dat is een andere sfeer. Dat was een uitsluitend zwart publiek wat er kwam. Er speelde Robert Lee Burnside toen het.
2: Oh ja.
1: Nou, dat is toch wel een beleving, moet ik zeggen.
2: Ja, dat denk ik ook wel. Ik ben nooit in die echte juke joints geweest, omdat die meestal in wijken liggen. Als je s'avonds naar huis wil, dan moet je meteen rennen voor je leven, hè?
1: Nou, dit was in the middle of nowhere, man. Dit was echt, gewoon in een klein dorp. Dat zullen hier in Wezep kunnen wezen. Het
2: zou
1: een
2: Grollo kunnen zijn.
1: Nou ja, was iets te groot, denk ik, maar goed. De derde versie van The Mean Black Snake, dat is het nummer van Apple Knockers Flophouse in 1969. Toen had Harry dus de blues al ontdekt in de winkel van Lampen, al een tijdje terug, denk ik.
2: Ja.
1: Was dat de keus van Harry? Was het Harry's keus van dat Cube in the Blizzard Blues ging zingen?
2: Dat denk ik wel, ja. Want die andere jongens die kwamen niet zo uit de blues. Dat waren toch een beetje de jongens die opgegroeid waren met Shadows muziek en met Radio Luxemburg. En Harry heeft natuurlijk dat Amerikaanse radiostation uit Duitsland, The Voice of America, ontdekt. En die liep dus heel erg voor qua kennis op iedereen, zeker op mij, maar toen ook op die jongens uit het bandje. En kijk, ik heb Cube in the Blizzard nog ooit zien spelen in de beginperiode, dat ze Misery deden van de Beatles en dan Ilko tweede stem. En, maar daar was Harry heel snel klaar mee. Die wilde naar die blues toe. Ja. En dat was een hele goede keus achteraf gezien.
1: Dit is die keus van Harry Musquet. De blues van John Lee Hooker in de uitvoering van Cube in the Blizzard, The Black Snake.

0: Drie versies van de Mean Black Snake. En de laatste die was van Cuban and the Blisters uit 1969. De eerste van Cuban and the Blisters van de nee LP Grolle Blues. En de middel, dat was John Lee Hooker uit 1969. Maar we gaan nu weer naar andere muziek. Johan Derksen, te gast hier in Harry's Blues. Heel fijn dat je bent, Johan, in jouw drukke bezigheden, dat allemaal nog lukte. Want ook je maakt nog heel veel radio natuurlijk, hè?
1: 5 uur, ja, in de week. Er zijn een hoop plaatjes. En ik heb dan dat eigen station. Dat is 24 uur per dag, 7 dagen de week. Dus dat moet je dan digitaal inladen. Ik heb wat op mijn hals gehaald. Hè. Nou. Ik ben er enthousiast aan begonnen. Maar je werkt je echt de pleuris, hè? Maar ik ben te eigenwijs om niet te doen, hoor. Want iedereen lacht zich dood. Die gekke radiostation in de tuin. Maar ja, dan zou ik het volhouden ook.
0: Zo is maar net.
1: Ja.
0: Zo was jij als voetballer ook. Er kwam niemand, ja, jou, ja, kwam niemand voorbij.
1: Nee, niet zo goed. Maar wel heel, heel goed mijn best doen.
0: Matt Anderson, dat is jouw volgende keus.
1: Ja, nou ja, het wemelt werkelijk van de singer-songwriters. Hè. En je krijgt ook vaak cd's in handen. Dan denk ik, ja, waarom heeft die man een plaatje opgenomen? Want die zingt als de buurman. Hè. En Matt Anderson vind ik daarop een uitzondering. Dat is een Canadees en ik heb hem 14 dagen over de vloer gehad. Want ja, die jongens verdienen niet zoveel. En die moesten nog 14 dagen toeren in Nederland en Duitsland. En toen vroeg die manager van, heb jij een mogelijkheid om hem 14 dagen in huis te hebben? En ik woonde in Oudewater heel groot, dus dat was geen probleem. Maar dat was wel een avontuur, want Matt hield de Canadese tijden aan. Matt, als ik dan 's ochtends, toen was ik nog hoofdredacteur van VI. Dan ging ik naar mijn werk om een uur of 8:30, 9. En dat was al het licht nog aan. Hè? Dus dan denk ik, goh, Matt heeft vergeten om het licht uit te doen. En dan ging ik naar boven, want ik woonde in 2 huizen. En ik had het bovenste huis zat hij. En dan zat hij in die, met dat massale lijf, in de onderbroek op de bank, nog steeds kip lekker. En dan was hij net van plan om naar bed te gaan. Maar dan zat hij te skypen en te mailen met Canada. En hij deed dus net, toen hij in Nederland was, of hij in Canada was. En dan 's middags om 4:30 kwam hij zijn bed uit. En dan hoorden we de douche. En dan stapte hij in zo'n kleine huurauto. En dan reed hij weer naar een optreden. Hele merkwaardige man.
0: Ja, dacht hij waarschijnlijk, heb ik ook geen last van de jetlag.
1: Nee, dat heeft hij omzeild. Maar hij had dan een heel klein autootje gehuurd op Schiphol. Waar hij nauwelijks in paste, weet je wel, met dat grote lijf. En ik zeg, weet je wel, 's ochtends kwam ik hem tegen. En met, waar gaat de reis vandaag heen? Naar Berlijn, zei hij. En dan fluitend reed hij naar Berlijn en ook weer terug naar Oudewater.
0: Ja, afstanden zijn in Canada.
1: Hij zei, in Canada heb ik af en toe, dan moet ik 16 uur rijden.
0: Precies, ja.
1: Hij lacht om die afstanden van ons.
0: Met Anderson, Broken Man.

0: hele breekbare muziek eigenlijk van zo'n massieve man. Hè?
1: Ja, ja, het is een kolossale man. Hij had bij mij in de keuken had ik van die gispenstoelen met die armleuningen, maar daar kon hij niet tussen. Dat soort problemen heb je met die man. Hè?
0: Ja, ja, mooie stemmen en mooie muziek met Anderson van de CD Something in Between in 2013. We kunnen het over QB hebben, we kunnen het over Harry Musquet hebben, we kunnen het over muziek hebben. Muzikaal, hoe herinner jij Harry muzikaal?
1: Nou, Harry had van die periodes dat hij helemaal gek was van een bepaalde artiest. En dan was het helemaal alles, dan draaide hij de hele dag die artiest en dat kon een week later weer totaal anders zijn. Dan had hij weer iets anders ontdekt. Maar het leuke aan Harry was, het was een soort wandelende encyclopedie. Want je noemde maar een naam en hij wist wat voor schoenmaat hij had. Weet je wel, dat soort rare details. Nu had hij voor de rest overdags ook niet veel anders te doen dan van alles te lezen en van alles te luisteren. En het leuke aan Harry was ook dat hij altijd koketteerde dat hij niet van popmuziek hield. Hij zei altijd, ik hou niet van liedjes. Er is er maar één die mooie liedjes maakt, dat is Elton John, maar ik zing geen liedjes. En hij was dan van de klassieke muziek. En als er dan iemand kwam om hem te interviewen, dan zette hij heen schijnheilig zo'n klassieke plaat op. En dan kwam zo'n vent binnen en zei, ja, ik luister alleen maar naar klassieke muziek. Hij luisterde nooit naar klassieke muziek, kan ik je vertellen. Ja, dat was het leuke aan Harry.
0: Ja. Music Making Machine, dat is de volgende op jouw lijstje. Ik weet niet of het een liedje is. Maar...
1: Ja, maar dat is wel leuk. Harry en ik belanden altijd toen we nog doorzakten in die tijden. Dat is al lang geleden. En dan gingen alle cafés dicht. En dan kwamen we terecht bij Café de Grotte, de single passage van Sjoerd Brouwer. En daar stond een vrijgezelle jongen achter de bar. Lammert heette die. Want Sjoerd zat aan de bar mee te drinken. En Lammert, die had een hele goede muzieksmaak. Lammert had al voordat wij ooit van hem gehoord hadden LP's van Merle Haggard bij zich. Ook van Muskokie vond Harry ook heel mooi. Terwijl het een hele rechtse man was. Maar Harry vond het fantastisch. En die had ook de Kate Brothers. Dat was een tweelingbroer uit Arkansas. En die hadden een geweldige band. Die zijn nooit doorgebroken of zo. En ze hadden wat dommige hoofden. En Harry noemde ze dan ook altijd de gebroeders van de kerkhof. Hé, Lammert, joh, zet even de gebroeders van de kerkhof op. En dan kwamen de Kate Brothers. En zo leerde ik het hele oeuvre van de Kate Brothers kennen.
0: Music Making Machine.

0: Music Making Machine van de Kate Brothers uit 2009. En dat betekent dat we alweer bijna aan het eind van het programma bent. Van deze uitzending. Techniek in hand van Miralda Smit. Samenstelling, ja, Johan Derksen. Dus het laatste nummer, dat is ook van jouw keus, Johan. Want...
1: De band, ja. Ja. Wij waren helemaal gek in die periode hier in Assen van de band. Iets beters hebben we nog nooit gehoord. En ik weet nog wel dat alleen Herman Brood, die is naar de band geweest in Carré. Daar schijnen ze een keer opgetreden te hebben. En die kwam helemaal verrukt terug. Ik heb de band gezien en zoiets hebben we nog nooit eerder gezien. En we wilden er ook allemaal uitzien als de band destijds. Dus wat deden we? Snorren laten staan, bakkenbaarden. En ik ben de enige nog die sinds de band een snor heeft. Dat is nu heel gedateerd. Maar Harry, die heeft niet zo'n haargroei. Die snor wou niet groeien. Maar Harry kocht zo'n zwart hoedje. Want die jongens van de band hadden van die hoedjes op. En daar liep hij echt mee verschut. Totdat Rudy Leuk van de keer zei: hé, hey Harry, joh, studeer je voor Malle Pietje? En toen heeft hij dat hoedje weggegooid en nooit meer opgehad. Maar ja, de band, dat waren echt voorbeelden. Hè? Dat was geweldig. En dat is ook tijdloze muziek. Dat was eigenlijk de ultieme Americana toen al.
0: Ja, ja. The night they drove all Dixie down. Bedankt, Johan.
1: Graag gedaan.

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Bijna alle artiesten coveren wel een nummer van John Lennon en Paul McCartney. Ook de Engelse topzanger Paul Rodgers. We kennen hem als zanger van Free, Bad Company, The Firm, The Law en Queen. En hij nam dit nummer op voor het album The Songs of Paul McCartney. Paul Rodgers, Let Me Roll It.

Rodgers, Let Me Roll It. Het nummer komt van The White Album van The Beatles en het past uitstekend bij de zanger van The Who die stevige rock'n'roll niet schuwt. Roger Daltrey, Helter Skelter.

Roger Daltrey, Helter Skelter. Def Leppard, dat is een rockband uit Sheffield met de zanger Joe Elliott. Het was een echte albumsband, want de albums van Def Leppard werden grote hits in Engeland, Amerika, Nieuw-Zeeland, Canada, Australië en Noorwegen. Def Leppard, Helen Wheels.

Def Leppard, Helen Wheels. Graham Bonnet uit Engeland, dat is een rockzanger met een schat aan ervaring. Hij was de zanger van The Marbles, Southern Comfort, Rainbow, Anthem, de Michael Schenker Groep, Alcatraz, Forcefield en de Graham Bonnet Band. En de gitarist op dit nummer is Jason Burke uit Californië. En die heeft ook al zoveel ervaring, want hij speelde gitaar bij Wings, Wilco, The Beach Boys, Pixies, The Love and Spoonful en The Rembrandts. Graham Bonnet, You Never Gave Me Your Money.

Graham Bonnet, You Never Gave Me Your Money. The Insect, dat was een band uit Londen, maar na een lange periode in de Top Ten Club in Hamburg ging de band verder als The Flies. En als The Flies toerde ze als voorprogramma met Jimi Hendrix, The Who, The Move en Traffic. The Insect, Yes It Is.

The Insect, Yes It Is. Het nummer was een nummer 1 hit voor de Beatles in Engeland en Amerika. En The Cure, dat is een Engelse band rond zanger, gitarist en songwriter Robert Smith. Het begon onschuldig als een schoolbandje, maar intussen staat de teller op 26 albums, 42 hits, waaronder 7 nummer 1 hits. The Cure, Hello Goodbye.

The Cure. Hello, goodbye. Mary Wells, dat was een Amerikaanse zangeres die in haar thuisland al een nummer 1 hit had met het nummer My Guy. Maar ze raakte tijdens de toeren door Engeland bevriend met The Beatles en terug in Amerika nam ze deze cover op voor haar debuutalbum bij Century Fox Records, het nieuwe platenlabel nadat ze problemen kreeg bij Motown Records. Mary Wells, Help!

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: With a Little Help from Her Friends van Theresa James is het album van deze week. En Theresa James speelde naast in haar eigen band ook nog 20 jaar lang als pianist bij Delbert McClinton. En ze toerde door Amerika met Bonnie Raitt, Jimmy Reed, Jimmy Vaughan, Tom Jones en Tower of Power. Theresa James, You Won't See Me.

Theresa James, You Won't See Me. Heart, dat is een rockband uit Seattle met zangeres Ann Wilson en haar nicht Nancy Wilson. De band heeft 33 albums, 45 hits, waaronder 4 nummer 1 hits. Heart, Letting Go.

Heart, Letting Go. The In-Betweens, dat was een band uit Nieuw-Zeeland, met de broers Tony en Paul Rabbit. En moeder Rabbit was de manager, de chauffeur en ze runde de fanclub. Later verhuisde de hele band naar Los Angeles, maar in Amerika zat eigenlijk niemand te wachten op de familie Rabbit. The In-Betweens, The Night Before.

The In-Betweens, The Night Before. Het komt van het album Revolver van de Beatles en de cover is van de Amerikaanse zanger Perry Farrell. Hij komt uit het alternatieve circuit. Hij was zanger van Jane's Addiction, Lollapalooza en Porno for Pirates. Perry Farrell, Got to Get You Into My Life.

Perry Farrell, Got to Get You Into My Life. Five Man Electrical Band. Dat is een band uit Canada. De band was heel succesvol in eigen land. En om door te breken in Amerika nam de band een paar Beatles-nummers op. Maar dat werden geen hits. En vervolgens scoorde de band een millionseller met de eigen compositie Signs. Five Man Electrical Band. You're Gonna Lose That Girl.

five-man electrical band. You're gonna lose that girl. Het is een nummer van de Beatles uit 1966 en er verschenen 784 covers, onder meer van Ray Charles, Rita Franklin, Paul Anka, Joe Jackson, Jack Bruce, Frankie Valli, Bobby Gentry, The Four Tops en Jackie Wilson. En dit is Alice Cooper, Eleanor Rigby.

Alice Cooper, Eleanor Rigby. David en Jonathan, dat was een duo met twee Engelse songwriters, Roger Greenaway en Roger Cook. En ze hadden in Engeland een hit met Michelle van The Beatles. En op het debuutalbum van de duo stonden ook twee Beatles-nummers. She's Leaving Home en dit doodgecoverde nummer, David en Jonathan, Yesterday.

David en Jonathan, Yesterday. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Paul McCartney schreef ook bluesy songs. Er verscheen meteen een cover van bluesgitarist B.B. King en hij werd begeleid door basgitarist Chris Spedding en drummer Reggie McBride. B.B. King, On The Way.

0: Happy Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
2: The Voice of America was in de 50e jaren Harry Musquet's favoriete radioprogramma. Thuis op zijn kamer in Assen luisterde hij naar de muziek die Willis kon overdraaien. Blues en jazz. 10 jaar later waren het de programma's van Radio Luxemburg die Albert Haar in Zuidwolde 's avonds aan het toestel kluisterden. Country, folk en popmuziek. Samen presenteren ze sinds oktober 1991 dit programma. En daar ontstond het idee op zoek te gaan naar de wortels van de blues. Naar de muziek die een uiting is van gedachten, meningen en stemmingen van mensen die leefden en leven in Amerika. Ze kozen 3 zuidelijke staten van Amerika: Texas, Louisiana en Mississippi. Op hun reis werden ze vergezeld door John LaGrant, mondharmonica-speler. De komende 20 uitzendingen kunt u luisteren naar hun verslag over muziek, mensen, landschap en reizen in Amerika. Vandaag Houston, de metropool in het zuiden van Texas. Aankomstplaats van de Boeing 747 van onze nationale trots. Bestemming: de wortels van de blues.
3: Een hele goede middag, luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. De komende weken, verslag van de reis die wij in mei en juni, kleine 4 weken daarna, hebben naar Amerika. Harry, nou is teruggegaan naar het idee ontstond om daar naartoe te gaan. Maar dan de voorbereiding van zo'n reis door naartoe. Hoe heb jij je door op voorbereid?
4: Nou, ik heb 's avonds in bed, als het heel stil was in huis, heb ik een aantal boeken gepakt. En die ben ik gaan lezen. Want je moet natuurlijk wel een behoorlijk overzicht hebben van wat je daar kunt aantreffen en kunt doen. En een van die boeken, dat was een fantastisch boek die ons ook de hele reis vergezeld heeft, dat was het Texas Handbook. Het is geschreven door een meneer Joe Cummings en gepubliceerd bij The Moon Publications. Dat boek, daar staat eigenlijk van alles in. Over eten, drinken, de geschiedenis van Texas. Je kunt zo gek niet opnoemen of het staat erin. En ja, ga je er doorheen, ik zou je aanraden om dat boek te kopen, want het is een fantastisch boek. Nou, een ander boek wat je ook zeker moet lezen, dat is de Fodor's 93 Guide of the South. Een compleet overzicht van de Civil War, plantages, country music, jazzfestival en bluesfestivals. Ook een heel goed boek, en uitgegeven door Newsweek. En ja, ik zou het u ook van harte kunnen aanraden. Dan heb ik hier nog een fantastisch boek van Paul Oliver, een professor van Cambridge University, die een boek heeft geschreven over de blues. Hij heeft er meerdere geschreven en dit boek heet Blues Fell This Morning, Meaning in the Blues. En het is uitgegeven door de Cambridge University Press. Nou, dat zijn de 3 boeken die ik doorgelezen heb. En onafscheidelijk was natuurlijk ook onze roadmap van Rand en McNally.
3: Nou, die roadmap die die volgen wij eigenlijk ook de komende uitzending. Want het is min of meer een chronologisch verslag van wat wij de komende weken zullen doen. De rondtocht die begon in Houston via Port Arthur, de grens over naar Louisiana. Dwarsoversteking eigenlijk. De koortsvuur hebt dan zou de lijn kunnen volgen naar Baton Rouge, New Orleans. En dan naar boven toe naar de staat Mississippi in. De Mississippi Delta. En dan in de richting van Texas, Dallas, Austin, San Antonio en dan weer terug in Houston. Die boeken ter voorbereiding lezen Harry op die tocht. Hij nou een bepaald voorstellingsvermogen, wat hij zullen verwachten. Hoe waren uw verwachtingen? Want het was de eerste keer dat hij door naartoe ging.
4: Ja, ik was er nooit geweest, inderdaad. Ik had een keer naartoe gekund, maar dat is toen allemaal niet doorgegaan. Het verhaal is heel vaak verteld. Maar ja, mijn verwachting, ik stond er eigenlijk vrij blanco tegenover. Wat je ziet is natuurlijk grotendeels nieuws, televisie, series. wat je hoort zijn eigenlijk dingen van collega's of mensen die er geweest zijn. Maar het is toch altijd heel anders dan dat je er zelf heen gaat. Dus ik stond daar vrij blanco tegenover. Wat ik daar zou aantreffen. Ik had gedacht. Ik had wel een beetje gedacht dat Amerika, tenminste de South, Mekka van de blues zou zijn.
3: Nou, Louis maar eens even met vliegtuig instappen op een vroege zondagmorgen. En hij dan op Schiphol instapt, dan duurt het maar in. Dan zit hij de boom en dan ben je onderweg naar Amerika.
5: We zitten hier in de 747 van de KLM. Met een mooie naam Hongkong. Maar daar gaan wij niet heen. Wij gaan naar de States. En wij zitten al 6 uur in het toestel. En zijn inmiddels aangeland in Newfoundland. Even voorbij Labrador City. Het is een hele lange zit. Maar wij worden verbijt met allerlei consumpties. Het personeel houdt ons goed bezig, ook met de prachtige nieuwe film van Al Pacino die ik zag. De titel heb ik niet precies gezien. En wat mij verder opvalt is dat naarmate de reis vorderde, de passagiers allemaal wat losser worden. In het begin zitten ze nog aardig strak in het pakken. Maar daarna zie je de knoopjes al losgaan. En ook het personeel is niet meer zo formeel als als het in het begin was. Nou, over ongeveer 4 uur op wij aan te komen in Houston, onze eerste pleisterplaats. Houston, dat ligt in Texas, vlakbij de Golf van Mexico. En is genoemd naar de bekende generaal Sam Houston, wat ook tevens de eerste president was van de Republiek Texas toen nog. Want Texas is ook nog 10 jaar een republiek geweest. De snelheid van deze Boeing is op het ogenblik 887 km per uur. De resterende vliegtijd is nog 3 uur en 46 minuten. Wij komen aan om 2:30. Vliegen ook over Chicago onder andere. Ik schat ongeveer over een uur zijn we boven Chicago. En dan zakken we zo af via de Mississippi naar Houston. En er staat een heel groot, hoog monument. Ik meen dat het hoogste van de States was. Het zogenaamde Jacinto monument. Wat te maken heeft met de vrijheidsoorlog van de Texaners tegen de Mexicanen. Nou, buiten is het natuurlijk hartstikke koud, dus min 50 graden. En we zitten op ongeveer 10 kilometer hoogte. En daar beneden, daar ligt Newfoundland. En dat is ook nog een zeer koude streek. Dus begrijp, hier in het vliegtuig is het overigens behoorlijk warm. Want ik heb een soort dingetje opgezet. Toen werd het iets beter, maar het schijnt dat ze nou iets meer ventileren. Want ik heb er nou geen last meer van. Naast mij zit overigens John Lagrand, mondharmonica-speler van Mesché. En rechts van mij Albert Haar, u wel bekend van de presentatie van Harry's Blues.
6: I wanna tell you the first time I taken a notion. Let our plane take me on this earth. Lord, I wanna tell you people the first time I taken a notion.

0: Precies, ja.
1: De ervaring van Lightnin' Hopkins, die als blueszanger het vliegtuig inging. Nee, de andere kant op gang dan wij, want hij komt uit Texas.
2: Centerville.
1: Ja. En in 82 overleden in Houston. Dat moet een hele ervaring in West Ham vinden, zo'n man natuurlijk.
2: Ja, want ik heb meegemaakt de Blues Estafette en Amsterdam Blues Festival, dat mensen ook voor de eerste keer abroad gingen, dan de grens over, Amerika verlieten en zelfs niet eens wisten hoe oud ze waren, want ze moesten dan een paspoort aanvragen. Dat hadden ze dan meestal niet. En de exacte datum was dan wel eens verloren gegaan. Ik heb dat met Jameson Thomas onder andere meegemaakt. Die kwam uit Clarksdale.
1: Nou, de data die waren in ons geval aanmerkelijk exacter, Harry. We kwamen om 1:30 op Houston aan. Autotoestel. Een Ford Thunderbird hebben we met rondgegaan door Amerika. Een hotelzucht, een plekzucht door zo. En dan wordt het tijd om maar eens wat te eten. En Houston in Texas ligt niet al te ver van Mexico. En die invloed van Mexico die is dan ook duidelijk te merken door de stad ingehouden in Houston. En dan zit hij door in een etablissement op de zondag. Vanuit Drenthe naar Houston, naar Texas. En dan kniep je zelf hem in de arm of dat allemaal wel waar is.
2: Nee, dat had ik nog gedaan. En dan ook nog zo'n fantastische corona erbij. Met een stukje... Ja... Citroen erop. Fantastisch biertje. Ik mag wel zeggen dat me dat zeer goed bevalt hier.
3: Heb je enig idee wat ik hier voor me heb staan trouwens?
2: Nee, nee.
3: Ik ook niet eigenlijk.
2: Probeer eens.
3: Het is non-alcoholic. Het is een soort margarita. Maar dan zonder alcohol erin. Ik zie het niet, u. Wat smaakt wel lekker. Hoe is Houston de boel overgekomen, Harry?
2: Nou, het vliegveld vond ik... Ik vond het nogal... een papierwinkel. Zeker ook de John. John zei ook... nou, ze weten hier wel van wanten wat stempels en... En papiertoestand betreft, zeer lang wachten. Dat is dus bij ons heel anders in Nederland.
3: Toch kwam we redelijk vlot door de douane en dat soort dingen.
2: Ja, omdat we zeiden dat we van de pers waren en een programma over blues gingen maken. Vonden ze heel leuk en zo. En kon ook direct doorlopen. Dus daar zijn ze dan wel mee begaan. Maar ja, de verder kom ik me hier een beetje apart over, een beetje rommelig, moet ik zeggen. Ja, niet deze zaak niet hoor, maar zo daarbuiten en zo. Net of alles gewoon zomaar in het land plant is. Maar ze hebben hier ook ruimte genoeg, dat heb ik al lang gezien. Dus dat maakt hier niet zoveel uur.
3: Er zit wat weinig lijn in eigenlijk.
2: Ja, precies.
3: We zitten vlak bij de Astrodome, hè?
2: De Astrodome. Ja, dat is een van de grootste hallen in sporthallen, evenementenhallen hier in de States. Wat zagen we daar net? Wie speelde daar? De Astro tegen de Dodgers of zoiets,
3: ja,
2: gisteren.
3: Ja.
2: En de Rolling Stones en zo, die speelden er allemaal en dat soort bands. Het is een enorm gebouw met de achternaam pretpark. En wij zitten daar vlakbij in het White City Motel of zo. Ja, zo heet het toch?
3: White House.
2: White House Motel.
3: Motor
2: Hotel. Motel.
3: Ja,
2: wij zagen niemand, maar we zagen wel de zwembad. En dat was ook wel even nodig na die hele lange vlucht. Want er is toch geen peulenschil die in 10 uur in zo'n vliegtuig. Van 60 graden onder nul, buiten weliswaar, tot ineens in Houston 28, 29 graden boven nul. Dus dat is een heel verschil.
3: Ja. Je moet vooral inwinnen dat het binnen overal warm is. Of nee,
2: zeer warm,
3: overal koel is.
2: Zeer warm.
3: En binnen dat binnen warm is. Maar alles is hier air conditioned.
2: Ja. Ik heb nog een poging gedaan om Joe Hughes op te bellen. Ik kende Joe Guitar Hughes, hij speelde voor niet al te lange tijd nog in Groningen. En zijn manager Gil Bultrum. Maar Gil was niet thuis en van Joe kreeg ik de telefoon beantwoorden. Dus nou maar hoop dat hij snel opbelt. Wij hebben het nummer gegeven. En misschien dat we zo meteen nog even naar Etta's Loons gaan. Dat is hier een bekende club op het gebied van rhythm and blues en blues in Houston.
3: Nou, dat dadelijk maar eens even gaan doen. We eerst maar eens even ons bij de Mexicaanse hap bepalen. En bij de Corona en de Margarita.
2: Ja.

0: allemaal apart, Harry.
1: Ja, hij heeft het verteld, maar het is een enorm stuk vlees met uien en rijst erbij en een salade. Dat was wel heel, dat is wel heel verschrikkelijk veel. Maar ik had al gehoord dat de porties in Amerika veel groter zijn dan in Nederland. Je ziet er ook heel veel dikke mensen rondlopen. Maar dit is al, nou, het ziet er heel goed uit. Fantastisch, maar ik wil zeggen. Mooi, heb je jongens bij.
2: Het water loopt nog in de mond uit het weer. Het eten in Amerika. Het Mexicaanse eten, dat is door, met name in Texas natuurlijk, zeer geliefd. Hè?
1: Ja, en het is ook veel beter als het hier in Nederland is, vind ik. Je hebt hier ook langzamerhand een heleboel Mexicaan. In Groningen onder andere twee. Maar deze was kwalitatief toch wel top.
2: Met originele Mexicaanse eten. De muziek die hij hoorde trouwens was van Paul Orta. Van de cd Don't Mess With Mexicale. De Tex-Mex Bluesman.
1: Ja. En Paul Orta, die speelde ook nog op het Spring Blues Festival. En volgens John heeft hij ook nog een keer de WGC Handy prijs gewonnen. Overigens is het mondharmonica spelen. Dat deed hij op dit nummer heel sumier.
2: Ja. In Amerika ben je niks. Vandaag aan de dag niet, maar eerder ook niet. Als je niet verplaatsen kunt. Want Amerikaan bent veel meer als wij hier in Nederland gewend om heel makkelijke afstand te overbruggen.
1: Ja, je ziet ook bijna helemaal geen voetgangers. Ja, af en toe steekt iemand de straat over. Fietsers zeg je ook weinig. Af en toe een mountainbike. En wat mij eigenlijk verwonderde was dat je zo weinig motoren zag. Ik heb geloof ik op die hele reis misschien 6 of 7 motoren gezien. En men zei altijd dat het toch echt het land van de motoren was. Ik denk dat je dan meer in Californië of zo moet zitten. Maar die zag je hier ook niet.
2: Nee, heel weinig. Auto's des te meer.
1: Ja, en wij hadden toch een prachtige Ford Thunderbird hebben we gehuurd. Bij Hertz, bij aankomst aan het vliegveld. Die maar 500 mijl had gelopen. En die auto die heeft ons echt overal naartoe gebracht waar we maar wilden.
2: In de muziek, ook in de bluesmuziek, komt dat ook heel vaak weer terug. Hè? Dat reizen, rambling round. Of meestal nou stiekem midreist op de trein. Of heel
1: boomers,
2: vaker met
1: boomers,
2: auto.
1: Hobo's. Nou ja, en er is natuurlijk het fantastische boek van Jack Kerouac over geschreven, On the Road, wat helemaal eigenlijk daarover gaat. Mm. Dat reizen van de West Coast naar de East Coast en andersom. Ook een aanrader, Jack Kerouac, de man die eigenlijk het hele spirituele leven een beetje opengebroken heeft in de 50e jaren. Na wat lossere leefwijze.
2: Ja. Maar dat betekent ook dat wanneer hij Amerika wil verkennen en hij wilt verplaatsen in de wereld van de mensen door of van de muzici door, dat hij dan inderdaad eigenlijk zo'n auto moet pakken en aan de reis moet gaan.
1: Ja, je kunt zonder auto kun je daar niet.
2: Ja. Maar ook om dat gevoel mee te kriegen, wat dat is.
1: Dat is echt Amerika. Dat is echt Amerikaans gevoel, lijkt mij.
2: Ja. Amerika, bekijken van u een auto. Muziek die wij door ook vaak huurden was van Mark Cohn. Man die een hit had, een tiki terug met Walking in Memphis.
1: Ja.
2: Dit is van de eerste cd van Mark Cohn. Zingt over een Thunderbird. Niet een rode, zoals wij hadden, maar in zilveren.

0: Muziek van Mark Cohn, de Silver Thunderbird. Ja, bent in Houston, in die grote stad. Met bijna 4 miljoen inwoners hadden je.
1: Ja, 4 miljoen. De grootste stad van Texas. Iets groter dan Dallas-Fort Worth. En de vierde stad van Amerika.
0: Nou, Los Angeles,
1: ja,
0: en Chicago.
1: En New York. Ja.
0: Houston, de vierde stad. En hij doet dan binnen en je hebt een auto, de Ford Thunderbird, dan ben je uiteraard het nodige eten. Dan ga je eens in de stad verkennen.
1: Ja, en waar kwamen wij terecht?
2: Een beetje een duister buurtje hier trouwens, hè?
3: Ja, maar je moet je voorstellen dat je hier dat je in Nederland de hele avond blues hoort op de radio. Dat is toch onvoorstelbaar. We rijden hier door een over straat, dit is Kors. En hier is ongeveer drie keer zo lang als de Laan van Meerdervoort in Den Haag. En het is inderdaad een ontzettend arme buurt hier. Het is verschrikkelijk. Dit is echt de buurt waar je alleen maar de blues kunt hebben. Want je ziet echt van die one-room country shacks en zo. En wij rijden daar doorheen. Het lijkt me nog niet een van de van de gemakkelijkste buurt toe. Maar je hoort, als je die muziek dan hoort, dan denk je van ja, dit is het helemaal gewoon. Zo zit het in elkaar. Je hoort er ook nog iemand een plaatje aanvragen, zei John net van zijn grootvader was een slaaf geweest, allemaal narigheid en dat hoor je hier dus op een raad. Maar die man dus smoke van zijn grootvader was een slaaf geweest, allemaal narigheid en dat hoor je hier dus op een raad. Maar die man dus smoke.

0: Is dat hier ontzettend veel zwarte mensen aan de weg zien.
1: Ja, dit is de zwarte buurt volgens mij. En wij zijn eigenlijk op zoek naar een club die heet Etta's Lounge. Maar we zijn deze straat al twee keer op en af gereden. We kunnen hem niet vinden. En ik denk ook dat hier de Silver Slipper ook in de buurt is. Waarin het Texas Handboek onder andere staat. Dat je overdag maar eens moet gaan kijken waar je zaterdag toe gaat. Want dan weet je ben je zeker hoe gevaarlijk het is of niet. Ja, ik geloof niet dat het zo gevaarlijk is. Ik bedoel, als je als blanke van blues houdt, dan zit je wel goed. Maar ja, we kunnen het helaas niet vinden. Maar het is wel een fantastisch gevoel om hier rond te rijden. En dat te horen op radio en dit te zien, want dat is toch dat is het echte werk. En meteen een fantastisch beeld van hoe het is.
0: Waar de stad zo bij om, hè?
1: Ja, het is een hele vreemde stad, Joost. En je ziet ineens dat een geweldige... skyscraper, weet je wel.
0: De grote flatgebouw in downtown.
1: Ja. En daarop toe was het allemaal hele wijd uitgebouwde buurten met tweedehalse auto's, pawnshops. Kijk, dat kun je daar zien. We buy gold, silver and coins.
0: Kun je ook zien dat je een beetje in een armoedige buurt zit, hè?
1: Ja. Money to loan.
0: Ja. De pandjesbaas.
1: Ja, de pandjesbaas, je uitdragerij. Ja. En verder ontzettend veel benzinepompen, tweedehands auto's, hamburgertenten, enzovoort, enzovoort. Supermarkt.
0: En alles is...
1: Liquorstores.
0: En alles is op, hè?
1: Ja, tenminste een heel groot gedeelte wel.
0: Terwijl de half tien, zondag om 9:30 is.
1: Ja, ja. Hier, New Hickory Wings. Motorhotels en motels. Maar die straten lijken ook allemaal op elkaar, vind ik. Het is wel heel, heel wijd uit elkaar gebouwd.
2: B.B. King live in concert. Part of our mini concert series in the Smokehouse Blues.
1: Ja, Smokehouse Blues heet het programma.
2: New Y 98.5.
1: Nou, dat zie ik ze in Nederland toch niet doen. Dat klinkt tenminste, hè? En ontzettend veel traffic lights, hè? Verschrikkelijk. En ze rijden hier niet uit. Maar jammer dat we die Etta's Lounge niet hebben kunnen vinden.
0: Misschien morgen nog.
1: Misschien morgen.
0: Met behulp van?
1: Met van Joe Hughes misschien, of Gil Bilsman. Nou, het zou zonde wezen dat we daar niet even naartoe zouden kunnen gaan.
0: Misschien is het overdag ook wat beter te vinden.
1: Ja, dat lijkt me wel, ja. En wij zijn inmiddels ook al... 18 uur, wel 20 uur achter elkaar op. Dus zonder slaap. Dus het wordt ook niet makkelijker van.
0: We zijn er bijna op.
1: Ja.
0: Bowling Green.
1: Ja. Bowling Green, ja.
0: Mooie naam.
1: Maar het is ook heel wijd uit elkaar gebouwd. Je denkt dat die stad opnieuw begint ergens, want die skyline, die eerste, maar er komt er ook nog weer een achteraan. Ze hebben ook weer een hele hoge toren met een heleboel nieuwe dus dat gaat eigenlijk maar door. En je kunt echt zien dat ze hier de ruimte hebben in dit land, want dat zou in Nederland nooit kunnen.
0: Daar we maar weer op onze White House Motor Hotel aangaan.
1: Daar gaan we heen. Dan moeten we een keer gaan slapen, anders wordt het morgen niks.
3: If I attend church all day Sunday, come back home and raise, I think a few of them heard it, shall I go?

0: that's what I do.
1: Nou, van Smokehouse Blues op de radio in Houston door B.B. King van de cd Live at the Apollo. En het was het stuk, Harry.
2: Ain't nobody's business.
1: En dan is het maandagmorgen. Kun je de nacht nog herinneren? De eerste nacht in Amerika, in Houston?
2: Ja, ik had een prachtige kamer met een groot tweepersoonsbed.
1: Het was een soort, dat White House Motor Hotel, een soort hotel wat verbonden was met een ziekenhuis, hè?
2: Ja, ik zag iedere keer busjes daar aankomen met de patiënten die daar dan heen gebracht werden. En aanvankelijk dachten ze geloof ik ook dat wij patiënten waren. Ja, wij waren wel patiënten, maar dan anders.
1: En dat idee van White House?
2: Ja, dat zag je een beetje terug, het White House, het originele White House daar. In Washington D.C. dan.
1: Ja. En dan zit hij door maandagmorgen. De eerste werkdag in Amerika.
2: Ik hoop dat het een goede dag wordt. Maar het was een raar voorteken om vanmorgen halfweg voor de kamer van mij en van John een dode mus te vinden. Dus ik hoop niet dat ik een dode muskee word. Maar het weer is alweer goed. De koffie is hier niet erg best. En het water is ongeveer net zoals in Rotterdam. Daar is lucht van chloor aan. Verder werd Albert vannacht opgebeld door Joe Hughes, die wij ingesproken hadden op zijn recorder. Midden in de nacht werd Albert opgebeld door Mr. Joe Hughes, Mr. Guitar Hughes, dat hij het fantastisch vond dat wij er waren en dat hij op een bericht van ons hoopte om zo snel mogelijk elkaar te ontmoeten. Wij zijn nou de stad ingereden. We zitten ergens aan een ontbijt wat hier gigantisch groot is. En dan gaan we naar die Jacinto Tower toren. Dat is een hele grote toren die naar aanleiding van de onafhankelijkheidsslag van Texas gemaakt is. En daar willen we eens even opklimmen en kijken wat dat wordt.
1: We zitten hier vlak naast het Hard Rock Café. Het is op Kirby hier in Houston. Dat is een van de bekendste uitgaansgelegenheden, maar ik heb het idee dat dat volk wat later wakker wordt.
2: Ja, dus hier, het is niet geopend. Dus, en wij moesten toch wat eten, dus wij zitten er maar naast. Hoe dat hier heet, dat weet ik niet. Maar iedereen loopt hier met een big smile van how you doing? Weet je wel, zo'n obligate gelach eigenlijk. Ingestudeerd en komt niet van hun gezicht af.
1: De eerste kennismaking met Amerika, met Houston. De eerste beide dagen in deze eerste aflevering van de serie over onze reisreportage die wij door Amerika maakten. Samenstelling Harry Muskee. Presentatie Harry Muskee en Albert Haar. Techniek Laurens Braams.
3: Volgende week in Harry's Blues.
4: In een van de voorsteden van Houston, Missouri City, woont blueszanger-gitarist Joe Guitar Hughes. Hij speelde meermalen op de blues-estafette in Utrecht. Een goede vriend en collega-muzikant. Met hem gingen ze op reis door de zwarte wijken van Houston en bezochten bluesclub Etta's Loons.

0: Nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Het nummer komt van het album King of the World. En dat was het laatste album met basgitarist Jaap van Eyck en drummer Dick Beekman. Maar met de blazers Eduard Ninkblok, Roel Hemmes en Jenne Meinema. QB and the Blizzards, No Shoes.

Huey and the Blizzards, No Shoes. Johnny Lang uit Noord-Dakota was een wonderkind. Op 14-jarige leeftijd maakte hij zijn eerste volwassen bluesalbum. En dit komt van zijn album Wonder This World uit 1998. En toen was hij 17 jaar. Johnny Lang, Second Guessing.

0: Johnny Lang, Second Guessing. Shamikia Copeland, dat is de dochter van bluesgitarist Johnny Copeland. En ze is intussen een bluesdiva in Amerika. Dit komt van haar album Uncivil War. En dat album nam ze op met Americana-muzikanten Will Kimbrough, Jason Isbell, Jerry Douglas, Sam Bush en Webb Wilder. Plus twee veteranen, Steve Cropper en Duane Eddy. Shamikia Copeland, In the Dark.
1: I heard you was out.

Shemekia Copeland, In the Dark. Cream, dat was het gouden trio. Eric Clapton, Jack Bruce en Ginger Baker. En de heren hadden een wereldhit. Het werd de nummer 1 hit in Australië en Canada. Het nummer eindigde 2 in Nederland en Nieuw-Zeeland. 5 in Amerika, 10 in Finland, 14 in België, 15 in Spanje, 19 in Oostenrijk en 28 in Engeland. Cream, White Room.

Cream, White Room. Joe Cocker uit Sheffield, dat is de ultieme coverzanger van pop, rock, country of blues. Hij maakte er Joe Cocker muziek van. Dit is een nummer van Little Willie John uit 1955. En de nummer was al 85 keer gecoverd, onder meer door Fleetwood Mac, B.B. King, Little Milton, Bobby Bland, Gary Moore en Buddy Guy. Joe Cocker, Need Your Love So Bad.

Joe Cocker, Need Your Love So Bad. Het is een nummer van Curtis Lewis en Aretha Franklin nam het op met producer John Hammond, The Ray Bryant combo en gitarist Lord Westbrook, Aretha Franklin. Today I Sing the Blues.

Aretha Franklin, Today I Sing the Blues. Joe Stamm uit Illinois treedt solo op als singer-songwriter en hij toert met zijn band. En hij laat horen dat Amerikanen en blues tegen elkaar aanschurken. Dit komt van het album Fort Smith van de Joe Stamm Band, Shoulder of the Road.

Joe Stamp Band, Shoulder of the Road. Het nummer is geschreven door Willie Dixon en in 1961 was het een single van Howlin' Wolf. De cover van de Rolling Stones was een grote hit in 1964. Het was nummer 1 hit in Engeland, het nummer 4 in Ierland en Nederland, 5 in Zweden, 6 in Noorwegen, 12 in Finland, 14 in Duitsland en 20 in België. De Rolling Stones, Little Red Rooster.

The Rolling Stones, Little Red Rooster. Het komt van het album Ain't Done With The Blues van Buddy Guy. Hij nam het op in Nashville met producer en drummer Tom Hemridge en beroemde studiomuzikanten uit Nashville. Chuck Leavell op orgel, Rob McAnally gitaar, Kevin McKendry piano en Glenn Worf basgitaar. En als gast doet Joe Bonamassa nog mee. Buddy Guy, How Blues Is That?

Buddy Guy, How Blues Is Dead. Tracy Chapman uit San Francisco was een beetje vergeten in Amerika, maar in 2023 had Lou Combs een nummer 1 hit met een cover van haar hit Fast Car. En toen ze het nummer samen met Lou Combs zong op de nationale televisie, stond ze plotseling weer in de belangstelling. Dit was een hit in Amerika, Australië, Canada, Nieuw-Zeeland en Engeland voor Tracy Chapman. Baby, Can I Hold You?

0: Tracy Chapman, Baby Can I Hold You. James Brown heeft de bijnaam Godfather of Soul in Amerika, maar zeker in zijn beginjaren klonk hij als een blueszanger. Hij maakte ook een paar indrukwekkende bluesalbums, al werd hij nooit door het bluespubliek geaccepteerd als blueszanger. James Brown, Please, Please, Please.
1: Please!

James Brown, please, please, please. Torbjörn Rijsager werkte als leraar in Kopenhagen, totdat hij een buurman trof met een grote collectie bluesplaten. Hij nam ontslag en begon een bluesband. En sindsdien toert hij onafgebroken door Europa. Dit komt van het album House of Sticks. Torbjörn Rijsager en The Black Tornado, Light of Your Love.

Torbjörn Rijsager en de Black Tornado, Light of Your Love. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Quinn Sullivan, dat is een bluesgitarist uit Massachusetts. Hij speelde als jongen van 10 jaar al live op de bühne met Buddy Guy. En hij was 12 jaar toen zijn debuutalbum verscheen. Hij staat tegenwoordig onder contract bij het Nederlandse label Provoke en dit komt van zijn nieuwe album Salvation. Quinn Sullivan, Half My Heart.

0: Carolien Stokgrollo. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. De laatste Harry's Blues van dit seizoen. En daarin kijken we terug op het afgelopen jaar wat dat aan mooie cd's opgeleverd heeft. Van onder andere Albert Cummings, van Paula Cole, van Steve Earle. Kirsten Teen, hele mooie. Cedric Burnside samen met Steve Azar. Galia Fault, Mr. Sip, dat was ook een hele leuke cd. En wij beginnen met Living in the Shadows, een cd van Tyler Morris, een hele jonge vent, samen met Ronnie Earl. Young Man Blues.

0: That's what I'm talking about.
1: Toch mooi dat jonge mensen ook nog steeds de blues maakt. Tyler Morris samen met Ronnie Earl. Young Man's Blues. Nou, niet helemaal zo jong meer is Mr. Sip. Mr. Sip die komt uit McComb. Uit een klein plekje in de Mississippi Delta. Castro Coleman heet die officieel. Dus een echte Mississippi bluesman. Dit is van de cd Sip Notaries uit 2020. En dat heet dan ook niet voor niks de Dirty Mississippi Blues.
2: Now, I know y'all ain't think I was gonna cut a record.

Dit is de echte Dirty Mississippi Blues van Mr. Sip van de CD Sipnotized. Ze begon als straatzangeres in Brussel. Ik heb het over Galia Folt. En daarna ging ze naar Amerika toe. Ze ging naar Mississippi toe en pikte door heel veel muziek op. En daar maakte ze een mooie CD van in 2019, Mississippi Blend. En daarvan het nummer Meet You Down the Road.

opende hem in de studio van Jim Dickinson in, ik denk in Memphis, Tennessee. Of ja, bijna in Mississippi zou je kunnen zingen. Galia Fault van de CD Mississippi Blend. Trouwens op de mondharmonica, dat was Watermelon Slim voor de liefhebbers. Het blijft in Mississippi, Cedric Burnside en Steve Azar. Met twee natives van Mississippi, Cedric Burnside. Familie van Robert Lee Burnside. Dit is van de CD My Mississippi Reunion. En het gaat over een plaatsje in Mississippi. Coldwater.

verhaal over het plaatsje Coldwater, Cedric Burnside en Steve Azar van My Mississippi Reunion. Nog één voordat we drie nummers van QB and the Blizzards gaan draaien. Althans, QB and the Blizzards en twee van de Muskeg Gang. En dat ene nummer dat is van Kirsten Teen, een uitstekende zangeres uit Amerika, die in Berlijn geboren is, maar opgegroeid is in Amerika. Door heel veel optredens gedaan heeft. Onder andere mittenzongen heeft op een tour van Peter Gabriel. Vanaf 2001 maakt ze cd's onder haar eigen naam. En dit is volgens mij de 10e cd die zij gemaakt heeft in 2020. De cd Two Sides. En door van Sweet, Lost and Found.

Sweet Lost and Found, Kirsten 10 van de cd Two Sides. Het is blues, door Rustrinor, op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie keer een nummer, drie keer een compositie in andere uitvoeringen. Dat is de gebruikelijke gang van zaken, maar in deze laatste aflevering van Harry's Blues, net een wat anders. Drie nummers waar Harry Musquet alles mee te maken heeft. En het eerste nummer, dat is van zijn laatste cd, de cd Cats Lost, die in 2009 uitgekomen is. En daarvan het nummer, wat Harry nogal bezig had trouwens, Devil Made Religion.

Devil Made Religion. Je kunt de productie van Daniel Logisch, die kun je volgens mij wel aan afhuurt. Want het klinkt op een bepaalde manier. En dat is denk ik toch een beetje het watermerk van de heer Logisch uit Erika. Die was er uiteraard nog niet bij toen in 1983 de LP The Legend opnumbeur. Dat gebeurde in de studio Spitsbergen in Zuidbroek. En dat was wel een spannende opname trouwens. Een mooie cd is dat geworden. Uitstekende cd, durf ik rustig te zeggen. Met verrassende nummers erop. Onder andere ook een paar composities, teksten van Gilles Deelder. De Zoo. En wat was er nog meer van? For Real van Gilles Deelder. Maar ik draai een nummer wat denk ik wat minder bekend is van The Legend uit 1983. Can You Tell Me What Love Is?

Een liefdesliedje van Harry Musquet. Dat, wat hem altijd nogal bezighoudt. De liefde en ook het verdriet in de liefde. Dat kenmerkt zijn muziek heel vaak. In later, 1983, denk ik in 1984, kwam de film De Legende van Willem van der Linden. Die kwam uit. En doorin zat het volgende nummer. Dat was eigenlijk de slotmuziek van de film. Uitstekende film. En het nummer dat is City Soldier.

En net als bij het vorige nummer, Can You Tell Me What Love Is? Ook in City Soldier was het de Muskeg Gang die het nummer uitvoerde van de LP The Legend. Een man die vorig jaar overleed, 20 augustus 2020, dat was Justin Towns Earl, de zoon van Steve Earl. Hij overleed daardoor als gevolg van te veel middelen gebruikt. En Steve Earl die maakte later een cd in 2021, simpelweg getiteld GT, Justin Towns. En dat is een nummer of een cd met allemaal de nummers van zijn zoon erop. En ja, misschien een van de meest bekende, ik weet het niet, maar ik vind een van de mooiste nummers in elk geval, dat is Harlem River Blues.

en op deze manier blijft de muziek van Justin Townes Earl blijft toch levend, al is het in de uitvoering van zijn sinfaar Steve Earl, de Harlem River Blues. Paula Cole, dat is een zangeres die al heel wat werk verzet heeft, zo kun je zeggen. Ook gevarieerde muziek maakt en dat blijkt ook wel uit haar laatste CD, American Kilt. En een kilt, dat is een wanddoek, zeg maar, met allemaal verschillende lapjes. Dat zit ook in haar muziek. In haar muziek zit zowel gospel in, er zit blues in, er zit jazz in. Er zit van alles eigenlijk wel wat in. En zeker ook in het volgende nummer, The Black Mountain Blues.

Mooie muziek van deze dame. Ik had er voor die tijd nog niet van gehoord, moet ik eerlijk zeggen. Paula Cole van American Killed, The Black Mountain Blues. Albert Cummings, dat is een man die al wat langer bezig is. En die een cd opnam in de bekende Fame Studio in Muscle Shoals in Alabama. Dat is een studio waar volgens mij Wilson Pickett en dat soort man nog altijd de opname. Een studio waar heel veel soul in zit, zou je kunnen zeggen. Dit is de cd Believe U 2020, Albert Cummings met Queen of Mean.

wat 2021 op een gepaste manier wilt afsluiten, dan doe je dat met de Muskee Gang van The Legend uit 1983, het nummer The Legend.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: De band The Faces werd opgericht door drie ex-leden van The Small Faces en gitarist Ronnie Wood en zanger Rod Stewart sloten zich aan bij het trio en er ontstond een nieuwe topband. Dit was een grote hit in Engeland en in Amerika. The Faces, Stay With Me.

Faces. Stay with me. Paul Rodgers uit Middlesbrough was al zanger geweest bij The Free, Bad Company. Hij had samen met gitarist Jimmy Page The Firm. Maar dit nummer is het titelnummer van zijn eerste soloalbum. Paul Rodgers, Muddy Water Blues. MUZIEK

Paul Rodgers, Muddy Water Blues. En dit is zanger Paul Rodgers met Free, samen met gitarist Paul Kossoff. All Right Now was een internationale hit en dit nummer werd een top 10 hit in Engeland. Free, My Brother Jake.

Free, My Brother Jake. Het nummer komt van het debuutalbum van Lynyrd Skynyrd uit Jacksonville, Florida. Toen nog met zanger Ronnie Van Zandt en gitaristen Gary Rossington en Alan Collins. Het werd een top 20 hit in Amerika. Lynyrd Skynyrd, Free Bird.

Lynyrd Skynyrd, Free Bird. Gary Moore, dat was een gitarist uit Belfast in Noord-Ierland. En na Skid Row, Thin Lizzy en Colosseum ging hij verder met een eigen band. En hij had meteen een wereldhit met Still Got the Blues. En dit werd een top 10 hit in Engeland. Gary Moore, Parisian Walkways.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Bluesia Vu van Tom Hamridge is het album van deze week. En Tom Hamridge componeerde alle nummers zelf voor zijn nieuwe album. Maar daarna schreef hij ook al nummers voor Joe Bonamassa, Mike Cito, Buddy Guy, Cap Moe, Eric Burden, George Thorogood, Quinn Sullivan, Delbert McClinton, Michael Burks, Colin Linden, Lynyrd Skynyrd, CC Top, The Outlaws en Marcia Ball. Tom Hamridge, Symptoms of Love.

Tom Hambridge, Symptoms of Love. Guess Who, dat was een band uit Canada met zanger Burton Cummings en gitarist Randy Bachman. En deze compositie van Randy Bachman werd een nummer 1 hit in Amerika. Guess Who, American Woman.

Guess Who, American Woman. Nazareth, dat was een band uit Schotland met zanger Dan McCaffery. En hij coverde een nummer van Joni Mitchell. De band had een internationale hit met Love Hurts. Dat was destijds een cover van Gram Parsons en Emmylou Harris. Maar deze cover werd een top 20 hit in Engeland. Nazareth, This Flight Tonight.

Nazareth, This Light, Tonight. Robert Plant uit West Bromwich was de zanger van Led Zeppelin, maar dit nummer van zijn eerste soloalbum Principle of Moments was de enige hitsingle van het album. Robert Plant, Big Lock.

Robert Plant, Big Log. Atomic Rooster uit Londen maakte een herstart met een nieuwe zanger, Chris Farlow. Hij had als soloartiest al een nummer 1 hit gehad in Engeland met een cover van de Rolling Stones, Out of Time. En deze eerste single met Atomic Rooster werd een top 5 hit in Engeland. Atomic Rooster, Devil's Answer.

Atomic Rooster, Devil's Answer. Black Sabbath uit Birmingham bestond uit de pioniers van de heavy metal muziek onder leiding van zanger Ozzy Osbourne. En het titelnummer van het tweede album werd een wereldhit, Black Sabbath, Paranoid.

Black Sabbath, Paranoid. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. De Amerikaanse zanger Ronnie James Dio was zanger van Elf, Deep Purple en Black Sabbath. En toen begon hij zijn eigen band Dio. Dit komt van zijn derde album Sacred Heart. Dio, Rock'n'Roll Children.

0: 6 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Een bijzondere aflevering van Harry's Blues, want te gast is Erwin Nijhoff. En Erwin Nijhoff die speelt de hoofdrol in de theaterproductie over Harry Musquet, die op 3 september in Assen in première giet. Straks door meer over. We beginnen met muziek uit 1972. Cuban and the Blizzards met Pawnbroker.

0: 1972, QB and the Blizzards met de Pawn Brooker van de CD Sometimes. En het is geen toeval dat deze LP uit 1972 komt, want mijn gast Erwin Nijhoff is geboren in 1972.
1: Dat klopt helemaal.
0: Ja, dit is muziek waarmee je bij wijze van spreken opgegroeid zou kunnen zijn, maar dat was dan nog heel jong.
1: Ja.
0: Is dit muziek waar jij verwantschap mee hebt?
1: Ja, absoluut. Ik heb... dit doet me ook weer een beetje denken aan een beetje Stonesy, Faces-achtig geluid. En dat is ook muziek waar ik van hou, zeg maar. En hij heeft natuurlijk die bluesy invloeden. Bluesy rock zou ik het bijna willen noemen. Maar, en een geweldige slidegitaar. Ik weet niet of dit in dit geval Elko Gelling was. Maar of was hij... Ja, nog steeds Elko, ja. Ik ooit ook nog een keer in een verre verleden ontmoet. Maar goed, daar hou ik van. En dat was eigenlijk het begin van mijn oude bandje Prodigal Son. Dat had zo bij wijze van spreken. Dat zit wel in dezelfde stijl. Ja, ja.
0: Erwin Nijhoff, even voor de luisteraars. 1972, geboren in Hessem. Opgegroeid in Dalfsen, Zwolle, zeg maar die omgeving. Prodigal Sons werd net al even genoemd. De eerste band waar hij, de band waar hij succes mee had. Groot succes mee had.
1: Ja.
0: Later deed hij mee aan The Voice. Hoe heet dat ook weer? Gewoon The Voice, hè?
1: Voice of Holland.
0: Voice of Holland was dat, ja. Daar werd jij derde in?
1: Ik zou zeggen Voice of Hollandse Veld, maar... nee, ik werd derde, ja, klopt. Ja, weet je, dit is natuurlijk onzin. De muziek is geen wedstrijd, maar... ik had geluk. Ik had ook... Ik denk dat ik twee rondes haal, want ik was toen al bejaard voor de popmuziek. Ik was 38 en ik werd 39 in die race. Dan ben je voor RTL begrippen ben je echt al zwaar bejaard, zeg maar. Maar goed, ik denk dat ik twee rondes heb, dan weten mensen weer dat ik er nog ben. En dat was eigenlijk mijn hele insteek. En toen kwam ik steeds een ronde verder. Ik denk, oké, dan ga ik ervoor.
0: Ja, precies. En toen kreeg jij, en dan slaan we een hele hoop stappen over, want dan komen we straks in de loop van de uitzending misschien nog wel op. Toen kreeg jij een telefoontje van Dick van den Heuvel.
1: Ja, dat klopt. Ja, dat is inmiddels, ik denk een paar weken geleden misschien. Blij verrast. Wat zou ik daarvan zeggen?
0: Zei die naam jou wat, Dick van den Heuvel?
1: Daar had ik wel eens van gehoord. Ja. En de productie zei het geloof ik ook met allerlei dingen. Annie M. G. Smit. En heeft allerlei dingen op televisie en in theater gedaan.
0: Ja, Ramses heeft hij gedaan.
1: Ramses natuurlijk ook, ja.
0: Ja.
1: Nee, dus ik had wel zoiets over, volgens mij. Geen kattenpis, zeg maar. Geen kleine jongen. En dat vond ik wel heel mooi. Dat ik ook denk, ja, als je dan toch over zo'n stijlicoon, hè, een Nederlandse icoon, blueslegende.

0: een nederpop ja, historie. Harry Musquet, ja, dan moet je wel. Dan moet je niet. Dan moet je niet lullig doen, zeg maar. Dan moet je gewoon wel serieuze mensen hebben. Nee, en, nee. Maar dus ik was heel ja, verrast en blij en vereerd dat ik gevraagd werd voor om dan ja, ik moet er nog eenmaal wennen, hoor, maar dat ik Harry vertolk, zeg maar.
1: Ja, dat is het wel, ja.
0: Ja, want het is heel apart. Want we hebben natuurlijk samen op hetzelfde festivals gestaan. Ik heb, nou, misschien op de kop af, bijna 30 jaar geleden hebben jullie in het programma gezeten. Toen begon ik net, want ja, een broekie van 19, denk ik, met die Prodigal Sons begon ik toen net.
1: Ja.
0: En dus daar haak ik altijd nog wel een leuke herinnering aan. En ook praten over muziek. En ik zat toen nog heel erg in de Stones en in Elvis en... maar ik kan me nog vaag herinneren of dat nou buiten de opnames om was of in de opnames zelf, dat weet ik niet meer. Maar ook over Elvis Sun sessies. Elvis zong natuurlijk ook heel veel oude blues. En wat hij dan op zijn eigen unieke manier weer vertolkt. En ergens zit er nog een soort herinnering. En ik heb ook nog een hele vage herinnering. Maar ik dacht dat ik zelfs nog een keer mee geweest ben naar huis. Maar misschien vergis ik me nou enorm. Ergens zit er in mijn herinnering dat we ook nog wat gedronken hebben. Maar daar weet ik dus niet meer zeker. Maar ik weet wel dat de wereld, ik noem het dan maar de wereld van Harry Musquet. Indirect een aantal mensen die ermee te maken hebben gehad, die kwam ik onderweg wel tegen in de kroeg in Zwolle. Toen ik later in Zwolle woonde, Roy Couchel, daar hing ik nog wel eens mee. Nou ja, die hing ook nog wel eens aan de bar, laat ik zo zeggen. Nee. Helaas heeft hij, die is helaas ook niet meer.
1: Nee, helaas. Geweldige man.
0: Ja, en ook een super muzikale man. Echt ongelooflijk. Ik vergeet nooit weer. Op een gegeven moment, Roy zei, ik wil wel met je meedoen. Ik speelde toen in zo'n wijkcentrum in Zwolle. Dat was bij mij om de hoek, Assendorp. En daar woonde ik toen. En toen Roy die zegt van ja, doe ik wel mee. En ik kende Roy alleen met zijn fluit en zijn toetsen. En maar dan speel ik gitaar mee. Dus toen werd ik een beetje voorzichtig. Dat ik denk van, ik weet niet wat ik daar maar van moet denken. Wist ik veel dat die Roy, die kan gewoon alles. En dus hij zei, nee, we gaan niks voorbereiden. We gaan gewoon improviseren. En er werd me dan partijen een mooie improvisatie. Ik denk zelden, er werd gewoon een nummer ter plekke gecomponeerd eigenlijk. En ik hoop dat er nog opnames van zijn. Maar dat was eigenlijk ook het talent van Roy Couchel. Wat ik aan de lijve ondervond toen. Ik weet ook nog wat ik zei. Goh, maar ik heb helemaal geen budget, joh. Want ik kan ten nauwe nood de jongens betalen die ook meespeelden. Mm-hmm. Nee, Roy, ik doe het voor de muziek. Dus dat was mijn kennismaking met Roy Couchel. En ik weet ook nog dat ik in een kroegje werkte in de Brinkhof. In Dalfsen. Toen was ik een jaar of 14. En dat was volgens mij ook, dacht ik, ook de periode dat Roy Couchel ook veel met Harry speelde. En ik weet dat ze vanuit die kroeg kwamen ze ook vaak kijken bij... Er was in Dalfsen best wel een schare... en toen ken ik de hele muziek nog niet. En dat waren best veel mensen die dat volgden, zeg maar. Ja. Harry Musquet en hij toen misschien nog anders. Maar in ieder geval de Musquet gang heb je geloof ik nog gehad.
1: Ja.
0: En volgens mij ook in de studio in Dalfsen hebben ze ook nog met Jan Kissies volgens mij nog wel...
1: Sky Songs on the Spot.
0: Ja, oké. Okay,
1: hebben ze daar gemaakt, ja.
0: Ja, dus dat was... dus zodoende ik indirect kwam ik allerlei mensen... Nou ja, later Elko Gelling nog wel ontmoet. En ik heb onlangs nog een tribute George Kooijmans. Omdat hij natuurlijk helaas ALS heeft. En werd ik benaderd om een show te doen met mijn band. Met een aantal nummers van Golden Earring. En toen... Heb ik nooit geweten. Er zitten van die hele mooie bluesy likjes in Radar Love. En wat ik heb begrepen is dat ook Elko Gelling die meespeelt, of niet? Ja, heb ik nooit geweten. Ik weet wel dat er een hele roemeruchte live plaat is. Van waar Elko Gelling ook de Sterren van de Hemel speelt. Zo kwam bepaalde werelden... ook weer bij mij terecht, zeg maar.
1: En nou sta je in september vanaf... ik geloof dat het begint vanaf 1 september. Dan is de try-out. 2 september ook try-out. 3 september officieel de première. Die vindt plaats in Assen. Het is een buitenlocatie. De tuin van de ondernemersfabriek aan de havenkade in Assen. Sta jij straks daar de rol van Harry Musquet te vertolken? Wat stel je je daarbij voor? Welke beleving heb je daarbij?
0: Nou, als ik de muziek nu zo hoor, want ik weet inmiddels, ik kan nog niet alles verklappen, maar ik heb nu een aantal nummers gehoord. Ik heb er ook wel een mysterieus gevoel bij. En dat, ik moet zeggen, ik heb Harry niet goed gekend. We kennen elkaar en dat was het ongeveer. Maar dan, ja, hij straalt wel iets mysterieus uit. En dat, de nummers die ik inmiddels heb te horen heb gekregen, die ook in die voorstelling zitten, er zijn een aantal nummers bij die vind ik zelf ook, ja, die, dat, ja, vind ik echt te gek. Een beetje ja, mysterieuze muziek zou ik bijna zeggen. Maar ook wel, ja, ik weet niet, er zit gewoon sfeer in. En dus op dit moment, ik zit op dit moment in mijn een mysterieuze fase, zeg maar. En ik ben ook heel, ik heb het script, gedeelte van het script heb ik inmiddels gelezen. En dat is ook wel, het past er wel bij. Ik vind het script wat ik inmiddels gelezen heb en een aantal nummers die dan heel erg op de sfeer zitten, zeg maar. Dat ik denk, ja, ik zie er enorm naar uit. En het wordt ook een enorme uitdaging. Want ik moet eerlijk toegeven, ik ben geen acteur. Nee. Ik ben een zanger, gitarist. Ik heb veel in theater gedaan. Ik ben wel vertrouwd met aankondiging. En dat soort dingen ook wel. Maar ik snap het leven behoorlijk van mezelf. Niemand snapt het leven van zichzelf. Maar ik het leven wat Harry geleid heeft, ja, daar kan ik me natuurlijk behoorlijk in verplaatsen. Omdat ik de ups en downs zelf ook gehad heb.
1: Er zitten wel goede andere acteurs trouwens bij. Ja? Alexandra Alfenaar zit erbij. Alfred van der Heuvel zit erbij. Marcel Hoving zit erbij. Plus nog een heel aantal vrijwilligers die nog amateurs. Ja. Die nog,
0: en die gaan mij erdoor slepen.
1: Precies, precies.
0: Ja. Mooi.
1: Ik heb jou gevraagd om een aantal nummers uit te zoeken die een verhaal te vertellen hebben over jouw muzikale achtergrond.
0: Ja.
1: En het eerste stuk dat is Time Waits for No One van de Rolling Stones. Waarom dat nummer?
0: Nou, Time Waits for No One vind ik ook echt zo'n pareltje. Wat eigenlijk, Angie is natuurlijk hartstikke bekend. Is een schitterend nummer. Satisfaction, dat kent iedereen natuurlijk ook. Maar dit vind ik echt zo'n pareltje wat bij het grote publiek nooit helemaal bekend geworden is. En natuurlijk ook met het geniale gitaarwerk van Mick Taylor. Die geweldig soleert. En ik heb ooit de eer gehad om met Mick een aantal keren op te trainen. Zelfs nog een liedje geschreven. En dat was misschien wel, ik zeg misschien, want elke periode had zijn geweldige periodes. Hè, met Brian Jones en met. Maar Mick Taylor ook, ja, dat was wel toch wel. En zeker hoe ze toen live vlamden, was geniaal.
1: Time Waits for No One.

0: lyrisch, die mooie solos. Muziek, die solos, die vind ik zo. Dat echte, dat melodische. En dat. En dat is ook de raakvlak een beetje. Als we dan toch even nog een beetje de link met Muskee en Elko Gelling. Het, toch wel, er zijn wel raakvlakken met Gelling en Taylor, ja.
1: En dit is de korte versie trouwens, hè, van Time Waits for No One.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Op It's Only Rock and Roll duurt hij bijna 7 minuten.
0: Ja.
1: Harry was een geboren en getogen Assenaar. Hij heeft een jaar of 6 in Grollo gewoond. Zijn laatste jaren woonde hij in Rollo, maar in Rolde. Maar Assen was zijn geboorteplek. Jouw geboorteplek is Hessem, Dalfsen, hè?
0: Ja, het is een buurtschap bij Dalfsen. Ja. Tussen Dalfsen en Vilsteren. Ik weet niet of je Vilsteren kent, hoor. Maar, en, ja, mooi landelijk ook. En, net als nou, wat je hier ook hebt. Ook heide en mooie bossen en landgoederen. En dus zeer aan verknocht. En helaas woon ik er niet meer. Ik kan het niet betalen. Nee, maar ergens het trekt altijd nog wel.
1: Want je woont in Heten, hè?
0: Heten, ja. Een dorpje bij Raalte eigenlijk. Ja.
1: Harry was een Assenaar, wat ik net al zei. Vanaf 1991 maakten we het programma Harry's Blues, dit programma, tot 2011. Harry die sprak voor een deel Nederlands, maar hij sprak ook Assens.
0: Ja.
1: Jij praat ook Zaalans, hè?
0: Ja, ik.
1: Daar ben je ook wel actief in, of niet?
0: Met mijn kinderen niet meer. Maar af en toe was het voor de grap. En dan hebben we een beetje lomp lul, zou ik maar zeggen. Nee, maar. En mijn vrouw, haar ouders, dat zijn ook boeren, zeg maar, om zo maar te zeggen. Maar, dus die praten het ook wel, maar zij praten zelf ook niet meer. Dus ik ben een beetje. Hullenboer zei vroeger altijd, de bent van die dubbel gehandicapte Wichter. Mijn ouders hebben mij dan Nederlands geleerd. Maar ja, goed, er waren natuurlijk boeren. En mijn moeder die kwam uit Twente en mijn vader uit de regio Dalfsen dan, zeg maar. En dus die praten gewoon plat met elkaar. Maar met kinderen hebben ze ons geprobeerd toch een beetje Nederlands mee te geven. Ja. Maar stel, als je ooit nog eens studeert, daar kwam natuurlijk niks van terecht. Maar goed, dus op zich ben ik er blij mee. Dus als ik dan optreden zat in Amsterdam en al weet ik veel waar, dan kon ik me in ieder geval verstaanbaar maken. Want ik had op een gegeven moment ook al bandleden die spraken geen woord Nederlands. En dan moesten we ook vaak ook opletten als we dan in de kleedkamer bij Paradiso en er waren de gasten uitgenodigd. En wij gingen uit als band zijnde. Ja, plat Zaalands of noem het maar, geef maar een naam. Maar in ieder geval in plat tegen elkaar. En af en toe, dat ik was, jongens, ook een beetje Nederlands. Want ja, daar staat iemand er voor spek en bodem bij. Ja. Ik heb het in Friesland ook wel eens gehad. Ik heb helemaal totaal geen hekel aan Friesen of Groningen. Of Drenthe kun je het ook mee. Maar als er net een te heftig accent of een te heftig dialect waar je zelf niet spreekt. Dus ja, dan sta je er wel een beetje voor spek en bodem bij.
1: Ja.
0: Nee, dus daar moesten we een beetje rekening mee houden.
1: Dan wel communiceren. Zeg maar.
0: Ja.
1: Dat is de reden dat wij nu voor een belangrijk deel in het Nederlands doen. Alhoewel het volgende nummer, dat gaat wel over dat Zaalands.
0: Ja, en die heb ik heel bewust, want je vroeg, god, wil je nog eens een paar eigen keuze? En dat vind ik altijd zo lastig, want die kunnen we 2 jaar doorgaan, zeg maar, met favoriete nummers. Maar ik dacht, nou, iets wat dan wat iets over mezelf zegt, is dan heel erg van het volgende liedje, toevallig ook van Hullenboer. En die waren geloof ik ook nog redelijk populair in Drenthe. Maar die komt toevallig een beetje redelijk uit de regio. Luttenberg dan, waar ik dan zelf vandaan kom. Of vlakbij waar ik vandaan kom, zeg maar. Dat is een paar dorpjes verderop. En die man die praat zo mooi plat. Dat is Gerard Oosterlaar. Maar de bijnaam was dan Hullenboer, zeg maar, van zijn familie. Hij praat heel mooi plat. En hij heeft gewoon hele mooie teksten, vind ik. En ze zijn er een beetje lullig vanaf afgekomen. Zijn toen dat nummer Busje komt zo. Dat was eigenlijk gewoon een grap. Er waren ze gewoon een keer speciaal snel geschreven voor een of andere speciale aanleiding, weet ik veel wat. Moesten voor een of andere verzorgingsthuis spelen. Dan hadden ze dat liedje gemaakt. Maar dat werd er gewoon knoepend van een hit. Dus, en voor de rest zijn ze nooit geen hits meer. Tenminste, niet landelijk, laat ik zo zeggen.
1: Ja.
0: Maar dat nummer, dat is ook weer zo'n verborgen pareltje. Dat gaat dan eigenlijk over een boer die het niet meer kan redden. En ik heb dat aan de lijf ondervonden met mijn ouders en mijn opa en oma. Wij wonen naast mijn opa en oma. En die wonen op de oude boerderij. En mijn ouders die hadden er op een gegeven moment een huis bij naast gebouwd. Dus ik heb van jongs af aan de kommer en kwel van het boerenleven heb ik van dichtbij meegemaakt. En ook dat er af en toe gewoon wat minder beleg was op brood. Dus hier zit er een beetje de pijn in van een boer die het niet meer kan rooien. En uiteindelijk de boel moet verkopen, zeg maar. Ja.
1: Naar de bliksem.

0: dramatiek.
1: Ja, maar een hele actuele tekst eigenlijk die op het platteland zeker aanspreekt. Hullenboer met Noor de Bliksem van de cd. Hele mooie titel trouwens, die cd. Ja. Moet je goed kijken wat ik zeg. Ja. Goed kijken wat ik zeg.
2: Ja, mooi hè.
1: Ja, dat is blues. Ja. Daar lust u naar. Elke zondag om tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. Straks aan de telefoon nog Erwin Java, de man die de muzikale leiding heeft van de theaterproductie rondom Musquet, die dit najaar in september in première giet in Assen. Maar eerst drie uitvoeringen van dezelfde compositie. Het nummer I Can Quit You Baby van Otis Rus, uit 1956. En de eerste versie, hele mooie versie vind ik, met Erwin Java op gitaar, uit 2003 van de cd Boom Boom Bang, I Can Quit You Baby.

0: No matter how hard I try, just can't quit you.
1: Pure blues eigenlijk, Erwin, hè?
2: Ja, ja, mooi. Ja, en ook met een klassieke gitaar gespeeld. Dat vond ik schitterend. En net hoorde je Norde Bliksem met de Hullenboer ook op een klassiek op een klassieke gitaar. En nu blues op een klassieke gitaar. Erwin Java op een nylon snarig. Ja, geweldig. Schitterend ook. Ja.
1: Mooi, hè? Ja. Straks Erwin aan de telefoon. Het origineel van I Can Quit You Baby, dat is van Otis Rus. Althans, die heeft het als eerste op de plaat gezet. Compositie van Willie Dixon. Het was ook het eerste nummer van Otis Rus in 1956.

0: eerste uitvoering op vinyl 1956. Otis Rus, I Can Quit You Baby. Met Big Walter Horton op de mondharmonica. Erwin Nijhoff, jij speelt ook mondharmonica, hè?
1: Ja, ja, ik dat. Wat zou ik ervan zeggen? Nee, ik kan wel wat lijntjes, zoals nou ja, The River, like, natuurlijk een nummer wat voor mij ook wel belangrijk geweest van Bruce Springsteen. Ik werd eigenlijk getriggerd door mijn opa, de oude boer, zeg maar, die speelde dan mondorgel. En mijn oma speelde ook mondorgel. En dus dan in dat oude keukentje, zeg maar, in buurtschap Hessem, dan af en toe dan speelden ze wel eens. En dus daar werd ik door getriggerd. Nou, toen leerde ik Bob Dylan kennen. En toen leerde ik later Bruce Springsteen kennen. En op een gegeven moment is het natuurlijk oude blues. En op een gegeven moment zoek je steeds verder in de muziek. En dus ik had op een gegeven moment, maar wat mij heel erg getriggerd heeft, is mijn opa, zeg maar, die dat speelde. En dat ik de muziek van Bob Dylan en Bruce Springsteen leerde kennen. Dat ik dacht, ja, die deden dat. En ik denk, oh, dat wil ik ook wel. Nou, zo recht toe, recht aan. En toen ben ik het gaan spelen.
0: Ja. Nou, ik denk dat we jou met mondharmonica ook nog wel even zien in het theaterstuk over Harry Musquet dit najaar, september, in Aas. Ja. Derde uitvoering van I Can Quit You Baby. Dat is een wat recentere uitvoering van een Nederlander die waarschijnlijk naar Canada is verhuisd. Hij heet namelijk Jack de Keizer. Het is een Canadese bluesman uit 2018 van de cd Checkmate. Zijn versie van I Can Quit You Baby.

0: derde versie was dat van I Can Quit You Baby van Jack de Keizer van de CD Checkmate 2018. Het origineel uit 1956 van Otis Rus. En de eerste die we draaiden, dat was uit 2003 van de CD Boom Boom Bang. Eigenlijk Erwin Java en Harry Musquet, Cuban and the Blizzards uiteraard, van I Can Quit You Baby. Aan de telefoon op dit moment Erwin Java. Goedenavond Erwin.
1: Hey, hallo Albert.
0: Ja. Klonk mooi, man. I Can Quit You Baby. Jij op de klassieke gitaar.
1: Daar zeg je zo wat. Ik moet even in mijn geheugen graven.
0: Maar, je hebt hem niet gehoord, dus wat lastig.
1: Nee,
0: ja?
1: Ik heb hem niet gehoord, nee. Ik zal er nog eens naar luisteren.
0: jij bent de muzikale man, de muzikale leider van de theatervoorstelling rondom Harry Musquet dit najaar in Assen. Heb je er zin, Jan?
1: Ja, man, dat lijkt me hartstikke leuk. Bijzonder ook. Ja, kijk, dit is natuurlijk een bijzonder jaar, hè. Harry zou 80 geworden zijn. En het is zijn tiende jaar sterfjaar, zeg maar. En dat is natuurlijk ook in september, hè, zijn sterfdag. Dus ja, nee, hartstikke leuk. Ik zeer vereerd.
0: Want jij bent degene die verreweg het langst met hem samen hebt gespeeld. Ik denk bijna 25 jaar.
1: Zeker 25 jaar. Achter één, hè. Ik geloof dat Hans Lafaye heeft ook wel bij elkaar wel 25 jaar met Harry gespeeld, maar niet 25 jaar achter elkaar.
0: Oké, ja.
1: Dus dat was wel een bijzondere prestatie, geloof ik. om 25 jaar achter elkaar vol te halen.
0: Ja, en je hebt natuurlijk allerlei periodes meegemaakt, ook muzikaal. Dat Harry wat meer experimenteerde met de Musquet Gang, de Harry Musquet Band, Musquet, en later de theaters inging. Ja, dat was wel een afwisselende periode, denk ik.
1: Zeker, zeker. Ja, echt heel veel geleerd en meegemaakt. En wat wil je? De 25 jaar, dat is een groot gedeelte van mijn leven geweest natuurlijk.
0: Ja, en dan ga je straks Erwin Nijhoff begeleiden. Tenminste, ja, begeleiden, hoe moet ik het zeggen? Samen met hem spelen.
1: Ja, dat is erg leuk. Mijn naamgenoten, we zijn naamgenoten.
0: Ja.
1: Ik ben ook heel blij dat Erwin ja gezegd heeft tegen deze klus. Want volgens mij is hij daar heel erg geschikt voor. Natuurlijk sowieso als muzikant, maar ook om het feit dat hij natuurlijk bekend is met het Saksische taalgebied. Hè?
0: Ook dat,
1: het
0: Neder-Saksische, ja. Ja, komt uit Dalfsen, ligt niet zo ver. Ja. Daar hebben jullie ooit nog een keer een cd opgenomen in Dalfsen. Weet je dat nog?
1: Ja, Sky Songs on the Spot.
0: Precies, ja, bij Jan Kissies.
1: Bij Jan, ja, toen, ja, dat was toen de studio van Jan Kissies. Ja, ik weet niet eens meer welk jaar dat was. Ik denk 94 of zo, denk ik.
0: Denk het
1: misschien
0: ook,
1: weet jij dat altijd.
0: Hey, met wie ga jij allemaal samenspelen in die theaterproductie?
1: Ik kom met een vierkoppige band. En dat zijn de jongens waar ik de laatste tijd veel mee werk. Dat is Guus Strijbos op het bas. Bas Mulder op keyboards en Marcel Wolter op drums. En de laatste jaar, zeg maar, opereer ik een beetje onder mijn eigen naam. Als Erwin Java's Travel Party. En daar maken die jongens ook deel uit van. En ze hebben nog de cd die ik een jaar of drie geleden heb uitgebracht. Daar spelen zij ook op.
0: Keeping it real.
1: Precies, ja.
0: Dat betekent dat jullie ongetwijfeld al goed ingespeeld zijn. Alleen nog wat minder bekend met het repertoire, althans de andere mannen, denk ik, van Harry Musquet.
1: Ja, ja, ja. Maar daar wordt hard aan gewerkt, hè. Dus er is al een playlist. En de nummers moeten natuurlijk wel aangepast worden. Want het is ondoenlijk om al die versies volledig in anderhalf uur. De voorstelling gaat ongeveer anderhalf uur duren. Per avond. En er zullen kortere versies van gemaakt moeten worden. Maar dat zal ook samen met Erwin Nijhoff natuurlijk. Zullen we er allemaal uit gaan werken. En met de producent natuurlijk. Of de regisseur.
0: Ja. Nou, dat wordt denk ik ook de verrassing van dat heel nieuwe mensen, dat die nu het materiaal van Musquet gaan spelen. Dus niet één op één coveren, maar daar een eigen draai aan geven.
1: Nou ja, dat is het. Kijk, het is natuurlijk de hele voorstelling gaat ook niet over QB in the Blizzards of zo. Hè? Of het gaat eigenlijk over het leven van Harry Musquet. En die nummers die gekozen zijn, die geven een beetje zeg maar, tijdsbeeld. De stappen in het leven van Harry aan. Daar zijn de nummers een beetje vooruitgezocht natuurlijk ook. En het wordt geen reunie van QB in the Blizzards. Daar heeft het niets mee te maken. Het gaat puur om een verbeelding van het leven van Harry natuurlijk.
0: Ja, ja. Nou, de mensen hoeven niet te wachten tot september om Erwin Nijhoff en Erwin Java samen te zien, want daar is nog een andere gelegenheid, geloof ik, ja?
1: Ja, dat klopt. Deze zomer zijn er uitzendingen van Veronica Insight, waar ik sinds september van vorig jaar regelmatig heb ingevallen voor Danny Vera. En in de zomer zijn er een aantal uitzendingen waarin ik ook samen met Erwin, andere Erwin dan, wat nummers ten gehore ga brengen. En de eerste keer zal waarschijnlijk op 10 juni, hoogstwaarschijnlijk al op 10 juni zijn.
0: Nou.
1: Zeer waarschijnlijk. Dat is gewoon 10 juni.
0: En dat is een bijzondere datum, want dat is de 80ste geboortedag van Harry Musquet.
1: Nou, kijk. Ja? Wat een timing, niet?
0: Nou, hartstikke mooi. Hey, ik heb jou ook gevraagd om een nummer te noemen wat we in deze uitzending kunnen draaien. Wat op zich waarschijnlijk niks te maken heeft met de theaterproductie. Maar wat voor jou gewoon bijzonder is. Jij noemde Sky Song on the Spot.
1: Ja, precies. Kijk, het is natuurlijk een hele moeilijke keuze. Want er zijn de zoveel nummers die ik altijd geweldig vond om te spelen. Maar ja, ik kies voor Sky Songs omdat vond ik toch ook een bijzondere periode in Harry's leven. Maar ook in de periode van die band eigenlijk. Dat is een bezetting met de Musquet Gang uit die bestaan heeft van 86 tot 96. Die vaak wat onderbelicht is. En zonder die bezetting was er eigenlijk geen vervolg geweest voor het succesvolle vervolg van QB in the Blizzards na 96. Dus daarom koos ik voor deze.
0: Dankjewel, Erwin.
1: Graag gedaan, Albert.

0: Erwin had het helemaal goed. 1994, de CD Sky Songs on the Spot. En dit was het titelstuk van die CD. Uitvoering van Musquet. Erwin Nijhoff is in de studio. Daar praten we nog mee. Een paar zaken die nog aan de orde moeten komen. We hebben het net al gehad over het mondharmonica-spel. Dat er uiteraard bij hoort. De persoon Harry Musquet. Ja, welk beeld had jij bij de persoon Harry Musquet? Welk beeld komt bij je op? Ik bedoel, het is nu 80 jaar geleden, bijna 80 jaar geleden dat hij geboren is. Hij heeft tot 2011 geleefd. Wat voor man was het in jouw oog?
1: Puur no nonsense, maar niet simpel, zeg maar. Zoiets. Ja, dat is eigenlijk de eerste waar het in opkomt. Want er wordt vaak gedacht van mensen die Simple Man, heb je al iets over een prachtig nummer ook weer hebt. Wat ook in de... mag ik dat verklappen? Die komt in de voorstelling. dat zegt ook een boel over... Ja, geen bullshit. En dat zo hoop ik zelf ook... En hoe ouder je wordt misschien, hoe meer aan je erachter komt van... jongens, er is zoveel bullshit. Heel veel dingen die doen er niet toe. En jongens, doen we normaal. Weet je, of normaal, dat is ook altijd zo snel gezegd. Maar probeer de shit van de bullshit te scheiden, zou ik bijna zeggen.
0: Ja. Een beetje proberen te kijken van wat de essentie van...
1: Ja, daar komt het bij mij heel erg... Nou ja, dat zit natuurlijk ook heel erg in de Drentse aard ook. En daar voel ik me ook mee verwant van de Overijssel, Drenthe. Dat bent elkaar niet, zeg maar. Ja, het woord nuchter is ook niet helemaal waar. Want ik bedoel, als je gewoon de blues wil zingen zoals Harry Musquet... Dan red je dat niet alleen maar met mompel de mompel, zeg maar. Dan moet je je ziel en zaligheid er wel in gooien. Maar wel gewoon een beetje een gezonde blik, heldere blik naar de wereld eigenlijk.
0: Nou, heel benieuwd hoe jij straks in september die rol van Harry Musquet invult. Onder leiding van de regisseur Dick van den Heuvel natuurlijk. Een man die heel veel ervaring heeft. Met andere spelers erbij. Namen die heb ik net al genoemd. Alexandra Alfenaar, Marco Hoving en Alfred van den Heuvel onder andere. Plus nog heel veel vrijwilligers die eraan meewerken. Muzikale band erbij. Nou, die band die heb je net gehoord.
1: Ja.
0: Spreek jou ongetwijfeld aan.
1: Jazeker. Ja, een aantal die ken ik dan ook wel. Ik heb dan volgens mij nog niet met allemaal gespeeld. Maar volgens mij, ik zit hem te denken of ik met Erwin ooit. We zouden wel eens een keer wat doen. Maar volgens mij heb ik met niemand nog op het podium gestaan. Maar ik ken ze wel indirect, laat ik zo zeggen. Ja.
0: Dat gaat allemaal gebeuren.
1: Ja.
0: Voor de liefhebbers, mensen die er meer van willen weten. Er is een website beschikbaar van waar je alle informatie op kunt vinden. Ik heb net al even genoemd dat de try-out dat die op 1 en 2 september is. En de première is op 3 september. De website waar alles op te vinden is, dat is Theater Musquet. Moet ik even goed kijken vanaf Theater Musquet. Daar kun je ook de kaarten op bestellen. Die kaarten die kosten in de voorverkoop dan kosten ze €37,50. Voor de try-out trouwens €32,50. En na 11 juni dan kosten ze €42,50. Dus zorg dat je er snel bij bent. Maar kijk anders maar op de website van Radio Drenthe of van Harry's Blues. Daar staat alle informatie op. Erwin, bedankt voor de aanwezigheid hier. Techniek in handen van Ruben Ester. Samenstelling en presentatie Albert Haar. Ook dank uiteraard aan Erwin Java, die even aan de telefoon was. Ja, we besluiten met een nummer van de laatste CD van Harry Musquet. Van de CD Cats Lost, Low Country Blues. Waarom dat nummer nou?
1: Ja, nou, toen ik gevraagd werd om dit project te doen. En toen was ik eens gaan onderzoeken, zeg maar, ik noem het dan maar. En toen kwam ik dit nummer tegen. En ik werd zo geraakt door die tekst. En iedereen herkent zich wel een beetje in het maaiveld in Nederland. En de kop gaat eraf. En ook wel een beetje, het past ook wel weer een beetje in deze tijd. Van als je een andere mening hebt, dan bof. Dan word je gelijk, als je te weinig, er is te weinig oor voor elkaar, vind ik eigenlijk. En dat vind ik, dat zit ook wel heel erg in dit nummer. En dat nummer raakt me enorm. Ik vind de muziek ook geweldig. Ik vind het mooi gezongen. Ik ben ook wel nieuwsgierig. Ik zou zeggen, luister maar. Ja.
0: Low Country Blues.

0: Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Er komt geen eind aan de steeds maar aanhoudende stroom van Beatles-covers. Terry Reid, dat is een Engelse rock'n'roll-zanger. Hij was de zanger van Peter Jay en de Jaywalkers en die band stond 23 concerten lang in het voorprogramma van de Rolling Stones. Deze Terry Reid weigerde de zanger van Led Zeppelin te worden en stond als soloartiest als voorprogramma van de Rolling Stones tijdens een tour door Amerika. Daarnaast schreef hij nog nummers voor de Hollies, Crosby, Stills & Nash, Marianne the Faithful, Cheap Trick, Jack White, Joe Perry en Rumour. Terry Reid, Carry That Weight.

Terry Reid, Carry That Weight. Marianne Faithfull, dat was een Engelse hippie-zangeres uit de jaren 60. Ze was de vriendin van Mick Jagger en later ook van Keith Richards. En voor de bewezen diensten kreeg ze het nummer As Tears Go By. 60. Ze was de vriendin van Mick Jagger en later ook van Keith Richards. En voor de bewezen diensten kreeg ze het nummer As Tears Go By.

Marianne Faithfull, I'm a Loser. The Truth, dat is een Engelse band rond zanger Stephen Gold. De band stond onder contract bij Pye Records. De band begon met een grote hit in Engeland en daarna flopte alle singles. The Truth, Girl.

The Truth, Girl. Het is een nummer van de Beatles uit 1967 en er verschenen 240 covers, onder meer van Natalie Cole, The Black Crowes, Amy Mann, Katie Melua, Bono, Andrew Gold, Cheap Trick, Bette

Elton John, Lucy in the Sky with Diamonds. Jim Lauderdale, dat is een singer-songwriter uit North Carolina. Hij schreef nummers voor George Strait, Elvis Costello, Blake Shelton, The Dixie Chicks, Vince Gill en Patti Loveless. En hij heeft al 31 soloalbums gemaakt. Jim Lauderdale, I'm Looking Through You.

Jim Lauderdale, I'm Looking Through You. José Feliciano, dat is een blinde nachtclubzanger uit New York. Hij had een grote hit in Amerika met Light My Fire van The Doors. En vervolgens probeerde hij het met de nummer van The Beatles. José Feliciano, In My Life.

José Feliciano, In My Life. Ola Bell, dat is een band uit New York. En de band is genoemd naar songwriter Ola Bell Reed. De band werd ontdekt in een café in Manhattan, het Sunday School for Sinners Café. En de band staat onder leiding van zangeres Amy Helm, en dat is de dochter van Levon Helm, de voormalige drummer van de band. Ola Bell, Get Back.

Ola Bell, Get Back. De Engelse band The Crying Shames hadden een hit met Sugar and Spice, een cover van The Searchers. En dit nummer van George Harrison komt van het album Sugar and Spice van The Crying Shames, If I Needed Someone.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: With a Little Help from Her Friends van Theresa James is het album van deze week. En het album werd gemaakt onder leiding van toetsenist Kevin McKendry als producer. En deze Kevin McKendry heeft een geweldige staat van dienst. Hij speelde al bij Big Joe Mayer, Tom Principato, Bob Marjolin, Leroy Parnell, Delbert McClinton, Tinsley Ellis, John Oates en George Thorogood. Theresa James, No Reply. This happened.

Theresa James, No Reply. Het is een opname van Steve Earle en Alison Mora uit de tijd dat ze nog getrouwd waren, want na de echtscheiding namen ze beide een soloalbum op waarop ze elkaar voor rotte vis uitmaakten. Steve Earle en Alison Mora, I Will.

Steve Earle en Alison Moore, I Will. Rodney Crowell uit Houston begon als gitarist bij Emmylou Harris. Hij was getrouwd met Roseanne Cash, de oudste dochter van Johnny Cash. En intussen is hij een gerespecteerd singer-songwriter in Nashville. Rodney Crowell, Every Night.

Rodney Crowell, Every Night. Sam Bush uit Kentucky is een fenomeen op de mandoline die gebruikt wordt door bluegrass bands. Deze Sam Bush speelde tot op heden bij Emmylou Harris, Lyle Lovett, Garth Brooks en de Dixie Chicks. Sam Bush, I've Just Seen a Face.

Sam Bush. I've just seen a face. Ruby Turner kwam vanuit Jamaica naar Engeland en daar werd ze meteen het voorprogramma van Boy George. Ze won 3 keer de prijs van de British Blues Connection als Best Female Vocalist. Dit komt van haar album Guilty. Ruby Turner. You can do that.

Ruby Turner, You Can't Do That. Zangeres Emily Dickinson is voorzitter van de Women and Cancer Fund in Amerika. En ze werkte dan ook mee aan een album waarvan de opbrengst naar de strijd tegen borstkanker ging. She Daisy, With a Little Luck.

Oochie Daisy, With a Little Luck. Ook Chuck Wicks nam deel aan het album Let Us In. En hij deed dit vooral omdat Linda, de vrouw van Paul McCartney, ook overleed aan borstkanker. Chuck Wicks, No More Lonely Nights.

Chuck Wicks, No More Lonely Nights. Ook country-legende Willie Nelson waagde zich aan een compositie van John Lennon en Paul McCartney, en dat deed hij met een paar topmuzikanten. Ben Montagne als pianist, Kenny Aronoff als drummer en gitarist Mark Goldenberg. Willie Nelson, One After 909.

Willie Nelson, One After 909. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Shenandoah, dat is een geroutineerde Amerikaanse country rock band onder leiding van zanger Marty Raven en dergelijke bands beheerst het kunstje van de Beatles perfect. Shenandoah, Can't Buy Me Love.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Muskee.
2: Ik ben niet zo'n voorbereider. Globaal heb ik me vaak even een beetje ingelezen. Het is een beetje net zoals met de muziek. Het moet toch weer, elke dag weer anders zijn, weet je wel. En ook niet dat gelikte en zo.
3: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin is Harry Muskee met zijn gast op pad giet om met te praten over zaken die van binnen raakt. En ditmaal is het de laatste keer. En dus is er ook geen gast. Maar giet Harry Muskee zelf op pad om is terug te kijken op een kleine 40 afleverings van Bluespots. En wat kun je dat dan beter doen dan in de boswachterijen van Grollo? Aan het eind van bijna 40 uitzendingen, Harry, hoe kijk je daarop terug op 40 uitzendingen Bluespots?
2: Ik moet je zeggen dat het mij, wel wat opgeleverd heeft. In die zin dat ik, dat is misschien een beetje subjectief omdat je een boel van die mensen zelf hebt uitgezocht. Maar dat ik toch wel heel veel opgestoken heb van die mensen die je dan in die gesprekken bent tegengekomen. Het waren toch over het algemeen, moet ik zeggen, mensen die wel wat te vertellen hadden. Mensen die mij ook het gevoel hebben dat de wedstrijd nog niet helemaal verloren is.
3: Hoe, in welke zin bedoel je dat?
2: Nou ja, ik bedoel, er is natuurlijk zoveel ellende op de wereld. En soms denk je wel eens van, de mens is eigenlijk een van de grootste oorzaken daarvan. Vind ik hoor. Ik bedoel, een ander hoeft dat helemaal niet te vinden. Maar met het gros van deze mensen, ik wil maar zeggen, als er meer van zulke mensen waren, als die wij dus geïnterviewd hebben, dan zag het er waarschijnlijk een beetje uit zoals het weer waar we nu in lopen. Want dat is prachtig, weet je wel.
3: Hoe bereidde jij je voor op die gesprekken met die mensen? Hoe leefde je daar naartoe?
2: Een heleboel mensen, die kende ik natuurlijk wel een beetje, maar anderen ook eigenlijk niet. Maar ik ben niet zo'n voorbereider. Globaal heb ik me vaak even een beetje ingelezen. En het is een beetje net zoals met de muziek. Het moet toch weer, elke dag weer anders zijn, weet je wel. En ook niet dat gelikte en zo. Ik hou niet zo van zo'n voorbereiding, want je doet het wel eens, ik doe het wel eens, maar het blijkt dat er nooit wat van terecht komt. Dus dat heb ik dan maar afgeschaafd, weet je wel. Dus wat dat betreft heb ik daar niet zoveel gedaan. Ik heb van jou wat dingen gekregen en wat uitdraaien. En je moet natuurlijk wel een beetje correct blijven in data's en dat soort dingen. Dus dat waren dingen waar ik me meestal aan vasthoud. En over het beeld waar ik zelf een beetje van die mensen naar. En dan kon je zien of het een beetje uitkwam of niet. Maar ik moet je zeggen dat ik wel ervan opgestoken heb. En ik ben natuurlijk geen interviewer in die zin des woords. Ik ben niet naar de school van de journalistiek geweest enzovoort enzovoort. Maar dat is niet zozeer een belemmering. Misschien ben je dan wel gauw geneigd om wat andere vragen te stellen of zo. En ik was eigenlijk wel vooral nieuwsgierig naar hoe die mensen, de weg die ze bewandeld hebben om te komen waar ze zijn gekomen. Zo. Dus ik ben vaak toch een beetje in de buurt begonnen waar ze opgegroeid zijn. En zo een beetje van die kant naar het moment van waar ze op dat moment dus aangeland waren. En ik moet zeggen dat het toch heel verschillende dingen. Verschillende mensen. Maar het waren allemaal mensen in toch wel vrij creatieve beroepen. Dus meestal zijn het dan mensen die ja, die een beetje bij jou in de buurt zijn. Want wat hebben we nu, wat hebben we gehad? We hebben muzikanten gehad, we hebben mensen gehad die een tijdschrift runnen, je hebt een aantal dichters gehad, een paar organisatoren. Maar allemaal wel zijdelings te maken met kunst, laten we maar zeggen.
3: Noem eens een paar uitersten van al die gasten.
2: Nou ja, we hebben natuurlijk 3 politici gehad. En als je dan een politicus als Bert Middel hebt, die vind ik volledig het tegenovergestelde van Jan Marijnissen. En we hebben Ridders de Beek natuurlijk gehad, maar Ridders is natuurlijk niet zo'n actief politicus meer. Ik bedoel, die tijd is geweest. Ridders is ook een paar keer ziek geweest, enzovoort, enzovoort. En die is commissaris van de Koningin. En ja, dat is niet zo'n actief politicus meer. Maar als je nou 2 linkse mensen neemt, Jan Marijnissen van de SP en Bert Middel van de PvdA, dan moet ik. En je zou dan zeggen, wat is nou, wie is nou eigenlijk links? Dan kun je zeggen, en wie, waar heb jij het idee van dat hij het meest echt is? Dan moet ik zeggen, dat is Jan Marijnissen voor mij geweest. En Bert Middel vond ik een beetje wel een aardige man, maar ja, hij gaf niet zozeer antwoord op vragen. Hij was meer voor zichzelf bezig, had ik het idee. En ja, dat kom je ook tegen in dat soort gesprekken.
3: Maar was jij daar in die gesprekken ook een beetje naar op zoek van wat echt is en wat onecht is, wat een beetje schijn is?
2: Nou ja, ik had een aantal vragen. Ik heb, bijvoorbeeld bij het Middel had ik een aantal vragen, maar daar praatte hij gewoon overheen. Dat vond hij, die waren misschien te extreem. En bij Jan Marijnissen is dat helemaal niet zo. Daar had je dus het gevoel van dat die man, die is gewoon wat hij is. En die beweert wat hij beweert, is ook zo. En bij Bert Middel was het meer een soort van vertoning van, nou, kijk hier eens, dat ben ik aan het doen. En zoiets, weet je wel. Terwijl Ridders de Beek eigenlijk helemaal zichzelf is. Maar dat is een ander chapiter. Dat is een man die over het algemeen wel aardig zichzelf is.

0: andere uitersten zijn als Simon Vinkenoog bijvoorbeeld hebt. Ja, dat is natuurlijk, van de dichters is dat natuurlijk weer een heel andere iemand als bijvoorbeeld als Jean-Pierre Ravi. Ik bedoel, zijn gewoon, hoewel ze natuurlijk wel allebei ook weer iets gemeen hebben. Dus, ik bedoel, ze lusten allebei wel een borrel en ze zijn allebei niet vies van het goede van het leven. En zij zijn dan met z'n tweeën weer heel anders als Rutger Kopland. Dat is gewoon, die man, dat is een wetenschapper. Weliswaar met, hij is wel gestopt met emeritaat. Maar ja, dat is toch een hele andere man. Een beetje verstrooide man. Terwijl hun nog volop in het, volop deelnemen aan het leven. En dat vind ik van Simon al eens zo mooi, want die is al in de 70, die is al veel ouder als die anderen. Maar die gaat maar door. Ik bedoel, verliest niks van zijn activiteit en zo. En zijn nieuwsgierigheid en al dat soort dingen. Dat vind ik eigenlijk wel heel mooi en zo.
1: Waren er nou ook mensen bij die jij niet kende, die je nooit ontmoet had?
0: Even zien, dan moet ik even in mijn geheugen tasten. Ik denk, goedemiddag. Wie kende ik niet zo goed? Waarschijnlijk ken ik ze allemaal redelijk goed. Behalve Bert Middel, die kende ik dus eigenlijk niet zo goed. Dat was degene

0: die waar ik wel eens tegen voetbald heb en die ik wel eens tegengekomen ben hier in de provincie, omdat hij hier ook met de provinciale politiek van doen had. Maar die kende ik eigenlijk niet zo goed. En ja, Jan Manschoor bijvoorbeeld, drummer van Normaal, daar had ik een paar keer mee gepraat. Ik drie keer mee gepraat ongeveer. En die kwam mij al zeer sympathiek over. En dat was ik eigenlijk nooit vergeten, die man. Want die had ook wat te vertellen. En dat is eigenlijk een heel wezenlijk onderdeel geweest van het oprichten van Normaal. En aangezien we Benny al zo vaak bij de Korp in de Staat hebben gehad, dan vond ik het wel leuk om Jan Manschoor eens een keer aan het woord te laten.
1: Nee, want jij hebt wel een hele bewuste keus gemaakt wat betreft de gast.
0: Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, ja, het waren een beetje mijn favorieten gewoon. En dan krijg je al gauw een beetje gelijkgestemde geesten natuurlijk. Maar wat ik van ze gedacht had, dat is eigenlijk ook al een beetje uitgekomen. Ik bedoel, ik vond het redelijk genuanceerde mensen en aardige mensen. Ja, dat geeft de burger toch een beetje moed.
1: Zo kom je de winter door, hè?
0: Ja, ja, ja.
1: Welke locaties herinner jij je nog? Of zijn in jou, hebben indruk gemaakt?
0: Nou ja, de mensen zoals Ger Six, dat was een van onze allereersten. Bekend kunstenaar uit Groningen. Zo'n locatie daar op de grens van Duitsland en Nederland, het Bourtangerveld dan, hè, waar je die mansgaard dan zag. En zo'n verhaal van zo'n moeder, of de grootmoeder van Berend Groen, die ook in die uitzending zag, die dan dat die manschap daar tegenover elkaar lagen, in die mansgaard. Aan het eind van zo'n oorlog, allemaal jonge jongens die allemaal doodsbenauwd waren. En dat zo'n vrouw erheen ging aan beide kampen dus melk gaf en de absurditeit van die oorlog aantoonde. Dat is een locatie die je natuurlijk nooit weer vergeet. Ik bedoel, dat was een enorme. Ja, dat vond ik ja, niet prachtig, maar dat heeft wel indruk op mij gemaakt. Dat veld daar bij Ballo, met Berend Groen, kunstenaar uit Zeeën, dat was natuurlijk ook een prachtige locatie. Het land van de boze geesten. Hè? En zo'n locatie als bij Simon Vinkenoog daarboven, aan de Sarpatistraat, dat is natuurlijk ook prachtig, want de meubels van Edith stonden daar volgens mij. En dat was toch je reinste antiek en zo volgens mij. En dat huis helemaal vol met boeken, volledig volgestouwd. En het uitzicht op het hotel daar, dat vond ik ook heel, heel, heel bijzonder. Maar ook bijvoorbeeld het natuurgebied in Friesland. Daarbij, hoe heet het nou weer?
1: Lauwersmeer bedoel je?
0: Ja, het Lauwersoog, Lauwersmeer. Met Gerard van Klaven. Dat was ook een fantastische locatie.

0: Ja, die buitenlocaties zijn natuurlijk altijd mooi. En zo is met Rudy van de hoofdakker, oftewel Rugge Kopland. Aan zo'n Drense A in de stromende regen, dat is natuurlijk toch ook een prachtige locatie. En nou wil het toeval dat ik hem ook nog weer ontmoet heb vlak daarna bij de onthulling van een gedicht van Jean-Pierre Ravy. In het kunstwerk daar bij de Ruit nabij Selling in Noord-Groningen. En de trap die de hemel in gaat of zo is. En daar komen allerlei gedichten op. En dan hebben we hem weer meegenomen naar zijn huis. En we hebben een tijdje een biertje bij hem gedronken. En dan komt die man ook helemaal los. En het blijkt ook een ontzettend aardige man te zijn. En waar hij zich ook heel druk over maakte was... Ja, ook een beetje de verloedering van of de uitverkoop van de beschaving. Een man die ook altijd PvdA gestemd en die ook zegt van... daar moet ik eigenlijk niks meer van hebben, weet je wel, want die doen niks. Dat vond ik ook een uitstekende man ook. De Rutge Kopland.
1: Veel mannen trouwens, hè?
0: Ja. Veel vrouwen hebben we niet gehad. Ik bedoel, wie hadden we? Tineke Schoenmaker... Frederik Spicht, dacht ik. Marga Kool. Zo'n beetje heb je het wel gehad, dacht ik.
1: Carrie.
0: Oh ja, Carrie uit Rotterdam. Ja.
1: Anneke van Dijk,
0: ja. Ja. Ja. Ja. Ik heb, ja, het zijn toch een beetje die functies. Die functies waar zij in zitten, waar ik in zit, daar kom je dus niet. Het is toch een beetje een... Die blueswereld is toch een beetje een mannenwereld. De enige die daarin opereert, dat is Tineke Schoenmaker. En misschien een beetje Frederik Specht. Maar ja, het zij zo. Het zij zo. We hadden nog meer kunnen doen of willen doen. We hadden nog een rijtje, we hadden Ilse de Lange nog op ons programma. Maar helaas, op een gegeven moment houdt het toch op. En op een gegeven moment is het natuurlijk ook wel, is het ook wel mooi geweest en zo.
1: Is er ook nog muziek die jij herinnert van gasten waarvan je zegt van nou, dat denk ik nog wel eens aan. Of dat draai ik nog wel eens of dat zou ik nog wel eens willen horen.
0: Nou, Huub van der Lubbe, die bijvoorbeeld met de band kwam, hè. En Jan Mulder bijvoorbeeld met Lou Reed, die daar onlangs weer in de belangstelling stond. Vanwege zijn poëtrie, weet je wel. Dat vind ik dan weer grappig dat Jan Mulder Lou Reed uitkiest en zo. Want daar had ik niet zozeer achter Jan gezorgd. En ik vond Lou Reed ook, tenminste vooral later hoor, vond ik hem eigenlijk leuker dan heel in het begin. En natuurlijk de jongens die jazzen tevoorschijn toven, zoals Rijn de Graaf. En uiteraard ook Simon Vinkenhoog. Dat ligt allemaal een beetje in mijn straatje. Je had ook mensen die muziek draaiden waarvan ik zei, nou ja, goed, dat hoeft voor mij niet. Maar in dit geval was de gast gewoon een koning. Gewoon. Maar dat zijn ik hou zelf van jazz en zo. Maar er werd, en zoals daar is Lomo die dan die muziek van Jordan en zo. Dat vond ik ook leuk. En dat vond ik ook een heel leuk interview. Een vrolijke man met veel guts en zo. Die dan, ik terugloop. Ons verdwaalde. Zo'n man die dan uit dat Zuid-Afrika komt. En die... toch met heel veel moed hier zijn weg zoekt. Want dat heb ik toch heel erg in Darius bewonderd. Want waarschijnlijk is van alle gasten waar je mee in de slag bent geweest, heeft die waarschijnlijk de moeilijkste weg door afgelegd. Een zwarte man uit Zuid-Afrika die hier komt zonder, met alleen zijn kleren aan en toch nog tot raadslid schopt, hè, in Enschede en dat daar nog 8 jaar zit. Nou, dat is toch geen kleinigheidje. Dat vind ik een hele goede prestatie.

0: Er waren nog een paar mensen uit de sportwereld, hè?
1: Ja, wie gaat met de sport? Jan Mulder, dus. En Johan Derksen, uiteraard. Vond ik ook een leuk interview. Ik ken Johan natuurlijk al zo'n 30 jaar. Ja, ik zeg het altijd. Johan die heeft het ook wel goed gedaan met zijn twee klasjes Mulo. Toch maar hoofdredacteur geworden van... met alle respect, Johan, hoor. Ik bedoel, dat, juist op die manier, met alle respect. Ook altijd een eigen mening. En toch wel een gedreven liefhebber van de voetbalsport. Want zijn hele bureau staat zo hard vol met voetbalboeken. En hij weet vooral ook heel veel van het Engelse voetbal af. Dat valt me ook iedere keer weer op. En zijn bijdrage aan het sport aan tafel vind ik ook altijd wel grappig. Want er wordt tenminste geregeld, worden daar mensen onder de tafel gestoken. En daar ben ik wel liefhebber van.
0: Toch deed je dat zelf in de gesprekken niet zozeer, hè? Dat, je pakte de mensen niet hard aan of zo?
1: Nee, dat wordt altijd al gedaan door iedereen en zo. En, Theo van Gogh die mensen doorzaagt. En Baart en Verdorp die met z'n tweeën losgaan op mensen en zo. Ja, dat had ik niet zoveel zin aan eigenlijk. Dan krijg je dus... Die mensen heb ik wel met redelijk veel respect behandeld. En dat vind ik ook normaal. Want ik vind dat in onze maatschappij nogal een beetje ontbreekt dan een beetje... Misschien is het getuige van de opvoeding. Ik heb tenminste nog een opvoeding gehad. En scholing. Want dat vind ik in ieder geval een heel belangrijk aspect. En daar, volgens mij is daar een heleboel ellende vandaag en dag aan terug te voeren. Dat gewoon niet gebeurt bij mensen. En dat mensen ook helemaal geen opvoeding meer krijgen. Zodat ze niet weten wat is. Als je ergens nul insteekt, komt er ook nul uit namelijk. En als ze niet weten waar het over gaat, hoe kunnen ze dan ooit begrijpen dat het niet mag of zo? Dat soort dingen dat... Met die gasten, ja, ik was eigenlijk meer nieuwsgierig naar het werk wat ze deden en zo. En naar de gedichten die ze voordroegen. En ja, ook wel soms naar de familieomstandigheden, hoe die mensen opgegroeid zijn. In wat voor omstandigheden. Kijk, Tineke Schoenmaker is een heel klein dorpje. En dan die dan in zo'n soort van roversholletje dan muziek mochten maken en zo. En dat is dus een overeenstemming met wat je zelf hebt gedaan en zo. Het zijn ook vaak toch wel wat oudere mensen geweest. Er zaten weinig jonge mensen bij. Ik denk dat Daniel Lohuus van Schik ongeveer de jongste was. Met zijn 29 jaar. Maar misschien is het ook wel omdat ik daar niet zoveel mee in aanraking kom. Ik wil niet zeggen dat ik alleen met ouderen vandaag omga. Maar ik ben zelf meestal nogal op mezelf. Dus redelijk alleen. Wat niet wil zeggen, niet eenzaam, maar koningin Wilhelmina, sorry. Ja. Nee, ik vond het prettig om te doen. En ik vind het ook leuk dat men ons de kans heeft gegeven. Om zulke soort dingen te doen. En het is gewoon je eigen vrije keuze. En onbelemmerd kon men zijn gang gaan. En dat is natuurlijk ook al prachtig, dat je geen baas hebt. Dat je eigen tijd kunt indelen en dat je kunt zeggen van, ik doe dit, ik doe dat. En ik hoef geen ja-meneer te knikken. En dat is iets waar ik mijn hele leven namelijk nooit gedaan heb. En waar ik ontzettend blij mee ben. En ik bedoel, misschien is het, muzikaal, in de muziek heb je maar één meneer eigenlijk. Waar je wel ja tegen moet knikken, dat is het publiek in de zaal. Ik bedoel, dat is eigenlijk... Ja, dat zijn jouw klanten. Ik bedoel, ik praat er nou even klinisch over, maar dat is bij ons niet zo. Maar ik ben heel blij dat ik 35 jaar heb mogen spelen. En dat mensen grotendeels altijd trouw zijn gebleven. In deze moeilijke sector, in deze moeilijke segment van de muziek. Want het is natuurlijk... Wat Bob Koester al een keer zei, in Amerika is jazz en blues is ongeveer 5% van het marktaandeel van de industrie. En dan praat de Amerikanen ook over industrie, hè? Kun je nagaan hoe belachelijk dat is. Men praat over muziek, wat over gevoel gaat. Ja, dan praat men daar in Amerika toch over industrie.

0: Wat ik wel een fantastisch interview was, vond, was met Han Reiziger. Ik bedoel, Han is, daar merk je aan dat een hele geroutineerde radioman is. Maar ten tweede was het onderwerp. Ja, ik bedoel, met Han kun je helemaal nog veel verder over muziek praten. Ik bedoel, wat die man weet, ongelooflijk veel van muziek af. Vanaf Bach tot aan John Coltrane en van, nou, weet ik veel. Maar het leuke vond dat wij een wederzijdse kennis hadden, of meer zijn kennis, maar van mij een kennis geworden door die radio waar ik veel aan geluisterd heb. Met Jan Wagemeester, Jan Tittel, een van de merkwaardigste geluidstechnici die de NOB ooit gehad heeft. En Mozart liefhebber puur sang. Middag. Ik
1: moet er een les
0: geven. En die man die was ook gek van treinen natuurlijk. En kijk, iedereen heeft Jan Tittel gekend. Wim Noordhoek, ook natuurlijk van de avonden. En mensen zoals Jan Bolling die techniek doet bij Radio Drenthe. Iedereen heeft die man gekend natuurlijk. Hè. En het mooie vond ik eigenlijk dat ze ook... dat Han en ook Wim Bloemendaal oude treintjes leuk vonden. En Wagemeester Jan Tittel dan helemaal gedreven was door trein. En dan met een fles, want hij lust ook nog een fikse borrel. Daar op dat station zat en zo altijd met conducteurs te lullen of met stationschefs. En veel van trein afwist en natuurlijk ontzettend veel van Mozart. En ja, die verhalen die Han dan had. Ja, dat was, completeerde dan mooi het beeld van wat ik van hem had. Het is toch eigenlijk vreemd dat zo'n technicus bij de NOB een stukje van je leven gaat innemen. Terwijl je die man eigenlijk nooit, behalve op video, nooit gezien hebt. En alleen zijn stem hebt gehoord voor de radio. Dus toch, goedemiddag. Toch wel merkwaardig is dat. Nee, ik vond het... Ik vond het heel bijzonder en Han is er ook knap in. Hè, met het, als je daar zit, heeft die trein laten vertrekken en zeggen van daar komt er aan en nu hoor je dit en hoor je dat. Dat is natuurlijk de ervaring. Ik bedoel, die heeft het natuurlijk allemaal die heeft het uitgevonden zowaar. Ja, ik vind het ook een mooi muziekprogramma. Een heleboel van mijn kennis die ook goed die heel goed muziek kunnen maken, die vinden daar niks aan, om, weet wat voor reden dan ook. Misschien kunnen ze het niet helemaal bevatten, maar ik vind het een heel leuk programma.
2: Ja, en dan hadden we nog, om zo nog een paar mensen te noemen, Jip Goldstein. We hadden nog Foppe de Haan.
0: Ja, ja. Nou, Foppe de Haan vond ik ook heel... Maar goed, dat wist ik eigenlijk wel. Ik heb ooit een keer met Foppe zitten praten in toen Heerenveen een keer een trainingskamp had in Rolde. En heb ik een keer een avond met hem zitten praten over voetbal. En hij was ook een bluesliefhebber. Dus ja, de manier waarop hij in voetbal, hoe hij een profclub traint en handelt, dat vind ik, dat doet mij eigenlijk wel goed. Dat is een beetje de sociale manier zo, om zo'n... Zo'n voetbalvereniging of zo'n stichting, of hoe ze het ook mag noemen, betaalde organisatie, om die te leiden en zo. Dat is nog niet alleen maar poen. Maar daar is ook een grote sociale en humanitaire factor aanwezig. En dat vind ik wel geweldig.

0: Wie zat er nou niet bij die je graag gehad zou willen hebben?
1: Ik heb een... Ja, goed, er zijn altijd een aantal mensen die je leuk had gevonden, maar... Ik had... Ilse de Lange had ik wel leuk gevonden. Maar dat meer omdat zij een jongere zangeres is. En toch een beetje in die trant zingt die ik ook leuk vind. En ja, eigenlijk vind ik het wel goed zo. Ja. Die had ik nog wel willen hebben, maar die kon dus niet. Maar verder kon ook iedereen. Dat vond ik, het leuke van het verhaal. Er is niemand die gezegd van ik wil dit niet of zo. En dat is voor ons en voor mij is dat toch een compliment. En dit is dan het laatste zo'n beetje. Hè? Dus in ieder geval bedank ik de VPRO dat ze mij dit hebben laten doen en Radio Drenthe ook. Want ik vond het prachtig om te doen en ik heb er heel even op gestoken. Maar ik ben er nou ook wel klaar mee gewoon.
0: De muziek die jij hoorde in het gesprek van Harry Musquet, die was van Kelly Jo Phillips, de Leavin' Blues, old nummer van Robert Johnson, de Hobo Jungle van The Band, You're Under Arrest van Miles Davis en 20 Million Things van Lowell George. En dat was de muziek door Harry zijn keus. Ook vandaag een aflevering van Harry's Historie, de lessen dus, en dat betekent dat het een bijzondere is. En wat kun je daarvoor dan beter nemen dan The Legend?

0: Ja, we zijn hier op historische gronden. Mag je wel zeggen, dit is het oude hoes. Wat nou de boerderij waar ik vroeger woonde heb in de jaren 65 tot en met, of 64 tot en met 71 zo ongeveer. En hier wordt binnenkort ook een tentoonstelling geopend in verband met in verband met mijn verjaardag, ik was 60 en dat heeft daar met van doen. En wij staan nu in de ruimte waar een gedeelte van die tentoonstelling komt. En het is tijdelijk een tentoonstelling. Maar we staan nu nog tussen de peren. En een van deze peren die heb eergisteren heeft die een ding gekregen. Een baby. Ah, Roel.
1: Ja.
0: Kom erin, zou ik zeggen. Ja, nou, dan praten wij. Wij kunnen wel weer praten, gewoon. Ja. Zie, dat is nou nog even mooi. Dat kunnen we mooi even metnemen. Wanneer, een paar dagen geleden, Roel, dat hij...
1: Nee, vanmiddag.
0: Vanmiddag?
1: Ja.
0: God, dat is ook...
1: Vanmorgen toen zag ik... Oh, ja? Dat veulen bedoel je?
0: Ja.
1: Die is zondag mij.
0: Ja, precies.
1: Maar Vea zou vanmorgen bij Peerda.
0: Ja. Die, waar was dat? Coliek of zo?
1: Ja, weet je wel.
0: Ja. Is dat goed? Komt dat goed?
1: Ik dacht nou wel aan jou.
0: Ja.
1: Ja. Ja, jong.
0: Ja.
1: Zullen we al die zorgen, hè?
0: Nou ja, maar ze ziet er goed uit. Ja, wij waren blijven bij het huis hier. Je kunt hier ook nog zien, C plus B. En als je hier in de buurt gaat, dat is ook nog wel even leuk om te laten zien. Dan heb ze hier dat wegkraapt. En hier heb ik nog ooit eens een keer wat opkalkt. En dit is mijn handschrift, dat kan ik zien. Dat heb ik nog... Dat ik hier ging wonen, heb ik dat er maar opgezet. Kijk, vier hier was. En heb ik ook nog een woonvergunning gekregen. En die heb ik hier toen onmiddellijk, daar was een schoutje in. Heb ik daar onmiddellijk met punaise aanklikt. En dan kon ze zien dat ik hier niet illegaal woonde. Dus dat ik het niet kraakt had of zo. Dus, en ik heb natuurlijk mijn buurt direct naar Jan van Put en zo. En al te veel spul. Die kon dan direct. Kon die aan de borrel en zo. Hè. Maar dit is een plek, en daar had ik het net even over, dat waar dan die tentoonstelling komt. En die wordt dan op 9 mei wordt die dan open door de commissaris van... 9 juni. Door de commissaris van de Koningin, onze allerrilligste Beek. En ik wou het eigenlijk even hebben over een liedje. Nou, want daar gaat het per slotverrekening over. Het is ook nog een muziekprogramma. En dit is en omdat we hier bij het huisje staan, is het eigenlijk wel handig om deze tekst te nemen, want het gaat over een legende, de legende. En dit liedje heb ik eigenlijk geschreven terwijl ik een keer naar huis toe liep met een slok op. En ik had toen heel tijd niks gedaan en ik dacht van ik moet toch maar eens een keer weer beginnen. En dit is een dialoog tussen een fictief iemand en de legende, zou ik maar zeggen. En dat ben ik natuurlijk zelf met die tegen een fictief iemand praten. Zo. Volgens mij gaat Struijer daarover je nu zijn. Dat weet ik wel zeker, met je ultra light. Hey, Egbert zoekt het hoger op. Ik heb het over Egbert Struijer. Die doet tegenwoordig aan vliegen. Dit even terzijde. Maar ja, de legende. En hij staat ook op een LP die de legende heet. En... Ja, volgens mij is hem daar. Dat is volgens mij Struijer. Ja. Ja, en Hans Dinges, ja. Hans de Vries, die hebben samen dat dingetje. Ja, net bij Stadskanaal zit ze daar, eigenlijk in de buurt. Ja.
1: Hier mogen we het al doen.
0: Volgens mij zie je ons hier staan of zo.
1: Ja, joh.
0: We kunnen nog wuiven.

Het is hem wel. Hoe is de gos nou mogelijk? Hij wuift ook nog, hij deze al. Ja. Echt, maar zoekt het hoger op, jongens. Ja. Nou, we waren bezig met de tekst voor te dragen. En dat gaat dan over die legende, die fictieve man die met een ander praat. En dan staat hier, op een dag ontmoet ik de legende. En die zei, en die vertelde mij over zijn plannen. En ik zei, man, dat is zelfmoord. I'll bet you can't. Ik weet zeker dat je het niet kan. Dus ik breng een beetje humor in hier. En het is ook echt gebeurd trouwens hoor. I bought myself a Gestapo coat. Ik had zo'n lange groene leren jas gekocht. En een kind of Chaplin face. Ik had zo'n snorretje in de richting van Charlie Chaplin. En ik pakte mijn oude mondharmonica en sprong op het toneel. Als een soort van Suzuki cowboy, een snelle jongen op een Suzuki. Bewoog ik mij over de vloer, over de stage dus. Suddenly, plotseling vroeg ik me af, dat het publiek was, riep voor meer. Volgens mij moeten ze de legende hebben gezien. Of was het misschien toch een soort van bedrog. Of was het een samurai die daar toevallig of bij mistake kwam. Dus zou ik maar zeggen, die daar per vergissing geweest is. Maar als je nou ooit de legende ziet, tell him, om het zo te laten, tell him to let it be. Because time is catching up with him and got his fame for free. Dus ja, het is een liedje van iemand die op een gegeven moment weer wilde beginnen. En dat aan iemand anders vertelde. En die ander zei, ja, dat moet je niet meer doen. En die man die ging dat toch doen. En tot zijn verbazing keek het publiek, kon hij het nog wel aan. En keek het publiek op een gegeven moment op de juiste manier tegen hem aan. Maar hij vertelde dus van, nou, als je het nog eens iemand weer ziet, de legende, laat het maar zo zijn. En want de tijd haalt hem in en alles blijft toch misschien hetzelfde. Daar gaat het eigenlijk over. Dus dat is eigenlijk wel, ik vond het eigenlijk een hele leuke tekst. En ik kan hem misschien even voordragen in zijn geheel, want dat vind ik eigenlijk wel leuk. One day I met a legend and told him about my plans. And he said, kid, that's harakiri, I bet you can't. So I bought myself a Gestapo coat and a kind of Chaplin face, grabbed my old harmonica and jumped on the stage. Like a Suzuki cowboy, I was moving across the floor. Suddenly I started wondering why the crowd was crying out for more. They must have seen the legend. Or was it just a fake? Or was it just a samurai who got there by mistake? If you ever see the legend, tell him to let it be, because time is catching up with him and got his fame for free. Dus, dat is de legende.

0: En dat was hem voor vandaag. En voor dit seizoen, Harry's Blues. Zoals altijd de maakduur Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
1: Van New Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe. De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek. Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie. Johan Derksen.
2: In 1971 schreef Harry Musquet een autobiografisch nummer over een jongen uit een volkswijk die zijn best niet deed op school en daarom maar muzikant werd. QB and the Blizzards, Backstreet.

QB and the Blizzards, Backstreet. De Stumble, dat is een bluesband uit het Engelse Preston. En dat is een iets wat onderschatte band. De band komt voor het eerst naar Nederland om op te treden in oktober tijdens het New Blues Festival in Assen met zanger Paul Melville, saxofonist Simon Anthony Dixon en de Schotse gitarist Colin Black. Dit komt van het album The Other Side, The Stumble, Freedom Like a Woman.

The Stumble, Freedom Like a Woman. De Notting Hillbillies, dat was een project van Dire Straits frontman Mark Knopfler met gitarist Brendan Crooker. Dit is een nummer van de Delmore Brothers uit 1949. Het werd 118 keer gecoverd, onder meer door B.B. King, Jeff Beck, de band en Hans Stasing samen met Terry Evans en Ry Cooder. De Notting Hillbillies. Blues Stay Away From Me.

The Notting Hillbillies, Blues, Stay Away From Me. Luther Allison veroverde Chicago als live-artiest. Hij bleef 20 jaar in Parijs hangen naar een tour door Frankrijk. Hij keerde terug naar Amerika, maar bleek toen ernstig ziek en overleed. Dit komt van het album Blues Streak, Luther Allison, All the King's Horses.

Luther Allison, All the King's Horses. Michael Burks uit Arkansas keerde na een tour door Europa terug op het vliegveld in Atlanta en werd daar getroffen door een hartstilstand. Hij overleed voor de ogen van zijn bandleden. Dit komt van het album Make It Rain, Michael Burks, Heartless.

Michael Burks, Heartless. Coco Montoya was de drummer bij Albert Collins, die hem leerde gitaarspelen. En als gitarist werd Coco Montoya ontdekt door John Mayle. Vervolgens speelde hij ruim 10 jaar bij John Mayle's Bluesbreakers en toen ging hij solo verder. Dit komt van zijn album Can't Look Back, Coco Montoya, Same Old Thing.

Coco Montoya, Same Old Thing. Albert Collins nam zijn album Cold Snap op met zijn favoriete studiomuzikanten, organist Jimmy McGriff en gitarist Mel Brown. Albert Collins, Lights are on, but nobody's home.

Albert Collins, Lights Are On But Nobody's Home. Tinsley Ellis uit Georgia levert eigenlijk jaarlijks een goed bluesalbum af. En dat doet hij bijna altijd met toetsenist en producer Kevin McKinray. Op het album Storm Warning doet gitarist Derek Trucks als gast mee. Tinsley Ellis, To the Devil for a Dime.

0: for a dime.
1: Tinsley Ellis, To the Devil for a Dime. Sun Seals, dat is een bluesveteraan uit Chicago. Hij nam zijn album op in zijn hometown voor het blueslabel Alligator Records, ook al uit Chicago. En hij deed eigenlijk zijn hele leven hetzelfde. Maar dat deed hij jaar in jaar uit heel erg goed. Dit komt van het album Nothing But The Truth. Sun Seals, I Can't Hear Nothing But The Blues.

sun seals, I can't hear nothing but the blues. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Johnny Winter nam zijn guitar slinger op met studiomuzikanten uit Chicago, drummer Casey Jones, basgitarist Johnny B. Gaydon, mondharmonica-speler Billy Brands en saxofonist Gene Bach. Johnny Winter, I smell trouble.

0: Blues in Louisiana. Tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Muskee.
2: Ja, ik blijf het eigenlijk steeds toch weer leuk vinden. Soms dan zeggen we wel eens van hoe lang doen we dit nog? En dan dat wordt telkens maar weer verschoven en zo. Ik had van oorspronkelijk eigenlijk plan om gewoon te stoppen met 25 jaar.
3: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Muskee op pad giet met zijn gast om te praten over zaken die als van binnen raakt. En ene keer dat hij dat buiten en vandaag binnen, in Almelo, met de hoofdredacteur van het bluesblad Blok.

0: boek gekocht. Hier, in huizen Wisse.
1: We gaan lekker om de tafel. Ja.
0: Rolling and Tumbling. Een boek over de post-war bluesgitarist. Nou, waar kun je dan anders zitten als in Almelo, bij Rien Wisse en bij Marion, natuurlijk niet te vergeten. De hoofdredacteur en eigenlijk ook uitgever, dacht ik,
2: ja,
0: van het Bluesblad Blok. En dat blad dat bestaat al 25 jaar. Rien, vertel daar eens wat over, want dat is natuurlijk een kwestie van lange adem, liefhebberij en eigenlijk ook passie, dacht ik.
3: Ja, vooral het laatste, denk ik. Ik ben altijd heel erg met die muziek bezig geweest. En ik schreef altijd al, in allerlei krantjes en hitweken en zo, weet je wel, de jaren 60. En ja, ik vond toch dat blues in de publiciteit moest blijven. Nou, toen ben ik een eigen blaadje gaan oprichten. Gestenseld, weet je wel, 16 pagina's. En ja, dat is langzaam gegroeid. En ik ben daar altijd mee bezig gebleven. Het is er altijd een hobby gebleven.
0: Het blad ziet er nou eigenlijk fantastisch uit. Het is, als je dat zo ziet, nou, dan zeg je dat is een super professioneel blad. Mooi gedrukt, mooi papier, mooie foto's.
3: Dankjewel.
0: Ja, bovendien ben ik een bluesliefhebber. Ik zou ook moeilijk kunnen zeggen dat het niet zo was. Maar in dit geval kan ik niks anders zeggen dan dat het ziet er hartstikke mooi uit. Dat heeft je natuurlijk ook wel heel veel pijn en moeite gekost om het zo ver te krijgen, dacht ik.
3: Ja, het is, we hebben steeds gebruik gemaakt van de technieken die er op dat moment waren. Dus dat was eerst stencilen, dan ga je naar een drukker. Die scant dan eens wat fotootjes van je, of rasteren heette dat toen nog. Weet je, dan was je daar weer een hele avond mee bezig en dat zag er dan later vaak weer niet uit en zo. Ja, en nu hebben we natuurlijk computers en het gaat steeds beter. Het is te, of makkelijker om het te doen, wil ik niet helemaal zeggen. Want je hebt tegelijk weer zoveel mogelijkheden dat je eigenlijk ook vaak avonden de boel weer opnieuw zit te vergooien, zeg maar. Hè? Van dus fotootje toch maar weer links of toch maar weer rechts. Dus, maar het is, ja, het voornaamste is denk ik dat het van ons allemaal, dat geldt niet alleen voor mij, maar ook voor alle mensen die ervoor schrijven.
0: Hoeveel medewerkers zijn er?
3: Met alle lasten erbij hebben we er 25. Met variërend van mensen die elk nummer meedoen en ook heel veel met ideeën komen en zo. Van Johan Don Zijlstra bijvoorbeeld, die heel veel doet. Tot mensen die af en toe een stukje leveren.
0: 25 jaar, de blues in Nederland. Hoe zie je dat? Ik bedoel, we hebben in de eind 60 jaar hebben een bluesgolf gehad. Hè?
3: Ja.
0: Het kwam een beetje overwaaien vanuit Engeland, maar ook mensen hier in Nederland waren daarin geïnteresseerd. Daarna is het weer wat weggeëbd. Later is het weer een beetje teruggekomen met de periode Robert Cray.
3: Ja.
0: Toch zijn er overal bluesfestivals en blues nights, maar ik heb toch de indruk dat het een beetje roeien tegen de stroom in is. Hoe staat het eigenlijk? Hoe is de stand van zaken in de blues in Nederland?
3: Ja, nou, als ik het zou moeten spiegelen aan ons abonnementenbestand, dan groeit het nog steeds zachtjes. Alleen, wat wel duidelijk is dat het niet meer zo echt de muziek van de jeugd is. Je ziet toch ook op festivals eigenlijk wel steeds, ja, wat oudere mensen. Eigenlijk wel, zo achter in de 30, 40 en ouder. Je ziet niet meer zoveel twintigers momenteel op bluesconcerten afkomen. Dat is eigenlijk wel veranderd. En dat was in de jaren 80. Met Robert Cray en Luther Allison, al die mensen die toen ook op het Noord CDS Festival speelden en zo. Die zag je echt zichtbaar dat daar heel veel jeugd op afkwam. En dat is op de een of andere manier minder. Jeugd is toch nu met andere muziek bezig dan met blues. Er is natuurlijk nog wel een kleine kern liefhebbers. Maar de grote groep bluesliefhebbers is ouder, duidelijk. Maar
0: dat heeft dat ook niet te maken met de publiciteit die deze muziek krijgt? Ik bedoel, je hoort het weinig op de radio. Je leest er weinig over in kranten. Het moet grotendeels komen van mensen die die er sterk in geïnteresseerd zijn. Ja. En die zorgen dat er nog wat gebeurt in die sector. Hoe zie jij dat dan?
3: Nou, ik vind de publiciteit voor de blues in Nederland heb ik bijna altijd slecht gevonden.
0: Dat is eigenlijk... Er wordt ook slecht over geschreven. Veel mensen kennen de materie niet.
3: Ja, dat is waar. Ja. Dat is waar. Het is ook een beetje de reden geweest destijds dat wij dat blad oprichten. Want ook toen vond ik gewoon dat er over blues... Ja, alleen Wim Verbeij in Oor die schreef toen een beetje erover. Maar er werd verder maar heel weinig... over blues geschreven. De radio, als je om je heen kijkt in landen als Engeland, België, Duitsland, Frankrijk, Spanje, ze hebben allemaal eigen radioprogramma's op de populairdere zenders voor de blues. Dat is dan vaak maar een uur of twee uur in de week, maar ze zijn er wel. Nou, in Nederland zijn ze niet.
0: En behalve op Radio Drenthe, Harry's Blues.
3: Ja, oké. Dat is waar. En zo zijn er lokaal en regionaal zijn er veel meer.
0: Ja.
3: Maar als we over landelijk praten... Nou, een echt bluesprogramma zoals vroeger, middernachtsblues, weet je wel. Harro de Jong en Kerst de Kleinsma. Dat is er gewoon niet meer.
0: Nee, je hebt nu nog een beetje Jan Donkers die wat in die richting draait, maar Smees. Ja. En dan houdt het ook al snel op.
3: Ja.

0: heb ook het idee dat een heleboel jonge mensen die muziek niet kennen, omdat er gewoon ook helemaal, ja, hoe kun je nou iets kennen als je het nooit hoort? Ik bedoel, dat vind ik, dat is natuurlijk ook een punt wat meespeelt. En dan kom je toch weer terug bij die publiciteit, denk ik maar. In Amerika, wij zijn er 2 keer geweest, dat is natuurlijk ook niet zo geweldig gesteld met de blues. Als je in Mississippi kijkt, dat is waar de bakermat van de blues, daar is het, zou ik zeggen, bijna over.
1: Ja, daar zie je dus gewoon ook dat de muziek niet meer van de zwarte jongen is. Nee. En dat zie je eigenlijk in Chicago ook. Hè. Er zijn dan enkele jongeren, zeg maar dertigers of zo, die daar weer blues spelen. Maar het talent wat daar zit, dat zijn toch oudere mensen eigenlijk. Je ziet daar niet zo heel veel bij komen. Alleen wel een lawine aan blanke beentjes. Dat wel. Dat is de andere kant ervan.
0: En die allemaal een beetje hetzelfde speelden. Vul jij maar in.
1: Ja, allemaal Fabulous Thunderbirds. En dat blijft toch eigenlijk een kleine kern binnen die beentjes. Die gewoon wel goed zijn. Zo'n Rod Piazza, daar vind ik dan wel. Dat heeft wel wat te zeggen, vind ik. En nou, de Fabulous Thunderbirds, die hebben eigenlijk al hun bezettingswisselingen en zo, hebben zo overleefd. Is altijd een goede band gebleven. James Harmon is ook wel een uniek talent. En dan die combinatie Enzo Vandenberg met Sam Myers erbij. Dat vind ik dan ook wel, heel speciaal.
0: Hoor je weinig meer van, hè, Enzo Vandenberg?
1: Ja, hij is toch daar vrij constant bezig. Vrij constant aan toeren en zo.
0: Ja, ik heb prachtige solo horen spelen op een van de cd's van Delbert McClinton. Heel te gek. Maar de blues in Amerika, is het ook niet zo. Ja, men kent natuurlijk, ook die jongelui kennen hun eigen geschiedenis niet. Hè? Dat is het natuurlijk ook, want daar hoor je ook weinig blues op de radio.
1: Ja, ze zeggen ook gewoon, ja, die blues, jongen, oude mannenmuziek en zo. En
0: nou ja, je kunt natuurlijk stellen dat John Lee Hooker misschien wel de eerste rapper was met zijn stamping voet en zijn gitaartje. En daarna kwam waarschijnlijk Muhammad Ali. Want dat was, als je er goed over nadenkt, was Muhammad Ali waarschijnlijk qua tekst een van de eerste rappers.
1: Ja.
0: Maar Hooker vertelt ook een verhaal eigenlijk, hè, met die voet zo en het ritme. Dus dat... En die jonge mensen. Die jonge mensen kennen waarschijnlijk deze mensen helemaal niet, maar zijn toch voorlopers van de muziek waar zij van houden.
1: Ja.
0: Jij bent net terug uit Amerika.
1: Ja.
0: Je bent in Chicago geweest.
1: Ja.
0: Wat was er te doen ditmaal?
1: Nou ja, toch wel.
0: Behalve
1: ja.
0: dat Maxwell Street helemaal wordt afgebeeld.
1: Ja, Maxwell Street is een aflopende zaak. We knokken nog mee om dat toch te behouden. Maar die universiteit die gaat het waarschijnlijk winnen, die grond wil kopen.
0: Als je nou helemaal uitlegt aan de luisteraars wat Maxwell Street...
1: Nou, Maxwell Street was eigenlijk een markt die al in de vorige eeuw... waar Joodse kooplieden eigenlijk op zondagochtend hun waren verkochten. Vooral aan zwarte mensen. Het was ook een echt zwarte aangelegenheid eigenlijk, hè? Heel erg. En het was ook een plaats waar de zwarte mensen op zondagochtend samenkwamen om een sociaal gevoel uit te dragen naar elkaar, te communiceren, een pilsje te drinken in de kroeg op de hoek. En dan wat te kopen. Er waren allerhande van die rommel, van die bazaarachtige steentjes waren daar. En dan stonden daar overal muzikanten te spelen. Johnny Granderson heeft daar gespeeld. Muddy heeft daar gespeeld. Arvella Gray, Floyd Jones, Robert Nighthawk, Little Pat Rushing, Jim Brewer, die er zo'n gospel speelde. Dat was een fantastisch gebeuren daar. Want je zag zomaar al die mensen daar op straat staan spelen. En dat was één groot feest eigenlijk. En nu is er een universiteit geweest, die de University of Illinois in Chicago heet het, UIC. Die willen uit gaan breiden naar de zuidkant. En die kopen dus die grond. Die willen daar dus studentenhuizen gaan bouwen in sportvelden.
0: Er was nog eerst sprake van dat burgemeester Daley, de zoon van de bekende, die verdacht werd van connecties met de maffia overigens, dat die dat wilde, tenminste een aantal huizen wilde laten restaureren. En,
1: ja, nou.
0: Maar dat is dus van de baan?
1: Ja, de mensen zijn juist nogal anti-Daley nu, hoor.
0: Ja. Ja,
1: die denken juist dat hij veel kapot heeft gemaakt. Die denken dat als Harold Washington daar burgemeester was gebleven. Een zwarte burgemeester natuurlijk. Die heel erg ook vocht voor de mensen, voor de rechten van de zwarte mensen daar. Dat dit nooit gebeurd zou zijn. Hetzelfde is aan de hand met de Delta Fish Market. Jarenlang live muziek gespeeld. Weet je, dan werd er die catfish uit Mississippi werd gehaald en zo. En dat werd verkocht en buiten werd er muziek gespeeld. En nu heeft ineens Michael Jordan, die heeft dat hele complex daarop gekocht. En dat wordt gewoon één groot sportcomplex. Dat wordt gewoon plat gewalst daar.
0: Dus de Amerikanen die walsen over hun eigen cultuur heen, of
1: waar? Absoluut. En het is dus altijd gewoon de wat armere neger die het gewoon nog steeds verliest van het wat rijkere blanke kapitaal. Zo moet je dat gewoon zien.
0: Ja, net zoals de blanken op een gegeven moment met hun muziek vandoor zijn gegaan en daar ook weer kapitaal aan verdiend hebben.
1: Ja.
0: Chicago, heb jij nog. Je hebt natuurlijk clubs bezocht, mensen bezocht. Wie heb je daar ditmaal ontmoet?
1: Nou, dat was wat ik er toch over moet zeggen even. Je moet het ook weer niet onderschatten, hè, Chicago, hoe het nu is. Ik telde in die krant de Reader, waar dus al die live gigs in staan, dat telde ik dat dus binnen één week op 51 podia live blues was. Waarvan dus een 20-tal clubs 6 à 7 avonden in zo'n week blues presenteerden. Dus nou, ja, de keuze was gewoon gigantisch. Je kon naar Magic Slim, Willie Kent, Jimmy Johnson.
2: Yes, yes, yes.
1: Die hele rits mensen die er eigenlijk altijd speelt, weet je, die traden overal op.
2: John, the foundation for the advancement of the blues. You know what I'm talking about. I'm spreading the news. Take a trip to Jewtown. A walk down Maxwell Street. Where legends danced, sang, played, and swang. Uncle Johnny Williams, Jimmy Lee Robinson, Mad Dog Lester, Little Walter, Floyd Jones, Ed Newman, the bass player, Fats the banjo picker, Stovepipe, Pope Chops, Playboy Benson, Earl Hooker, Eddie Taylor, Johnny Young, Sonny Boy Williams, Maxwell Street, Jimmy Davis, number 2. Yes, that's the place. The place where they're swinging and singing the blues. You ride down Lakeshore Drive. You know they're swinging and singing the blues. You ride down Lakeshore Drive.

0: McDowell, Big Walter Horton, Roosevelt Sachs, Eddie Boy, Freddie Belo, 1975 blues legends in Europe, Billy Boy Arnold, Little Joe Blue, Homesick James, Tommy Tucker, Eddie Burns, Peter York. Also 1995, We Are the Blues, a video was made in Chicago. Willie Kent, Eddie C. Campbell, Jimmy Lee Robinson. This was taped for a European audience called Maxwell Street also. Now your truck on down Lakeshore Drive. You know I'm not talking no jive. You start out early, you end up late. You start out feeling bad, you end up feeling great. But this is Chicago, the place where they're swinging, playing, and singing the blues. Yes, they're singing the blues.
1: Het is natuurlijk wel zo dat Chicago natuurlijk ook geïdentificeerd wordt met de blues. Hè? Ik bedoel, het is... Wij zijn daar toen ook geweest en als je daar dan komt, dan zie je dus ook mensen uit alle delen van de wereld in die clubs rondlopen. Ja. Ook veel Japanners en zo. Ja. En tenminste, ja. Wij waren toen bij Legends van Buddy Guy. Maar daar zag je dus echt van alles en zo. Het heeft natuurlijk wel een soort van naam in de wereld waarvan je zegt van, als de mensen naar Wenen gaan voor de operette, dan gaan ze naar Chicago voor de blues. Dat is natuurlijk Het is natuurlijk ook een toeristische aangelegenheid geworden.
2: Het is ook gewoon nog steeds wel de hoofdstad van de blues. Ja. Dat is toch altijd geweest, hè? In die hele geschiedenis. Als je alleen al kijkt, zo'n label als Chess, weet je wat er vandaan komt. Wat daar voor moois op is gemaakt op dat label. Het is altijd mijn favoriete label geweest.
1: VJ,
2: Parrot Records, al die kleinere labels die er natuurlijk zaten. Maar Chess was natuurlijk het label. Hè? Alleen al het feit dat ze Sonny Boy, Little Walter, Muddy en de Wolf hadden. Ja. Nou, dat is natuurlijk gigantisch.
1: En natuurlijk later Chuck Berry.
2: En Bo Diddley.
1: Ja. Otis Spann, dat is ook...
2: Willie Dixon die erachter
1: zat. Johnny Hooker, dat is een beetje... Die is een heel heftig paar opnames gemaakt, dacht ik, voor Chess. Maar voor de rest zat hij altijd in Detroit. Hè?
2: Dat is toch nog drie LP's.
1: Met die Bestman, dat rare gozer die hem nooit in geld gaat. Die mensen zijn natuurlijk ook al uitgebuit in die tijd.
2: Ja, nou, kijk, ze hebben niet helemaal gekregen aan royalties waar ze recht op hadden gehad.
1: Nee.
2: Maar ze hebben het toch zeker niet slecht gehad. En het ging natuurlijk vaak ook anders. Hè? Wij hebben Marshall Chess een keer geïnterviewd. Nee. En die zegt ook, je moet niet vergeten, er zijn eigenlijk maar heel weinig foto's bijvoorbeeld uit die tijd. Hè, dat Little Walter en zo.
1: Hey, nee, ik heb een van jou gekregen, mooi, van The Wolf.
2: Ja, maar echt die tijd dat die mensen een hits hadden, toen waren het eigenlijk jonge gasten, joh, van in de 30. En die gewoon achter de vrouwen aan zaten.
1: Ja,
2: en die dan met zo'n vetkuif liepen, waarvan zo'n kop zo'n halve meter groter werd. Weet je? En hij zegt dan ook, als ze dan weer de blitz wilden maken en ze wilden een nieuwe Cadillac, dan gaven wij ze een nieuwe Cadillac. Maar dat was wel een voorschot op de royalties natuurlijk. En dan duurt het natuurlijk vrij lang voor je dan nog een keer wat krijgt. Dan moet je toch aardig verkopen natuurlijk. Kijk, en dat achteraf hebben die artiesten dat natuurlijk in die verhalen vaak zijn ze dat vergeten erbij te vertellen. Dat ze wel in een hagelnieuwe auto reden die de gebroeders Chess voor hen gekocht hadden.
1: Dat zit er natuurlijk ook wel aan vast. Dat klopt wel. Hoewel ik onlangs nog een prachtig verhaal las in een niet te versmaren boek over het blues. Dat heet The Boogeyman. Dat gaat over de Adventures of John Lee Hooker in the 20th century. De avonturen van John Lee Hooker in 20e eeuw, door Charles Murray, een bekende Engelse journalist die ook Crossfire geschreven heeft over Jimi Hendrix. Maar dat Hooker op een gegeven moment naar die Bestman ging, dat was zijn eerste plaatproducent in Detroit, met een man uit L.A. die iets van royalties en rechten afwist. En Hooker ging als het ware in een wachtkamer zitten en toen die man eruit kwam, zei die man, hou je hand maar eens op, want je krijgt geld. Nou, Hooker die wist helemaal niet hoeveel die kreeg. Maar hij zei wat die man daar gedaan had in dat half uur bij die mensen in het kantoortje, dat weet ik niet. Maar ik kreeg ineens $10,000. Dus
2: ja.
1: Een prachtig verhaal is dat.
2: Ja.
1: Het illustreert natuurlijk wel dat er iets wat dingen gesneden zijn daar. Ja. Wat trof jij er? Dus jij zei dus hoeveel acts zei je? 51?

0: 50.
1: Nee, 51 podia.
0: 51 podia.
1: Waarvan sommige dus 6 à 7 dagen in de week live beloofd hadden. Dus dat zijn gewoon honderden optredens binnen zo'n week.
0: Maar is dat dan, zijn dat dan mensen echt uit de Chicago scene of dat is gewoon, ook van buiten?
1: Dat is gewoon heel Chicago, inclusief de buitenwijken. Inclusief blanke beentjes, noem maar op. Alles wat gewoon onder die noemen blues
0: en valt. En artiesten alleen uit Chicago, maar of ook daarbuiten vandaan.
1: Ja, ook van daarbuiten. Ja. Rod Piazza met de Mighty Flyers was in de stad. Johnny Besser uit Detroit.
0: Dat was altijd moeilijk, hè? Van Detroit naar Chicago. Chicago, Detroit was makkelijker.
1: Ja. Ja.
0: Wij zijn nog in de Soup Kitchen geweest.
1: Dat
0: is jammer. Dat moest ook weg. Dat zal ten offer vallen aan een casino.
1: Ja, zo gaat het overal. Dat zijn de geluiden die je overal hoort. Het valt ten prooi aan de universiteit. Nu ook Legends weer. Die grond is opgekocht door een universiteit.
0: Ook alweer.
1: En er wordt gewoon platgewalst. En Buddy Guy die heeft natuurlijk het kapitaal wel. En die gaat gewoon twee bloks verderop. Heeft hij op precies zo'n hoek, koopt hij weer. Dan heeft hij weer zo'n pand gekocht. Maar hij moet dus wel eventjes verhuizen. Omdat dus een ex-student van een universiteit, die daar dus tegenaan zit bijna. Weet je, net bij die L zo, daar zit die universiteit.
0: Ja.
1: Die loopt daar zo met die bocht achterlangs. Hè. Die zit, daar zit die universiteit. En die vent die heeft een gigantisch bedrag gewonnen in de loterij. En als dank heeft hij voor de universiteit, waar hij dus aan afgestudeerd is, heeft hij dat hele blok gekocht. En het wordt dus gewoon plat gegooid en die universiteit kan daar gaan bouwen. En opnieuw verliest dus en in dit geval dan nog een behoorlijk gefortuneerde bluesman.
0: Ja.
1: Die verliest opnieuw dus van het blanke kapitaal van de universiteit. En dat zie je overal. Handy Park in Memphis wordt afgebroken ten faveur van een amfitheater.
0: Dat wist ik niet.
1: Ja, dat is ook weer nieuws wat van de week even op
0: in. Toch raar, dat vroeger werd toch blues alleen maar op de campus gespeeld. Toen waren het eigenlijk de blanke witte studenten die de blues gedeeltelijk in leven hebben gehouden. Ja. En nu hoor ik dat al deze universiteiten plotseling onze prachtige Amerikaanse cultuur die de blues heet wilden opblazen.
1: Toen was het gewoon meer trendy, hè, om op universiteiten naar die blues te luisteren. Hè? En naar al die folkachtige artiesten, Pete Seeger en zo. Hè,
0: dat soort Dylan en zo.
1: Ja, en toen hebben ze al die oude bluesmannen opnieuw ontdekt eigenlijk. Skip James en zo. En die gingen toen allemaal op die universiteiten spelen.
0: Ja.
1: Skip James en Mississippi John Hurt. En ook Lightning Hopkins, die dat veel gedaan heeft. En nou is het niet meer trendy. Dus ze denken gewoon niet meer aan die blues. Maar ik geloof dat ze toen ook niet... het was meer gewoon een interessant sociaal gebeuren of zo om die mensen te halen.
0: Ja, toch jammer, want ik denk dan toch altijd, het is een echt de oermuziek waar eigenlijk alle Amerikaanse muziek min of meer op gestoeld is.
1: Ja.
0: En dat je dat dan, dat het een soort van, dat deze mensen, die Amerikanen, toch wel een beetje cultuurbaarbaar zijn in dat geval.
1: Ja, maar dat zijn ze. Dat zie je op alle fronten. Ook
0: tenzij er natuurlijk dit mee gemoeid is. Hè?
1: Ja.
0: Dan doe ik de wijsvinger tegen de duim aan en men weet wat.
1: Ja. Maar ook oude gebouwen, die worden toch zomaar plat gegooid en zo. En, en dat die blues, wat waarschijnlijk de oudste cultuurvorm is van Amerika... dat het zo'n belangrijke rol heeft gespeeld in die historie en zo. Nou, daar zijn ze helemaal niet mee bezig.
0: Nee.
1: In Amerika zit blues in het museum, vooral.
0: Ja.
1: Eigenlijk. Dat, zo moet je het eigenlijk een beetje zien. En toch gebeurt er dan nog veel. Maar
0: toch zijn er natuurlijk heel veel artiesten. Grote artiesten die zijn begonnen met blues spelen natuurlijk. Hè?
1: Ja.
0: Elton John is bijvoorbeeld als bluespianist begonnen.
1: Ja.
0: Peter Green. Van... Fleetwood Mac was van origine een bluesgitarist en zo zijn er de Rolling Stones hebben altijd geluisterd naar de blues en ook de Beatles wisten drommels goed wie Chuck Berry was. Dus het is toch jammer dat deze muziek misschien een beetje in het vergeten raakt.

0: Even terug naar het blad blog. 25 jaar, dat is toch gigantisch lang. Dan moet je toch ook wel een hele lange adem hebben, jullie met z'n tweeën, hè?
1: Ja, ik blijf het eigenlijk steeds toch weer leuk vinden. Soms dan zeggen we wel eens van hoe lang doen we dit nog? En dan dat wordt telkens maar weer verschoven en zo. Ik had van oorspronkelijk eigenlijk plan om gewoon te stoppen met 25 jaar. Maar
0: doe jij dit fulltime?
1: Nee. Ik heb overdag gewoon een kantoorbaan. Marion ook. Dus wij doen dit in de avonduren.
0: Dus dat is dus blues als passie?
1: Ja, absoluut. Ja. Absoluut. En het schrijven erover vind ik leuk. En de hele historie heeft me altijd heel erg geboeid. Ik heb ook heel veel boeken en zo erover gelezen. En ik verzamel die muziek al mijn hele leven.
0: Hey, jij wordt ook wel eens midden in de nacht opgebeld natuurlijk door de vreemdste figuur uit deze ja. Blueswereld. Want het is natuurlijk ook een netwerk geworden. Hè? Want het zijn natuurlijk over de hele... Kijk, blues is wel een muziekvorm die over de hele wereld bekend is. Dat is eigenlijk het vreemde. De muziek ligt eigenlijk een beetje aan het gas, maar het is wel bekend over de hele wereld. Ja. Want in Japan weten ze ook wat blues
1: is. Ja. Heel veel goede platen komen ook uit Japan.
0: Ja.
1: Die allemaal die oude Chicago blues opnieuw daar op dat P-Fine label en zo hebben uitgebracht. En bijvoorbeeld nu die dubbel CD weer over Maxwell Street. Die zou er nooit gekomen zijn als ze hem niet in Japan hadden uitgebracht.
0: Ja, want ik heb daar ook heel veel Japanners gezien. In Chicago en in Clarksdale liepen zelfs Japanners rond. Dus.
1: Er zijn ook hele goede Japanse bluesgitaristen bijvoorbeeld, met name gitaristen. Ik heb er nu ook weer eentje gezien.
0: Ik kan me er eigenlijk niks bij voorstellen dat ik die mensen zie, weet je wel. Maar,
1: ik heb er nu ook weer eentje gezien in een, waren we in een zwarte club.
0: Hoe heet het? Weet je hoe die heet?
1: Nee.
0: Onuitsprekelijke naam waarschijnlijk.
1: Nee, die jongens zijn naam ben ik vergeten, maar we waren in een club helemaal in de South Side van Chicago. Ja. Dat was rond de 90ste straat bijna. 87ste of zo was ze, dacht ik. En die club heette Artis. En daar kwam dus ook zo'n Jap binnen met een Gibson gitaar. Oh, die jongen die speelde daar, dat was echt goed hoor. En aan de West Coast is ook zo'n Jap. Ik weet, god, hoe heet die man toch? Die zie je ook altijd daar weer opduiken. Ook zo'n verschrikkelijk goede gitarist. En je associeert eigenlijk.
0: Dat is niet met blues.
1: Niet met blues, maar aan de andere kant, waarom niet? Ik bedoel, blanken werden per definitie ook niet met blues geassocieerd. Terwijl.
0: Dus het is eigenlijk toch een soort van. Ja, aan de ene kant gaat het niet zo goed, maar aan de andere kant is het toch een soort van world music geworden, natuurlijk.
1: Ja.
0: En jullie worden ook wel eens opgeschrikt door een telefoontje uit verre oorden, neem ik aan.
1: Oh ja. Mensen die tijdsverschil vergeten zijn en zo. En al die dingen. Maar 's nachts staat mijn antwoordbandje. Dus
0: ja.
1: Dat werkt dan wel lekker. Maar overal vandaan eigenlijk komt die belangstelling. En het leuke is ook dat eigenlijk heel veel landen toch wel hun eigen bluesblad hebben.
0: Ja.
1: Spanje heeft een blad, Italië heeft er een, Japan heeft er een. Er zijn overal, over de hele wereld ook blues societies en zo.
0: En die mensen, die kennen elkaar natuurlijk ook. Ik ben jaren op de blues estafette geweest en ik zag altijd mensen uit Engeland van bluesbladen.
1: Ja.
0: Gianfranco Scala uit Italië altijd, weet je wel. Die werkte toen bij Swiss Air, weet ik nog wel. En ik zag ook altijd overal mensen vandaan komen die. Nou is dat natuurlijk ook een heel bekend festival.
1: De estafette.
0: Ja. Hoewel ik dan wel eens denk van, want ik heb dat dan 8 jaar, 9 jaar gepresenteerd, maar dat ik wel eens denk van, het wordt echt wel eens wat oudbollig, dat je daar echt een aantal oude mannen 1,5 uur op het toneel ziet staan die het eigenlijk niet meer kunnen volhouden. Dat vind ik wel eens wat jammer.
1: Ja, maar dat vind ik toch, kijk, dat is natuurlijk het karakter van de estafette, om dus de authentieke blues te presenteren. En dan kom je daar een beetje in terecht. Ja. Kijk, zo'n Jody Williams nu ook weer. Daar moet dan snel een band omheen geformeerd worden. Dat is dan wel weer een retro band natuurlijk. Ja. Want zo'n man die gaat niet op zijn 65ste weer echt een band onder rood houden.
0: Nee.
1: Dat doet niet meer. Hij zegt, dan moet ik weer 2 keer in de week gaan spelen. En dan willen ze garanties weer hebben en zo. Hij zegt, dat is niet meer te doen. Maar ik vind het toch leuk dat er een festival is wat gewoon die oude mensen gewoon de kans geeft om.
0: Ja, dit is gewoon
1: een kunstje nog.
0: Het is wel zo'n beetje het festival in Nederland, denk ik. Afgezien van de openlucht dingen die je nog hebt.
1: Zo, ik zie dat eigenlijk anders. Ik vind
0: Alleen dan hoop ik niet dat een soort van...
1: Kijk, dat is het festival voor de authentieke blues. En als je bijvoorbeeld naar Noordzee kijkt, waar ook toch vrij veel blues is, dat is weer echt een mega festival. Die populaire namen altijd boekt. Luther heeft daar altijd gespeeld en zo. Ja. En Robert Cray.
0: Wij komen de volgende jaar ook.
1: En B.B. King. Ja, QB and the Blizzard. Dus. en dan Moulin Blues en Peer, die hebben toch iets meer een overhang naar de rock vaak.
0: Ja.
1: Altijd een paar van die decibellenbandjes, zeg maar, hè, die daar altijd staan. Je trommelvliezen.
0: Groningen.
1: Van Knallen.
0: Oosterpoort.
1: De Oosterpoort is natuurlijk vooral een afspiegeling van Moulin Blues. Hè?
0: Ja, dat is een beetje een soort van noordelijke spin-off van het andere.
1: Dat is, ja, dat is Groningen, Moulin Blues in Limburg, in Aspel. En dan de Haagse Koninginnennacht, hè?
0: Ja. Altijd, daar hebben wij ook gestaan.
1: Altijd grote acts. Als bij die guy dan komt, dan speelt hij op alle drie.
0: Ja. Dat is natuurlijk ook evident aan de situatie. Dan is het allemaal goedkoper.
1: Jimmy Vaughn, ja. Dan speelde hij gewoon op alle drie die festivals. Maar ja, het feit dat die festivals er zijn, is gewoon heel erg goed. Wij merken ook als we daar dus info uitdelen en zo. Ja, daar krijgen we de reacties vandaan. Daar krijg je nieuwe abonnementen vandaan.

0: In Almelo zitten wij hier,
1: ja.
0: Bij Riemwissen.
1: Nou, dit is zo de cd's wat er zo de laatste weken is binnengekomen.
2: Ik moet even een fotootje maken.
1: Het is echt vaak, ik krijg vaak dit gewoon in 2 weken tijd. Kijk dit binnen.
0: Komt er zoveel cd's uit. Dus
1: ja, dat is echt waanzinnig.
0: Wat dat betreft is er natuurlijk wel zo dat er, wat muzikanten betreft, wel animo voor die muziek is.
1: Ja, er komt gewoon heel veel uit. En het is natuurlijk ook goedkoop tegenwoordig om je eigen cd'tje te maken. Ja. Een band die vroeger nog een tapeje stuurde, die maken nu allemaal eigenlijk een cd.
0: Ja.
1: Dus en wat ik dan goed vind, dat hou ik. En wat we de moeite waard vinden, dat bespreken we. De regel is zo'n beetje dat we van wat er binnenkomt, kunnen we 15% bespreken.
0: Ja.
1: De rest moet toch, hoe jammer het is, maar daar hebben we gewoon geen ruimte voor.
0: Jullie hebben ook boekbespreking, dat is ook, dat vind ik ook wel nuttig,
1: ja,
0: hoor.
1: Ja, dat doen we heel veel.
0: Dat mensen eigenlijk toch ook over de bluesmuziek kunnen lezen. En
1: ja.
0: Er wordt tegenwoordig ook veel sociale achtergrond informatie gegeven over de blues. Het boek van Baron bijvoorbeeld. Looking Up at Dawn, heel goed boek. En The Most Southern Place on Earth, dat is ook een boek wat mensen misschien wel eens willen lezen.
1: Nou, Wim Verbeij doet dat, hè, voor ons. Hè. De Bluesbibliotheek heet het. Ja. En dat komt ook aan het eind van de hele rit in boekvorm uit.
0: Ja.
1: Dus dan heb je een boek met recensies over 600 boeken. En dat vind ik dan toch wel, vind ik wel een aardige prestatie. Ook
0: dat is State of the Blues van Jeff Dumas. Die heb ik ook. Dat is een fotoboek. Dat is ook te gek.
1: Ja. Nu is dit er weer, hè? Ja. Ik vind dit gewoon een prachtig boek, hè. Chicago Blues, A Scene from the Inside. Van Ray Flairlaasje.
0: En wie, vertel even aan de luisteraars wie dat was, de fotograaf?
1: Ray Flairlaasje, dat was een fotograaf die in de jaren 50 en 60 actief was in de zwarte clubs van Chicago. Dat was toen heel bijzonder, want toen zag je nog bijna geen blanken daar eigenlijk. En dat heeft hij nu eigenlijk, op zijn oude dag, heeft hij dat allemaal eens keurig in een boek gepresenteerd. En het leuke is dat tegelijkertijd is er een opvolgend boek uitgekomen van Mark Paul Kempner, een andere fotograaf. Down at Teresa's, Chicago Blues heet het. En die sluit eigenlijk precies aan met zijn foto's waar Flairlaasje is opgehangen.
0: Ja, ja, ja.
1: En ook dit, ik vind dit boek eigenlijk persoonlijk nog mooier gedrukt en zo.
0: Ja, dat ziet er heel mooi uit.
1: Ziet er echt fantastisch uit. En wat daar nou weer het opvallende van is, dan komen er twee van die toch, naar mijn idee, schitterende boeken uit. Ik weet niet hoe jij het vindt als je dit zo doorbladert, maar dat ziet er toch fantastisch uit.
0: Ja.
1: Aandok Taylor, noem het maar op. En daar blijkt dan gewoon in Chicago, waar die muziek vandaan komt, blijkt daar geen uitgever voor te vinden te zijn. Dit boek is gedrukt in Duitsland. En die jongen die woont in Chicago. En dit boek is gedrukt in Canada. En die man die woont in Chicago. Die zitten dan in een winkel in Chicago. Dus, zitten ze hun boeken te signeren een hele middag. Ik ben daarbij geweest. En dan zeggen ze, in Chicago vinden we geen uitgever. Het boek over Maxwell Street. Er gaat nu een boek geschreven worden waarschijnlijk over Maxwell Street. Daar ga ik ook een hoofdstuk aan bijdragen met mijn visie daarop. Er wordt iets van 12 schrijvers of zo waarschijnlijk. Die gaan allemaal hun visie op die straat geven. En een soort herinnering aan wat er geweest is, zeg maar. Maar ook daar is in Chicago gewoon geen uitgever voor te vinden.
0: Dus dat moet toch weer komen van de mensen met de passie.
1: Ja.
0: Die dan toch overal verspreid zitten. Overal, zoals de Japanners dan, die oude andere dingen uitgeven. Zo wordt deze fotoboeken uitgegeven door bluesfreaks.
1: Ja. Zo is het een beetje. En zo is het eigenlijk met de bladen ook. Je kan ook op een blad kan je gewoon geen... We houden er nu een heel klein beetje geld aan over. Na al die jaren, weet je, aan het blad. Maar dat is nog steeds, als ik daar reken wat ik geïnvesteerd heb, is nog steeds een dik verlies draaien natuurlijk.
0: Ja. Maar door de jaren heen.
1: Maar dan denk ik die contacten met...
0: Is er nooit iemand geweest die jou wil overnemen?
1: Nee. Nee.
0: Maar dat wil dan ook nog wel eens.
1: Ik zou dat op de duur denk ik wel willen. Dat iemand het zou overnemen dat ik er zelf dan een ondergeschikte rol in ging spelen. Want ik bedoel, ik zie me dit. Ik ben nu 50 en ik kan nog wel een tijdje. Maar
0: ik ben al 60. Rien, dan hou jij, als ik nog volhoud om een tijdje te spelen, dan moet jij zeker nog een tijdje.
1: Maar spelen, dat is 2 keer in de week?
0: Soms 3 keer, maar je bent er natuurlijk wel, je moet er niet alleen, je moet er wel meer voor doen. Je moet ook wel af en toe repeteren en je zit altijd in auto's. Het is altijd bij nacht en ontij.
1: Ja.
0: met een vieze bamibal in een shellpomp enzovoort.
1: Ja.
0: Ik bedoel, maar ja, het is natuurlijk niet altijd drie keer. En het is ook, ik heb nog uit 1969 een lijst van optredens in december. En dat waren 28 keer in 31 dagen. Dus zo is het ook geweest natuurlijk.
1: Ja. Nou, het is met Blok eigenlijk zo. Ik doe een dagbaan, Marion ook. En dan komt het dus vier keer per jaar uit. En dan zo'n kwartaal ziet er ongeveer uit. De eerste maand doe ik vrij weinig. Dan verzamel ik de ideeën. En ik ben dan een beetje foto's aan het bekijken en uitzoeken en aan het verzamelen. En ik bel medewerkers op. Waar ben je mee bezig? Of ik heb een idee. Wil jij die interviewen? Wil jij die interviewen? En dan de tweede maand dan begint die productie op gang te komen. En de derde maand heb ik nergens anders meer tijd voor in mijn vrije tijd. Dan ben ik echt vanaf dat ik thuis ben. Nou, totdat ik naar bed ga eigenlijk, hè, ben ik met dat blad bezig. En de laatste week of twee weken neem ik dan vrij. Want dan ben ik gewoon van 's morgens tot 's avonds ben ik gewoon ermee bezig.
0: En dan heb je nog mazzel dat Marion, jouw vrouw, ook nog een liefhebber is. Want anders was het natuurlijk een hele moeilijke zaak.
1: Anders dan was het geen doel geweest.
0: Nee.
1: Ja.
0: Rien, Wisse en natuurlijk ook Marion, bedankt voor de koffie. En,
1: graag gedaan.
0: Bedankt voor het gesprek over de blues.
2: De muziek die jij hoorde in het gesprek met Rien Wisse, hoofdredacteur van het Bluesblad blog, die muziek die was van Robert Gray, Don't Be Afraid of the Dark, Maxwell Street van Jimmy Lee Robinson, Missing Person van Anson Funderburk en Sam Myers en Going Down Slow van Muddy Waters. We gaan verder met het spoor terug. Harry Muske die weer omkijkt op zijn leven. En deze keer gaat we naar Grollo. Eind 60e jaren dus.

Ik ben hier in Grollo. En in 1966 kwam ik hier te wonen. Ik was eigenlijk een beetje flauw van, ja, van de stad. En ik wou gewoon ook wat rust hebben en op mezelf zitten. En ik wou eigenlijk wat in elkaar zetten. Wat liedjes. En ik weet nog dat wij, en wij lopen hier nou om het huis van, om de zaal van Hofstinger toe. Want die zaal die was hier vroeger dus niet. Dit is een later bijbouw. Maar ik weet nog dat ik hier kwam en hier een huis zag. En dat was in die tijd natuurlijk ook redelijk moeilijk. Maar een huis huur, een boerderijtje huur, dat was toen ook al, dat was ook redelijk moeilijk. Ik kwam hier toen achter langer en hier op deze plek, een eindje verderop, daar was Harm Hofstinger. Die was daar in de tuin aan het werken en dat is precies hier op deze plek. En ik vroeg Harm toen of er nog wat vrij was hier in het dorp. En die vertelde mij toen dat het oude hoes, wat hier een eindje verder op de voorstreek stiet, een oud boerderijtje, dat nog vrij was. En dat ik Jan Bonder moest hebben. Want dat was de man die het verhuurde. Nou, Jan Bonder was een boertje. Die woonde op Vredenheim. Een gehucht, een buurschap ongeveer 2,5 kilometer hier ten westen van Grol. En die was aan het heulen in het Hult. En daar heb ik op een gegeven moment Dirk opzocht. En Jan zei van, nou, je kunt dat wel huren. Dat kost je zoveel in de maand. En waar word je met? Nou, als dit, dat hij zei, nou ja, toen maar als je het dak en de muur maar laat staan. Dat was een heel aardige man. En ik ben toen later ook een beetje bevriend met die mensen geraakt. Als ik de huur wegbracht op een fiets, dan zaten er altijd 10 eieren in. En ik kreeg altijd een borreltje. En het was altijd bijzonder gezellig. Maar hier is dus, even nu hier zo rondom toe lopen. We kunnen hier rondom lopen dus. Ja, dit is er allemaal bij gekomen. Het is nergens meer hetzelfde, luisteraars. Op in de vaten volkeren, zal ik maar zeggen. Het aparte van Grollo was toen eigenlijk ook dat hier helemaal geen mensen van buiten wonen. Nou, tegenwoordig woonde hier van alles door elkaar heen. Maar dat was toen, dat was toen helemaal niet aan de orde. Hier woonden 3 mensen van buiten. En ik was dan Drenthe, die andere 2 waren dan mensen uit het westen. Maar die woonden ook aan de uiterste rand en die zag je nooit. Die deden ook niet met aan het dorpsgebeuren, terwijl ik dat eigenlijk wel deed. Nou, dit is nog allemaal hetzelfde. Hier rij je om de hoek. Hier gaat de bus in naar hem. Hier rij draakwinkel die nog, want het verkocht natuurlijk ook nog draak. Af en toe dan moest er een weer een kan jenever hebben of een kan bezen. Dat was er toen nog bij. Nou. En hierboven woonde de oude baas, Harm Hofstinger, toen nog. En dat is nou overgegaan in de. De 2 zonen die hebben het later overgenomen. Nou, en dan hij hier. Tegenover loopt de Veurstreek. En daar was ik 100 meter verderop. Daar was dus het oude hoes. En nou ja, de verhalen die ze hier allemaal afspeelden hebben hier binnen. Ja, daar kun je heel lang en breed over praten. Nou, daar ben je een hele dag, ben je een hele dag kwijt. Dat is een apart hoofdstuk in het dorpsleven.

0: Die woonde vroeger de familie Gans. Of tenminste, dat was een boerderij van de familie Gans. Ook kennis nu daar. Hier hebben we grote feesten vier. Met dichters, met de dichters PH Winkel, Simon Vinkenoog en al dat soort volk. Ja, echt mensen van boeten die daar een... ja, prachtige feesten ben hier vier. En het werd vaak daar met... een heleboel mensen die waren tegelijkertijd jarig en dan gooiden we een verdieptijd gooiden er 2.000-3.000 gulden ding aan en dan... Maar dat feest die ging de hele dag door. Kijk, daar heeft Hilly Henrik staan en Team Reinders. Team heeft vroeger een boerderij aan die kaart. Die woont die heb nog hier achter hebben. Het spul. En die verhuurt daar kamers. Ben de jongens daar ook in? Is er een? Ja? Ik loop gewoon deur. Later is dat huis overgegaan in handen van die mevrouw die net even wilde praten. De Roel en die hebben hier het bouwbedrijf. En daarvoor in het oude huis, waar wij dan altijd zitten hebben, hebben zij nou het bureau in. Kijk, idee was vroeger, tot zover ging het, stond graasje, hier stond de geit en de bok en zo. En dat was er allemaal niet. En dan had je hier dit mooie, dit was er ook niet, er was alleen die deur was er. En dan ging je er zomaar naar binnen, je kunt even kijken. Hoi. Hoi. Wij lopen even naar binnen toe. Ja, dat weet ik. Dolf Jan is daar bezig, maar wij moeten... Hoe kan we dan nog maar weer? Ik heb een deur was dan. Maar je kunt wel bezien kater in. Goed, ze heeft er ook een mooie deur in zit. Maar ze heeft het eerste gedeelte hebben ze dekt. Of nee, kijk, dat is nou precies zo. Daar heeft ze weinig aan gedaan. Zie je dat wel, alleen die ze hebben wat voegd en zo. Nou, op het zietkater in min. De deur werd hier al die luis was toen ook al zo, hè. Met Roel. Met Piet. Nou ja, hier was hij dan, Albert. Kijk, dan nou, Roel, die heb je de peren staan. En dan heb je hier nog dat alle spullen allemaal staan. En hier hebben wij dan, waar? De sleur ik in, ja. Ja, en nou ja, we zijn even voor de radio bezig.
1: Ja,
0: voor VPRO en de Radio Drenthe. Piet moet buiten blijven, zei Roel. Ja, ja, ja. Oh. Dat is deze toch, die is hier?
2: Ja, als je dan direct naar de hoogte.
0: Ja. Maar Jan van Putten is er niet meer, daar kan hij niet heen. Daar kan hij niet heen.
2: Dat weet ik nog over.
0: Ja. Ja, ja, ja. En Oran ook niet meer. Maar dit is dan nog een beetje zo, hè. Dit is, nou ja, hier hebben wij altijd hoe's best dan en zo. En zo is het gekomen, een beetje. Ja.
3: Wie heeft dat nou opschilderd, hoor, zo?
0: Dat weet ik, ik dacht dat dat Rob Stolk was. Die, dat was een action painter, was daar. Nee, Frans niet. Dat is volgens mij is dat die gekke Rob Stolk geweest, weet je wel?
2: Ja.
0: Die droeg dan, dat was zo'n action painter. Die was al zo... Ja, ja, ja, ja, precies. Dat was toen in die tijd. Hij had ook jazz en poetry. En ja, wat nou was er nou? Kijk, Simon Vinkenhoff was natuurlijk veel eerder als die rappers nou. Ja. Dus dat was toen al jazz en poetry. Dus, ja, wij gaan even naar een boete. Nou, dit
3: was dat die Rob Stolk, was dat ook die prof of niet?
0: Nee, nee, nee. Nee, Joop, nee, wacht even. Het was niet Rob Stolk, het was Joop Stolk. Wacht even, correctie. Joop Stolk. Uit Rotterdam. Action painter. Hij was wel familie op een of andere manier. Dus ja, nee, die heb ik hier allemaal in Uzaar.

0: En dat was hem voor vandaag. Harry's Blues. Zoals altijd maak deur Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
1: On Route 66.

0: Muziek voor volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Arthur Conry schreef het nummer samen met Sam Cooke en Otis Redding. En Otis Redding was tevens de producer. Het werd de nummer 1 hit in Amerika. En even later vestigde Arthur Conry zich in Ruurlo, waar hij tot zijn dood woonde. Arthur Conry, Sweet Soul Music.

Arthur Conley, Sweet Soul Music. Dem uit Belfast, dat is een bluesy band met een extreem goede zanger. En deze Van Morrison moest wel een grote naam in de muziek worden. Dat werd hij niet met Dem, maar wel als soloartiest. Dit is een cover van Bob Dylan, Dem. It's all over now, baby blue.

It's All Over Now, Baby Blue. In 1967 werd Aretha Franklin naar de Fame Studios in Alabama gestuurd, waar de studiomuzikanten nog nooit van haar gehoord hebben. Tijdens de opname kreeg producer Rick Hall ruzie met Ted White, dat was de echtgenoot en de manager van Aretha Franklin. En vervolgens vertrok het gezelschap boos terug naar Detroit en moesten alle studiomuzikanten vanuit Muscle Shoals naar New York om het nummer alsnog op te nemen. Aretha Franklin, I Never Loved a Man.

Aretha Franklin, I Never Loved a Man. Susan Tedeschi, dat is een blueszangeres uit Boston, en ze stond met haar band in het voorprogramma van de Allman Brothers Band. En intussen is ze getrouwd met gitarist Derek Trucks en samen hebben ze de Tedeschi Trucks Band. Maar dit is de vrijgezelle Susan Tedeschi met haar eigen band. It Hurts.

Susan Tedeschi, It Hurts So Bad. Ted Taylor uit Louisiana coverde een hit van Lillian Offit uit de jaren 50 en met zijn extreem hoge stem zorgde hij voor een bijzondere sound waar het publiek in de zuidelijke staten van Amerika enthousiast op reageerde. Ted Taylor.

Ted Taylor, Miss You So. Jesse Taylor, en dat is geen familie van Ted Taylor, want Jesse Taylor is een blanke bluesgitarist uit Austin. En Keith Richards zag hem als zijn voorbeeld, maar Jesse Taylor bleef altijd een local hero. Dit komt van zijn album Texas Tattoo. Hij overleed in 2006. Jesse Taylor, I've Got to Know.

Jesse Taylor, I've Got to Know. Don Covey uit Washington D.C. kwam uit de band The Rainbows. En de drummer van die band, dat was Marvin Gaye. En Don Covey had als songwriter meer succes dan als zanger. En hij brak door nadat de Rolling Stones Mercy Mercy van hem opnamen. Don Covey, You Put Something on Me.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: Ten Chicago Blues Classics van Giles Robson en John Primer is het album van deze week. In 2023 organiseerde mondharmonica-speler Giles Robson een bluestour door Engeland. En gitarist John Primer uit Chicago was een van zijn gasten. En de chemie was zo goed dat ze samen dit album maakten. Giles Robson en John Primer, Rolling Stone.

Giles Robson en John Primer, Rolling Stone. Lynyrd Skynyrd was de band van zanger Ronnie Van Zandt, die in 1977 om het leven kwam bij een vliegramp. Zijn broer Johnny Van Zandt was zijn opvolger, maar er is nog een broer, Donny Van Zandt. En hij was jaren de frontman van een andere rockband uit Jacksonville. 38 Special, Fly Away.

38 Special, Fly Away. Omdat Etta James al een periode geen hit scoorde bij Chess Records, stuurde Leonard Chess, de platenbaas, haar naar Alabama. En daar nam ze een nummer op van Clarence Carter. En het werd meteen een top 10 hit in Amerika. Etta James,

Etta James, Tell Mama. Gillian Wells, dat is een singer-songwriter uit Nashville en ze is afkomstig uit de folkmuziek. Ze werkt al jaren samen met gitarist David Rawlings. Dit komt van het album Time the Revelator. Gillian Wells, Elvis Presley Blues.

Welsh, Elvis Presley Blues. Emma Thomas kwam vanuit New Orleans naar Muscle Shoals op jacht naar hits en Dan Penn schreef ze daar aan de lopende band. Emma Thomas, Cheetah Man.

Herman Thomas, Cheetah Man. Johnny Winter uit Texas nam dit nummer op in Nashville met Kenny Wayne Shepherd, drummer Tommy Shannon en zijn broer Edgar Winter als pianist. Johnny Winter, I'll Drown in My Own Tears.

0: Feel alright.
1: Johnny Winter, I'll drown in my own tears. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Wee Willie Walker nam op zijn oude dag het album If Nothing Ever Changes op. Met blueszanger Curtis Salgado zong hij een oude hit van The Beatles. Wee Willie Walker en Curtis Salgado, Help.

een hele goeie avond en welkom bij Harry's Blues. De allerbeste wensen voor 2021. Dat het maar een beter jaar mag worden dan 2020. Nou, gelukkig is er een beetje vooruitzicht naar in de zure appelhembien. In deze aflevering van Harry's Blues, de eerste in 2021, de basis van de blues eigenlijk. Allemaal grote naam. Albert King, T-Bone Walker, Sonny Boy, Jimmy Reed, Robert Johnson, Elmore James, Howlin' Wolf. Wij beginnen met B.B. King, A Whole Lotta Love.

Dit was uit de beginjaren van B.B. King. Ik denk ongeveer de 50e jaren. B.B. King die geboren is in 1925. En in mei 2015 overleden is. Riley Ben King, zo heette die voluit. Nou, de volgende, dat is ook zo'n geweldige naam. Howlin' Wolf. De naam van Chester Arthur Burnett. Een Amerikaanse blueszanger. Man van grote omvang. Zowel wat de lengte betreft als het gewicht betreft. En ook zeker wat de stem betreft. Smokestack Lightning.

Het verhaal van de rokende schoorstenen van de trein in Mississippi. Howlin' Wolf, de Smokestack Lightning. Uit 1946 was dit. Volgende stuk komt uit 1959 en is van Elmore James. En Elmore James is wel bekend als de King of the Slide Gitaar. Hij leerde zijn blues door het optrekken met Robert Johnson en Sonny Boy en dat soort meisjes. En in 1951 maakte hij zijn eerste opnames voor het Trumpet Record label van Lillian McMurphy. Veel artiesten hebben door op u gebracht. Dit is een van de bekendste nummers van Elmore James, The Sky is Crying.

Ja, we hebben het over de basis van de blues in deze uitzending. Het is blues voor beginners, kun je zeggen. Want als je deze muziek kent, dan begrijp je ook alle muziek die door Noor komen is. Elmore James, The Sky Is Crying. 45 jaar was hij toen als hij overleed. Nou, de volgende die was nog veel jonger, die was maar 27 jaar. Dat was denk ik de eerste van de club van 27. Want zo worden ze later genoemd. De popartiesten die op die leeftijd overleden. Janis Joplin, Jim Morrison, Amy Winehouse en dat soort figuren. Ik heb het over Robert Johnson. Man die niet volle muziek op het nummer heeft, maar wel geweldige invloed had. En ze komt allemaal, Dizzy Mason, Howlin' Wolf, Elmore James, B.B. King, Robert Johnson uit de Mississippi Delta. Het gebied door net ten zuiden van Memphis, Tennessee. Robert Johnson, Me and the Devil Blues.

0: and rough.
1: Me and the Devil Blues van Robert Johnson. Een van The Godfathers of the Blues. Nou, Jimmy Reed is ook wel een Godfather of the Blues, maar net in van een iets ander formaat, denk ik, dan Robert Johnson. Meer de elektrische blues, Jimmy Reed. En heel bekend geworden met het nummer Baby, What You Want Me To Do.

0: Een klassieker, Baby What You Want Me To Do van Jimmy Reed. Jimmy Reed overleed trouwens in 1976, een paar dagen voorzien, in 50ste verjaardag in een concertzaaltje in San Francisco. De Wurriven door onder andere Michael de Jong, de blueszanger, de Nederlandse blueszanger Michael de Jong, die toen het tijd gitarist bij Jimmy Reed speelde. De lesse in dit blokje van de hele oude blues uit de Mississippi Delta is van Sonny Boy Williamson. Alec Miller, zoals hij ook wel heette. Zijn tweede vader was er volgens mij, Miller, en door even de naam van Anonym. Dit is uit 1955, een van zijn bekendste stukken, Don't Start Me Talking.
1: Going down the road and stopping Fannie Mae. Gonna tell Fannie what I heard. A boyfriend said, don't start me talking.

Sonny Boy Williams en Don't Start Me Talking. Met een geweldige muzikale bezetting in de begeleiding. Willie Dixon, Muddy Waters, Otis Penn, Jimmy Rogers en Fred Bilo. Het is Blues, de Lustignor. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie nummers draaien we. Drie nummers van QB and the Blizzards. De drie meest populaire nummers van QB and the Blizzards. En dan kijken we naar de lijst van Spotify. Ja, tegenwoordig is dat in de wereld van de streaming media is dat toch een beetje de maatstaf. Hij door op de lijst staat en welke plek hij door op de lijst staat, daar wordt het belang van afgemeten. En dan kijk naar QB and the Blizzards, dan staat op 1 onmiskenbaar met een paar miljoen hits die mensen die daarop geklikt hebben. QB and the Blizzards met Window of My Eyes.

the Window of My Eyes. Die voorkomt in de film The American in de soundtrack daarvan. Waarschijnlijk dat dat de reden is dat hij op Spotify 2.823.000 keer aangeklikt is. De tweede op die lijst is Somebody Will Know Someday van de LP Groeten uit Grollo 1967. Bijna 1 miljoen keer aangeklikt. Cuban Blizzard, Somebody Will Know Someday.

1967, Somebody Will Know Someday, met prachtig akoestisch gitaarwerk van Eelco Gelling. Cube in the Blizzards. De tweede in de, wat betreft de populariteit op Spotify. Ene, Window of My Eyes. Tweede, Somebody Will Know Someday. En de derde, ook afgetekend, want de vierde is Another Day, Another Road. Maar dan praat je over 274.000 beluisteraars. En Apple Knockers Flaphouse op 3 met 734. Dus, Apple Knockers Flaphouse.

De drie meest populaire nummers van QB and the Blizzards op Spotify. Window of My Eyes, Somebody Will Know Someday en Apple Knockers Flophouse. Allemaal in Harris Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Nog meer old blueswerk in deze aflevering. Werk van onder andere Albert King, Albert Collins, Muddy Waters en Memphis Minnie. Maar we begonnen met T-Bone Walker, Aaron Thibodeau Walker. De man die kwam uit Linden, Texas. Van Afro-Amerikaanse afkomst natuurlijk. En ook nog een beetje met Indiaanse bloed erin. De man die volle invloed had heeft, onder andere met het nummer Call It Stormy Monday.

Heel bekend stuk, ja. Call It Stormy Monday. Onder andere ook van Van Morrison, die het met Dem op een nummer heeft. De volgende in de reeks is Albert King. Eigenlijk is dat een van de drie Kings, zoals je kunt zeggen. Freddie King, B.B. King en Albert King. Hij is geboren in Indianola, ook in de Mississippi Delta. Ze noemden hem ook wel de Velvet Bulldozer, want het was een lange man, bijna 2 meter, weeg 120 kilo, dus er stond ook iemand als die speelde. Hij speelde linkshandig gitaar, Albert King, en een van zijn bekendste nummers, later heel bekend geworden door Robert Gray, dat is in 1967, Born Under a Bad Sign.

kunt horen dat dit de echte klassieker bent, want het komt voor allemaal ongetwijfeld bekend voor, ook in tal van andere uitvoeringen. Nou, dat geldt denk ik niet voor de volgende. Albert Collins, dat is wel een bekende naam. Het nummer I Ain't Drunk, dat komt uit 1986. Albert Collins was The Iceman. Dat was eigenlijk zijn bijnaam. En ook een beetje zijn gitaarspel. The Master of the Telecaster. Het kenmerkende, wat snerpende geluid wat uit zijn gitaar kwam. Albert Collins met I Ain't Drunk. MUZIEK

hij is een Lizzima, QB en de Blizzards. Nou, dat is dan de latere generatie. Maar de basisgeneratie van de mensen als Elmo James en Robert Johnson en T-Bone Walker, dan moet je ook zeker Muddy Waters nog bij nu. Een grote held ook van Harry Musquet. McKinley Morganfield. Een dikke week terug, hoorde ik dat een van zijn kinderen, dat hij helaas ook overleden is. Niet Mud Morganfield, maar een broer van volgens mij. Nou, Muddy Waters, oftewel McKinley Morganfield, man die geboren is in Mississippi in 1913, overleden is in 1983 eigenlijk. Een van de basismannen in de blues. En het nummer wat ook heel vaak covered is van Muddy Waters, dat is uit 1954, I'm Your Hoochie Coochie Man.

Volgens mij is dit nummer ook een cover door The Animals van Eric Burdon, als ik me goed herinner. I'm Your Hoochie Coochie Man, oorspronkelijk dus van Muddy Waters. Laatste nummer in deze aflevering van Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in handen van Laurens Braams. Dat is een nummer wat ook eigenlijk niet kan missen, want er hoort ook een vrouwelijke zanger bij in deze liste. En ja, Lizzie Douglas, die hoort er eigenlijk wel bij. Lizzie Douglas, dat is de echte naam van Memphis Minnie. Die leefde van 1897, dus al meer dan 100 en bijna 124 jaar geleden dat ze geboren is, tot 1973. Een van de eerste vrouwen in de blues. Later deed ze dat samen met Kansas Joe McCoy, dat was haar man. Het was niet makkelijk voor haar om in die tijd te leven. En het nummer waar zij heel bekend mee geworden is, besluiten wij deze aflevering van Harry's Blues met Me and My Chauffeur Blues.

0: Radio Drenthe. Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Bobby Womack was studiogitarist in Memphis en hij sloot zich daaraan bij de beroemde studioband The Memphis Boys. Deze eigen compositie werd een top 30 hit in Amerika en hij was de voormalige gitarist van Sam Cooke en trouwde later met de weduwe van Sam Cooke, Bobby Womack. More Than I Can Stand.

Bobby Womack, More Than I Can Stand. Rocky Burnett, dat was de zoon van de legendarische rockabillyzanger Johnny Burnett. Dit was een top 10 hit in Amerika en Rocky Burnett toerde onafgebroken door Amerika en Europa met de begeleidingsband van zijn vader. En intussen is hij ook alweer 70 jaar. Rocky Burnett, Tired of Towing the Line.

Rocky Burnett, Tired of Towing the Line. Elsie Cook, dat was de broer van Sam Cook. Hij leeft eigenlijk altijd in de schaduw van zijn beroemde broer. En deze compositie van Dan Penn was al een hit geweest voor Joe Simon. En later verschenen er ook nog covers van The Dells en Toussaint McCall. Elsie Cook, Let's Do It Over.

Elsie Cook, Let's Do It Over. John Collins Cunningham uit Texas schreef Rhinestone Cowboy voor Glen Campbell. En deze eigen compositie van hem gaat over Marilyn Monroe. Het werd een top 10 hit in Nederland. In Amerika kwam de single niet verder dan 84 in de Hot 100. Cunningham, Norma Jean Wants to Be a Movie Star.

Cunningham, Norma Jean wants to be a movie star. Spencer Wiggins was in Memphis de zanger van de band Teen Town. Hij kreeg een contract als soloartiest bij Goldwax Records, waar James Carr voor hits zorgde. En ook Spencer Wiggins zong met rauwe emotie deep soul nummers. Spencer Wiggins, The Power of a Woman.

Spencer Wiggins, The Power of a Woman. Susie Quattro uit Detroit kwam in 1971 op advies van producer Mickey Mouse naar Engeland. En het resultaat was 40 albums, 25 hits waaronder 2 nummer 1 hits. Dit was een top 10 hit in Australië, Oostenrijk, Duitsland, Ierland, Nederland, Zwitserland en Engeland. Susie Quattro, If You Can Give Me Love.

Susie Quattro, If You Can't Give Me Love. Clay Hammond schreef de hit Part-Time Love voor Little Johnny Taylor en na verloop van tijd begon hij zijn eigen composities ook zelf te zingen en zijn producer Freddie the Man werd later de manager van Madonna. Clay Hammond, Susie, Do It Better Than You.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Other Side van The Stumble is het album van deze week. En gitarist Colin Black richtte ruim 20 jaar geleden The Stumble op samen met drummer Boyd Tonner. En deze Tonner is tevens de producer van de band. En Colin Black had al de nodige ervaring opgedaan bij de Hideaway Blues Band in Glasgow. The Stumble, Under Your Command.

Child in the City. Nick Gilder, Hot Child in the City. Percy Milam was zanger van The Lyrics in Memphis en platenlabels namen destijds meteen solo-singles op met zangers van populaire bands. Het nummer is geschreven door Don Covey. Percy Milam, I don't know what you've got.

0: know what you got, baby, but it's...
1: Percy Milam, I don't know what you've got. James Osterberg uit Michigan was de drummer van The Iguanas en later van The Prime Movers. En uiteindelijk werd hij de zanger van The Stooges. Dit was zijn eerste hit, al was het geen wereldhit. Het nummer eindigde 4 in Nederland en 6 in België. En daar moest hij het mee doen. Iggy Pop, Lust for Life.

Iggy Pop, Lust for Life. Danny O'Keefe, dat is een Amerikaanse singer-songwriter, en hij had een top 10 hit met een eigen compositie. En het nummer werd ook nog 71 keer gecoverd, onder meer door Waylon Jennings, Chris Hillman, Elvis Presley, Willie Nelson, Joe Simon, Jerry Lee Lewis, Conway Twitty en Leon Russell. Danny O'Keefe, Good Time Charlie's Got the Blues.

Danny O'Keefe, Good Time Charlie's Got the Blues. Stiff Little Fingers, dat was een band uit Belfast met zanger Jake Burns. De band had 9 hits en Jake Burns is de enige van de originele bezetting die overgebleven is. En hij was een fan van The Clash en hij had ook nog even een band met basgitarist Bruce Foxton van The Clash. Stiff Little Fingers, Straw Dogs.

Stiff Little Fingers, Straw Dogs. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Voor de opname van het album From Elvis in Memphis bewerkte Dan Penn een nummer van countryzanger Hank Snow uit 1949 en Elvis Presley nam het op met studiogitarist Reggie Young. Elvis Presley, I'm Moving On.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
2: Yeah. Welkom luisteraars, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Harry's Blues van The Way Up North. De 13e aflevering van onze 20-delige serie. En vandaag gaat we met spoor. Want in de historie van Amerika en ook in de historie van de bluesmuziek heeft dat spoor een belangrijke rol gespeeld.
3: Ja, er komt ook heel veel voor in liedjes die erover zongen zijn, ook in de blues uiteraard. En ja, om dat gigantische land te ontginnen, heb je natuurlijk de rails nodig. En er moest natuurlijk heel wat problemen overwonnen worden. Er werd natuurlijk hard aan gewerkt. En dat werd vooral dan door de negerbevolking, de zogenaamde boomers.
2: Ja, de chain gang. Kwam die door ook niet vandaan?
3: Ja, de chain gang is nog weer wat anders. Dat waren mensen die geketend waren, hè, yeah, aan elkaar. Dus de mensen die geketend waren, die een lijn vormden. En dan die konden bijvoorbeeld aan spoorwerk.
2: Wat zeg je? Ja.
3: Die kunnen bijvoorbeeld aan spoorwerk, maar moesten ook wegen aanleggen. Waren gewoon gevangen. Die dat
2: ja. En dan kunnen ze niet voortlopen.
3: Nee, omdat ze aan elkaar geklonken waren, noemen ze dat een ketting.
2: Ja. En dan werd er ook bij zung om dat werk in onderling afstemming goed te doen. Ja,
3: de Arhoolies en de Cries en dat soort dingen.
2: Nou, laat maar eens kijken hoe dat met dat spoor zit in Amerika. Toen wij onderweg waren van Memphis naar St. Louis, toen hebben we een klein zitstapje gemaakt. We zijn gewoon in de richting van Nashville, de hoofdstad van Tennessee. En hij door van de snelweg afgehaald, ja, dan kon je in een soort museumdorpje kon je terechten.
4: Nu zijn we hier in een soort van, ja, wat kun je zeggen, een soort van parkje waar een trein op gestel staat. Er staat nummer 382 op en is het Casey Jones, de Casey Jones trein is dat. En dan weet ik niet precies wie Casey Jones was, maar het schijnt een soort van man te zijn geweest die op de trein reed en die een ongeluk wist te voorkomen, een botsing of zo, met een andere trein. En hij werd daardoor eigenlijk een beetje een soort van Amerikaanse held. Maar waar het ons over gaat is dat trein natuurlijk een belangrijke rol speelt in, ook in het vervoer van de negerbevolking richting Noord. Dus laat maar ervan uitgaan, Memphis. Mm. St. Louis, Chicago, Detroit. En in dat geval was de trein natuurlijk een belangrijk vervoermiddel.
5: In de bluesmuziek is er ook vaak over gezongen, toch?
4: Ja, en niet alleen in de blueswereld, maar ook in de bluegrass. Chattanooga Choo Choo, de Robert E. Lee. Noem maar op, er is een Legio Mystery Train. Er zijn natuurlijk ontzettend veel songs over trein geschreven, net zoals er songs ben geschreven over peerden en uiteraard ook over boten ook wel heel veel.
5: En de Silver Thunderbird om er nog maar wat te noemen.
4: En auto's natuurlijk, ja, auto's, heel veel. Het spoorweg net in Mississippi is, hoe kan het ook anders, weer aanlegd door zwarte mensen, ja, door negers. De Afro-Amerikanen.
5: Zwaar werk.
4: Heel zwaar, ja. Boten uitladen, lumber, kappen, al dat soort dingen, katoen, allemaal.
5: Dikken alleen.
4: Ja, allemaal door de zwarte bevolking.
5: En ook door bij, net als bij, als op de katoenvelden, door weer ook weer bij zongen vaak, hè, om het werk gezamenlijk te kunnen doen.
4: Ja, om de vaart erin te houden en afleiding te zoeken. En dan op het ritme werd er dan gewerkt.
5: Ja, maar dat is ook een dikke stukken ijzer uit die op een steen moet liggen met een man of wat, dan moet je het wel doen.
4: Ja, het is een klein stukje hier, maar je kunt zien hoe het in elkaar zit.
5: Nou, zie je hem naar die locomotief lopen, Mari.
4: Ja. Het is natuurlijk wel een oude, want er zit een houten constructie achter hangen. Of overheen, als het huisje waar die stoker in stond en de machinist. En daar reed nog een oude postwagen. Neem ik aan. En
5: door dat ding wordt Buster Keaton met over de lijn gegaan.
4: Ja, zo'n ding was het dan. Aan de overkant heb je er nog een staan. Maar dit, deze locomotief liep me wel redelijk irritiert.
5: Knapen van dingen, hè. Daar zit wat stal aan zo'n apparaat.
4: Ja, ik heb ze nog zien rieten bij Hoes. En,
5: ja, maar toch niet onder stoom?
4: Ja, ja, dat heb ik nog zien.
5: Ja?
4: Ja hoor. Ja. In mijn jeugd was dat. En toen later kreeg de diesel. En daarna kreeg de elektrische trein. En toen ik denk een jongen van jaar of 6, 7 was, toen hadden we nog elektrische trein, stoomtrein. In Assen was zelfs een spoorbrug, die ging er overheen. En die kwam dan uit bij waar bij café Spoorzicht ongeveer. En daarachter was het depot van de EDS. En,
5: de eerste Drentse stoomtramaatschappij.
4: Ja, ja, ja. Dit is een Baldwin locomotief en die is gebouwd in Philadelphia door de firma Williams & Co. Burnham Williams & Co.
5: Met staal van Rockefeller waarschijnlijk.
4: Ja. Is dat, kijk of wie er nog wat opstiert.
5: Laten we hem erin lopen door zo'n wagon door. Dat is de kolenwagon, denk ik, hè? Oh, dit is meer het museumachtige gedeelte.
4: Dit is het Marklin gedeelte.
5: Ja.
4: In die wagon, we komen die wagon binnen en wij denken van nou, zo zou die passagiers gereisd hebben, maar wij komen hier bij een modelspoorweg aan. En
5: de Illinois Central.
4: Ja, dat was degene die naar Chicago ging. Er waren een heleboel zwarte mensen ook mee weer op noord gegaan bent. Well,

down, conductor. Lord, that wave that train from here.

0: The Southern Train van Sonny Terry en Brownie McGhee. Dat was een van de meest bekende duo's in de blueswereld. Hè?
1: Ja, die bent jaren bij elkaar geweest tot dan dat Brownie dus overleed.
0: Ja.
1: Ah, nee, Sonny Terry is eerder overleden.
0: In 86 is die overleden, ja.
1: Sonny Terry was eerder... ik heb nog een keer met ze gespeeld in... Wat was dat? In Achterhoek, in Lochem Festival.
0: Oh ja, ja, ja. Was altijd met Op Hemelvoordag.
1: Ja, ja, ja. Een keer...
0: In het openluchttheater.
1: Aardige mensen, ja. Hele lieve mensen waren daar. Onafscheidelijk eigenlijk ook. Sonny Terry op zijn mondharmonica. En Brownie McGhee op zijn akoestische Martin.
0: Ja, ze hebben de hele wereld volgens mij zo ongeveer over.
1: Ja, ze hadden ook geregeld in festivals. Ja. En overal kwam je ze tegen. Twee onafscheidelijke figuren.
0: Ja. We pakten de draad van het spoor in Amerika weer op. We waren net in het Casey Jones Memorial Park. Gelukkig naar St. Louis toe. St. Louis door, dat is een knooppunt van spoorwegen van in de richting van Kansas City, Chicago, naar het zuiden toe naar Memphis toe. En hij dan door zo aan de kade van de stad bindt. Wij waren er toen op een zondag. Ja, dan stiet door zo'n hele lange trein door zo.
1: Nou, luisteraars, zoals je weet, hebben verschillende mensen over die trein zongen en schreven. En een van die treinen was natuurlijk de Hobo Blues van John Lee Hooker. En ook wel bekend in de uitvoering van C+B. En nou, wij starten hier bij zo'n overgang. En wij zien dan eigenlijk zo'n goede trein voorbij komen. Een heel slow tempo. En dan kun je je voorstellen, want er valt tegen te lopen, dat die zwervers, die hobo's van vroeger, dat die op zo'n trein kunnen springen en dan een wagon los kunnen doen en dan van de ene stad, van de ene plek naar de andere kunnen komen.
2: Nou, ze kunnen ook gewoon in de open lucht met reizen, toch, of niet?
1: Ja, ook in de open lucht. Je kunt hier, zoals je dit ziet, ja, dit is natuurlijk alweer een veel nijere trein. Hier staat zelfs grote vrachtwagens op, maar ook een heleboel onderstellen zijn we zo net voorbij om. Maar ze konden inderdaad dan op zo'n trein springen, want je stiet nu ook bijna stil. Dat kun je misschien wel horen. Het wordt steeds langzamer. En dan konden ze van de ene plek naar de andere, hadden ze gratis vervoer, want het waren zwervers. En vaak kwamen een heleboel mensen dan, die kwamen elkaar tegen en zaten dan in die wagons met flessen drank erbij en wat eten. En toen kwamen de verhalen los en zo was dat. De trein die komt inmiddels tot stilstaan, de freighttrein, en nu staat hij helemaal stil. Het is een enorm gevaar. De trein die bent hier veel en veel langer dan bij Hoes. Er zitten dan twee diesel elektrisch is het hier niet eens. Twee van die hele grote diesellok zitten ervoor en die trekt dat soortje. Dat is vaak, ik ben die trein wel haast 2 kilometer lang. Misschien nog wel langer. Soms zie je er helemaal geen eind aan.
2: En nu is een paar, er zijn wel meer versies over gemaakt, denk ik, hè?
1: Oh ja, ik ga ook over burgertreinen en zo. Och, de Southern Pacific, de Chattanooga Choo-Choo, maar ook die freight train. Ik wil me zo niet te binnen schieten, maar ging vaak over die vrachtheden. En ook vaak over depots bij de bijtrein, de Frisco Depot van Mickey Newbury. En de Hobo Jungle van de band. Dat mensen daar, dat die sliepen, op een rangeerplaats waar die trein wachten tot er misschien een trein kwam en dat ze met kunnen. En die mensen hadden geen geld, dus dat was gratis vervoer, een soort van verstekeling.
2: Ik denk dat dit inderdaad de achterkant van de trein is. Want meestal zit er één locomotief aan de achterkant.
1: Ja,
2: een duwer.
1: Dit is een soort van rangeerlok. Vroeger hij bij ons de SIK. Dat is zo'n klein rangeerlocomotief. Die noemden ze de SIK in Drenthe. En dit is de Norfolk Southern is het. Stiet erop. Een hele grote, zware lok. stiet Peert voorop. En die giet richting zuiden. Daar moet een enorme kracht op zitten, op die diesellogs. Want dit soort lange treinen, die kunnen we bij ons in ons kleine land, die kunnen wij dat niet. Hij verdwijnt langzaam around the bend.
3: Well, this is a story about somebody or someone get to the whole thing.

0: Een van de klassieke stukken in de bluesmuziek en uiteraard ook op het repertoire van QB and the Blizzards, de Hobo Blues. Nog steeds op het repertoire, Harry.
1: Ja, wij speelden het nog steeds. Maar het is iedere keer anders. En wij zitten nou ook redelijk veel in theater en dan wordt het nog veel kaler eigenlijk. Begeleiding komt pas heel laat in. Maar ik vind het leuk om te spelen, omdat een talking blues is gewoon overlevering. Hè? Dat, er wordt een verhaal verteld.
0: Ja, ja.
1: En je kunt het mooi op uit je dak gaan, vind ik eigenlijk wel.
0: Mooi om te doen.
1: Ja.
0: Bij het spoor hoort uiteraard ook een station. Of dat nou Memphis is, of St. Louis is, of Chicago. We gaan in St. Louis is in kijken naar wat ooit eerder een station West is.
2: We zijn hier op een avenue en wij wilden naar Union Station toe. Nou, wij denken dat daar vertrekt nog wel een trein. Dan kunnen we wat vertellen over die trek van de negerbevolking naar het noorden toe, naar Chicago. En aan de ene kant is het een heel mooi hotel, de Regency. En hier staat op een gegeven moment ook Union Station Hotel. En dan denk je dat je bij de trein komt. En dan kom je ineens in een fantastisch mooie winkelgalerij. Met heel clean, wat je helemaal niet verwacht en zo. Dus de trein, ja, maar af en toe hoor je dan wel de fluit van de trein. Dus het is toch, terwijl je loopt de winkel, is het net alsof er nog steeds een trein vertrekt en zo. Maar het ziet er heel mooi uit. Ik bedoel, dat is toch weer een heel verschil met wat je dan op een gegeven moment met wat je op een gegeven moment ziet als je aan de buitenkant bent. Dus het is een soort van, dat hebben ze toch alweer goed gedaan.
3: Ik denk wel dat er vroeger iets armoediger aan toegang als nou is op het ogenblik.
2: Ja, dit is, ziet er nou perfect uit. En vroeger was er natuurlijk een komen en gaan van die oude stoomlocomotieven. Die we al in dat museum zien hebben. Ja, zullen de nodige zwarte mensen koffers hebben moeten dragen. Zijn de nodige zwarte mensen die van hier op doortocht naar Chicago gaan. Er zijn natuurlijk ook mensen blijven hangen hier, zoals Chuck Berry. Die toch heel veel opnomen hebben in Chicago bij Chess. En Scott Joplin en andere mensen die hier dan onderweg hun huis vonden hebben. Maar dit ziet er prachtig uit. Kijk, de trein die vertrekt weer.
3: Dan
2: heb ik nog in de lachen gezien. Ja. Het is ook een modeltrein die om de winkels toe loopt, als het ware. En zo houdt men dat hier het idee van dat het een station is geweest in stand. Je kunt er ook nog helemaal overheen lopen. Daarachter is een hotel. En dit ben nou allemaal. Hier is een winkel waar je, die heet de Great Train Store. En daar kun je gewoon allemaal. Alles wat met trein te maken heeft voor kinderen kun je daar kopen. Dus het is heel duidelijk.
3: De commissie heeft weer toegeslagen.
2: Ja, op het vervoer gericht. Maar ja, het was natuurlijk ook wel zo in die stations. Daar moet natuurlijk. Dat is natuurlijk ook rondom zo'n station was natuurlijk ook vertier. Ja. En er waren allerlei activiteiten, taxis, kruiers.
3: Vertier en handel, hè?
2: Ja, en nu is het alleen nog maar handel. De trein die is er niet meer. Ja. Kijk, daar zit de barpianist. En daar heeft een café bij. Het is gewoon een overdekte. Grote overdekte stoor gewoon. De Mississippi die komt daar ook naar. Die zie je dus plotseling. Zie je daar water doorheen lopen hier. En daarover kunnen mensen met een loopbrug kunnen ze dat weer bekijken. Het is meteen ook meteen, het lijkt meteen ook wel tentoonstelling erbij en zo.
3: Ja, zo zag je aan verbazing nergens meer over in Amerika.
2: Nee.
3: Dit was een enorm groot station daar.
2: Ja. Ja, dat klopt ook wel. Dat is een kruispunt hier, van allerlei wegen. Naar Memphis, naar Chicago, naar Kansas City. Dus dat klopt allemaal wel.

0: prachtige nummer van de Holmes Brothers. De train song van de cd The Promised Land. Mooi, hè?
1: Ja, prachtig liedje. Geschreven overigens door Tom Waits.
0: Dat is ook zo, ja. We gooien hem van het spoor af. Hij ooit in de buurt van de Black Hills of South Dakota kwam, bij Rapid City. Dan hij door Mount Rushmore.
1: Ja.
0: En daar heeft een Poolse beeldhouwer, heeft de bomen in de rotsen, heeft door de koppen uitgehakt van vier van de meest legendarische presidenten van Amerika. Onder andere Roosevelt en George Washington.
1: The Four Great White Fathers.
0: Ja, precies.
1: Volgens Eric Taylor.
0: En één daarvan, die kwamen wij, althans zijn geboorteplek, die kwamen wij op onze reis van St. Louis naar Chicago, kwamen wij de geboorteplek van tegen.
2: Wij zijn hier in New Salem, dat is een plaatsje bij Springfield in de staat of Illinois. En Springfield is ook geloof ik nog de hoofdstad van Illinois. Zou je niet zeggen, als er ook een stad als Chicago ligt, maar dat is een beetje net als in Texas, waar Austin ook de hoofdstad is. En dat New Salem, dat is een dorpje waar Abraham Lincoln geboren is. En dat is een van de presidenten geweest van Amerika. Niet de eerste, geloof ik. Maar wel een hele belangrijke man. Van eenvoudige kom af. Een man die voor de blues in die zin belangrijk is, dat hij de slavernij afschaft heeft. In 1800, omstreeks 1860, meen ik. En,
3: mooi, hè? Zo Amerikaans gezien.
2: Ja, hier staat dan hier staat Lincoln met een wandelstok en in werkkleding. En met een, met een boek wat waarschijnlijk de Bijbel is onder de arm.
3: Of de grondwet.
2: Of de grondwet, dat zou
3: dat kunnen. Weet ik niet, maar zullen kunnen, hè?
2: With malice toward none.
3: We zijn binnenkomen.
2: Presented to the state of Illinois.
3: Ja, hoe is er hier uit, zeg.
2: Dit is een mooi standbeeld eigenlijk wel. Het is een park hier en er is een theater bij, dus waar ze allerlei uitvoeringen doen. Hmm. En het ligt midden in de bossen, dit park.
3: We moeten naar het park in, hè?
2: Het park, is, daar kun je daarin, dat is daarachter, het park.
3: Maar je moet nog wel entree betalen, dus...
2: Nou, dan kom je hier in een park. Waar allemaal kinderen aan het spelen bent. En...
3: Ja, maar wat is nou dat, die historical site, hè? Wat is het dorp nou? Het dorp is weg.
2: Dit is ook niet.
3: Nee, hier is niet. Hier is niet.
2: Nou, hij kwam hier per ongeluk aan, staat hier.
3: Ja.
2: En hij bleef hier 6 jaar. En hij ging hier voort als advocaat. En hij zei van zichzelf dat hij, hij geen doel had. En rond ging hij als een piece of driftwood, als een drijfhout. De boot die is hier strand of zoiets. Een heavily laden flatboard. Stranded itself at top of the Mill Dam at New Salem. Dus die is hier. Hij was op die boot.
3: Maar hij ging voort, to earn a little money here, to
2: other. Ja, ja, en hij kwam naar die boot.
3: Yeah.
2: En die boot is hier. Die boot is hier gestrand op de top van een dam. Hij heeft die boot eigenlijk red van een ongeluk. Staat hier. Mm. Hij had een contract met die man die Denton offered en die is hier aan land gegaan. En die ging eens kijken hoe dat hij hier uitzag. En hij gaf me kans als klerk bij dit bedrijf van die meneer Denton offered. Lincoln took a steamer back to St. Louis. And then walked to New Salem. Nou, dat is een eindlopen van St. Louis naar New Salem helemaal. Office store did not last long, but Lincoln decided to stay in town. Hij bleef hier dus en New Salem heb hem een heleboel lessons geleerd. Hij maakte er veel vrienden. En hij leerde van verschillende soorten mensen waar hij mee in aanraking kwam. En politiek, dat was zijn eerste liefde eigenlijk, staat hier ook.

0: Dit is de Illinois Blues van Skip James. Illinois Blues is ook wel bekend in de uitvoering van Mississippi John Hurt, maar dit is Skip James. Ook een zeer roemruchte blueszanger. Geboren in Mississippi, in Bentonia.
1: Bentonia, ja. Ja. Itabina in de buurt.
0: Ja, daar komt B.B. vandaan.
1: B.B. vandaan.
0: B.B. King, ja.
1: Indianola. Ja. Dus voor dat ligt er allemaal.
0: Man waar als een prachtige biografie over verschenen is onder de naam I'd Rather Be The Devil. En dan zie je dat blueszangers vroegen dat die bepaald niet een makkelijk leven hadden. En dat had vanzelf van alles te maken natuurlijk met de verhouding tussen blank en zwart. En de onderklasse die de zwarte bevolking in die tijd in Amerika toch zeker was. We gaan nog even weer terug naar dat Lincoln State Memorial in New Salem.
2: Ja, nou, ik kom in een soort van orvelte. En voor de mensen van de VBRO die niet werken, die niet weten wat orvelte leren, dat is een soort van ook een soort van museumdorp in Drenthe, tussen Westerbork en Zweelo. Nou, hier heb je dan ook van, denk ik, van illusies die hier stond in de tijd van Lincoln. Dus de tijd tussen 1830 en 1837. Een soort van blokkerachtige huisjes.
3: Ja, allemaal van hout maakt, hè?
2: Ja.
3: Kom je bij die terug in het Wilde Westen zo ongeveer. Lucky Luke.
2: Ja. Er zijn er van alle wagens staan. Die je wel vroeger in die Roy Rogers films zag en zo. Op zondagmiddag in de Apollo Bioscoop in Assen, op de Apenhuttenrang. Matinee, hè? Roy Rogers met Gaby en zo, en Gene Autry en zo. Autry, Gene Autry. Ja. Dat soort figuren. Het waren van die zondagscowboys, weet je wel.
3: Altijd in zijn mooi wit pak, hè?
2: Ja, ja, ja. Het peert trigger.
3: Een echte baan de deur erin.
2: Ja.
3: Dat is een smid aan het werk.
2: Ja. Ja, ja, het is inderdaad een soort van orgel, want daar gebeurt dat soort dingen, hoor.
3: Ja.
2: Maar ik denk dat de orgel er nog helemaal ouder is.
3: Dat weet ik wel zeker, ja. Ja,
2: dit was 1800. En de orgel, dat is nog wel een beetje ouder. Maar ja, onze cultuur is sowieso ouder als die van de Amerikaan.
3: Ja, wat ik denk.
2: Dat wil natuurlijk niet zeggen, ja, van de nieuwe Amerikaanse staat natuurlijk. Niet van de cultuur van de Indiaan natuurlijk.
3: Maar ik ben bang dat hij die hier in New Salem niet erg vindt.
2: Nee, dit is een volledig blank dorp geweest volgens mij.
3: De Indiaan bent wegmoffeld hier.
2: Ja, terwijl Lincoln toch een voor de Indiaan nog wel enige sympathie koesterde. Voor de Indiaan toch nog wel enige sympathie koesterde.

0: En als president doodschoten worden in Amerika, dan...
1: Is meestal geen slecht ding.
0: Nee, dat ben ze meestal aan de liberale kant. En daar houdt ze hier niet zoveel van. Je mag hier niet altijd liberaal worden, want dan...
1: Nee, de Zuidelijken, die moesten ook niks van Lincoln hebben.
0: Nee, want die wouden gewoon... Natuurlijk, die wouden... Ja, dat zie je wel. Dan heeft die slavernij ook afgeschaft. Een goede zaak, overigens. Dat kon natuurlijk ook helemaal niet. Want die hoefden toen niet meer te werken op de plantages. En waren vrij, ze konden gaan en staan waar ze wilden. Maar deze mensen die wisten helemaal niet... Want binnen die plantage was toch een soort van samenleving ontstaan... die redelijk veilig was. En de mensen die toen daar niet meer wilden werken, ben gaan zwermen. En die bent, daar ben een heleboel bij omgekomen. Die bent op de blanken bent ze geleanced. Er zijn een heleboel mensen door het klimaat binnen omgekomen. Een heleboel mensen die wisten niet meer hoe ze aan de kost moesten komen. Die ben gewoon verhongerd. Dus dat, is toch, dat heeft ook nog een heel rare bijeffect uit. Die afschaffing van de slaverij.
1: Er was trouwens de vuur ook al een heel systeem. Las ik in een van de boeken dat men ondergronds de negen smokkelde van het zuiden naar het noorden toe. Hè, van de... Zeg maar de slavernij naar de vrije staten toe. Dat heette de Underground Railroad. Een soort wat we in de oorlog in Nederland ook hadden.
0: Ja, een soort van onderdukkers.
1: Ja, die dan via...
0: Die Joodse mensen die in Drenthe... via met koeriers soms opgehaald werden en dan...
1: Via een geheime route via Frankrijk en Spanje naar Engeland gewoon.
0: Of bij de boeren op een gegeven moment... Die oorlog overleefd hebben. Nou ja, dit was dan geen oorlog, maar het leek er wel een beetje op.
1: Vroeger was het in deze tijd van Abraham Lincoln en Dauphur... hij gevluchte slaven weer teruggebracht. Dan kreeg hij geld voor, hè? Dan wil gewoon op jacht.
0: Oh ja.
1: Wil gewoon op jacht.
0: Bounty hunters.
1: Ja.
0: Ja, premie. Premie, jongens. Het is een heel mooi park. Met een prachtige omgeving eigenlijk.
1: Ja, in die zin, het is ook niet, het zal wel aanleg geweest, maar dat oorspronkelijke, dat was er hier allemaal al, gezien de ouderdom van de bom en zo.
0: Het is toch een beetje ook orvelt, dat vind ik.

0: Black Train Blues van Bukka White. De man die trouwens in zijn vernoeming, in zijn voornaam, ook een van die legendarische presidenten had. Want voluit heette Booker T. Washington White.
1: Bukka White.
0: Kwam die niet uit in de buurt van Aberdeen in Mississippi, waar Howlin' Wolf vandaan komt?
1: Volgens mij wel, ja.
0: Denk je, kostte wel, hè?
1: De man van de Sky Songs on the Spot.
0: Ja.
1: Dat betekent eigenlijk dat als Bukka White ergens optraat, dan, dan vielen de liedjes als het ware uit de lucht. Hij improviseerde veel met woorden en met de muziek. En dat noemen ze daar zo. De songs die kwamen uit de hemel vallen. Ja. En die viel op de plek neer. Bukka White was daar een meester in.
0: De Black Train Blues. En dat in deze aflevering van The Way Up North, Harry's Blues, waar als het vooral ging over de trein in Amerika. Station, Union Station. En een zietstapje naar de man die de slavernij in Amerika afschafte. Abraham Lincoln in zijn geboorteplek New Salem. De Mojo Man is coming in het boek ligt voor ons. De mondharmonica spullen, Harry, jij het boek deurleest, dan merk je dat de mondharmonica naast de slidegitaar toch een hele essentiële rol speelt in het werk van Muddy Waters.
1: Ja, de mondharmonica, dat was natuurlijk een instrument voor hele arme mensen. Dat was een goedkoop product.
0: Hmm.
1: Je kunt het goedkoop kopen. En je kunt in de zak steken. Je kunt dat in metnemen. En travel in light, licht reizen, zou ik maar zeggen. Het was ook een instrument wat ze nog wel eens in de buurt zaten als ze in de gevangenis zaten. Zo.
0: Ja.
1: En
0: daar kun je ook makkelijk de trein mee op.
1: Je kunt er de trein mee op en je kunt ook de geluid van de trein prachtig nadoen.
0: Dat is ook zo, ja.
1: De whistle van de trein die werd vaak in de blues ook gebruikt. En dan werd het door de mondharmonica spul werd het nadoen.
0: Ik denk dat je zonder anderen tekort doen kunt zingen dat Little Walter toch de mondharmonica spullen bij Muddy Waters was.
1: Ja, Walter Jacobs, want zo heet die man eigenlijk echt. Dat was eigenlijk de mondharmonica spul. Dat was ook een hele moeilijke man. Het voor zichzelf begon ook tragisch aan zijn eind komen. Maar iedereen is het er wel over eens dat uiteindelijk de man West is samen met Jimmy Rogers, hè, en Willie Dixon, Freddie Bilo en zo, dat de mensen waren die dat is de beste Muddy Waters band eigenlijk zo'n beetje.
0: Hier een nummer van Little Walter met als gitarist, dat vond ik wel heel opvallend eigenlijk, Buddy Guy.
1: Ja,
0: die heeft ook nog een paar keer bij Muddy gespeeld.
1: Ja, die mensen die kenden elkaar allemaal. En veel van die mensen hebben met elkaar gespeeld. En toen ze dus hier naar Europa kwamen met het American Folk Blues Festival. En dat was zo'n package, dus die moesten elkaar altijd begeleiden. Dat zie je op de blues als de verder ook nog wel eens. En zo ben die mensen natuurlijk allemaal met elkaar in aanraking gekomen.
0: Little Walter.

0: Little Walter op vocals en mondharmonica, Buddy Guy op gitaar en Lafayette Lee op de piano in Dead Presidents. Little Walter, de man die helemaal van het zuiden van Louisiana naar de Delta toe ging. En voor een poosje in Helena even resideerd.
1: West Helena,
0: ja. Ja, West Helena, ja. Hij heeft ook nog wel gespeeld bij King Biscuit Time, bij Sonny Boy Williamson. En toen is hij naar St. Louis gegaan en begon 50 jaar en toen kwam hij aan in Chicago. Was hij niet een van de eerste die elektrisch versterkte mondharmonica speelde?
1: Ja. Dat, Walter was volgens mij zo'n beetje de eerste. Ja, dacht ik ook.
0: Ja, dat, dat was toch een tamelijke revolutie. Ja, met Muddy dan ook. Die
1: ja,
0: ook,
1: de slide en dan elektrisch slide. Dat was ook al een heel stap. Ja. Walter staat er eigenlijk wel bekend. En dat hij als eerste een elektrische band dat in blues speelde. En het was een volledig ander geluid.
0: Ja, ja.
1: Het werd een stuk heftiger natuurlijk.
0: Ja, ja. En dat was het typische Chicago geluid, denk ik.
1: Ja,
0: het, het powerful geluid. Wat,
1: een geluid wat nou nog veel mensen na proberen te doen. Maar wat nooit echt lukt, zou ik al zeggen.
0: Nee, maar tieten ben veranderd en zo. En dan en mensen veranderd dan valt dat waarschijnlijk ook moeilijk nog noord te doen. Jerry Portnoy, dat was de lester, denk ik.
1: Ja,
0: dat denk ik wel, ja. Want dat is de man die in Maxwell Street geboren is. Die leeft nog. Die heeft vrij recentelijk nog weer een cd gemaakt. Jerry Portnoy. En dat is
1: Poison Kisses. Speelde ik nog mee aan die From the Cradle cd. Met Eric Clapton, waar hij dus puur blues op speelde.
0: Ja. Running with the Blues.

0: Blues, The Train, de Mondharmonica en Jerry Portnoy.
1: Jongens, mag ik met een kaartje komen? En grol. Grol doe je. Ja, noem maar een enkele race. Nee, ik heb geen karting. Wat kost me daar? 28 gulden? Hier rijdt daar een gulden. Ik heb mijn 5 gulden terug, hè? Wat is het banaan? Daar in B? Is dat een loop? Ja? Moet je een trap op? Ja? Oh, ook weer trap naar beneden? Wat rijdt de trein al snel, ja? Deur gaat open. Deur gaat dicht. Ik ben erin. We hebben genoten rieden.

0: Ja, men nu starter vi jo for fra den skikken, om måske tydeligt ses.
1: Erik Hardeveld, mondharmonica met de kopstubbers. Trein haar rol en misschien is niet thuis.
2: Nee.
1: Die is hier.
2: Ja, en dat was natuurlijk onvervalste Drentse harmonica blues.
3: Volgende week in Harry's Blues.
1: Je maakt verder de reis The Way Up North en je komt uit in een van de grootste steden van Amerika. In
2: Chicago.
1: Of zoals de Indianen zeggen.
2: Chicago. Yeah. Het land van de uien.
1: Precies. En wij komt door aan de rand van die immense metropool Chicago. Hoeveel inwoners toch alweer, Harry? Miljoen of 4 of 6?
2: Ja, 6 miljoen als je de area erbij reed.
1: Ja, ja.
2: Maar gewoon Chicago, dat is 3-4 miljoen.
1: Wij zaten aan de rand van Chicago in South Holland. En hij je dan voorstelt dat je naar het centrum toe moet, dat je dan 150 kruispunten passeerde dus ongeveer.
2: Ja, dan kon je richting downtown.
1: Een straat die wij volgende week beschrijft en waar wij het over hebben, die eigenlijk de geschiedenis van Chicago beschrijft, want dat is de straat die helemaal van het zuiden naar het noorden deur Chicago heen loopt. Dat is Halstead. En daar ligt ook de Southside van Chicago ligt eraan.
2: Ja.
1: En dat was dé plek waar als de negerbevolking van uit het zuiden naartoe trekt.
2: Ja, precies.
1: In Chicago. Volgende week in de nieuwe aflevering van Harry's Blues. Harry's Blues die vandaag technisch verzorgd wordt door Rego Meijer. Samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. Deze productie die kwam tot stand met steun van het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en in samenwerking met de VPRO Radio. Graag tot volgende week.
4: Harry's Blues, the best blues program on radio.
5: Van de swamps in Louisiana tot de Drentse hei. Blues Radio Drenthe.
6: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek. Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
7: Eddie Boyd schreef het beroemde bluesnummer Five Long Years en tijdens zijn verblijf in Nederland nam hij een album op met Cuey and the Blizzards. Ook dit is een compositie van Eddie Boyd. Cuey and the Blizzards, The Big Bell.

Huey and the Blizzards, The Big Bell. Otis Spann, dat is een bluespianist uit Mississippi. Hij kwam naar Chicago, want daar kon hij de pianist worden van Muddy Waters. Hij was ook nog de studiopianist voor Bo Diddley, Howlin' Wolf, B.B. King, Eric Clapton, Buddy Guy en Peter Green. En hij maakte 21 soloalbums. Otis Spann, Country Boy Blues.

0: baby, where I was bred and born.
1: Otis Spann, Country Boy Blues. Sven Zetterberg, dat is een bluesgitarist uit Zweden. Het is een voormalige postbode die heel Scandinavië veroverde met zijn Sven Zetterberg en de Chicago Express. Hij was in Scandinavië tevens de begeleidingsband van de Amerikaanse bluesartiesten Jimmy Rogers, Jimmy McCracklin, Louisiana Red, Luther Allison en Eddie Boyd. Sven Zetterberg, I don't blame you.

Sven Setterberg, I Don't Blame You. Quinn Sullivan, dat is een jonge bluesgitarist uit Massachusetts. Hij speelde al bij Buddy Guy en B.B. King. Hij is pas 26 jaar, maar heeft al 5 soloalbums gemaakt. Want ook jonge mensen spelen de blues, gelukkig maar. Quinn Sullivan, Midnight Highway.

Quinn Sullivan, Midnight Highway. Walter Trout schreef het nummer voor zijn album We Are All In This Together en hij nam het nummer op met Joe Bonamassa en de andere gasten op het album zijn John Mayall, Kenny Wayne Shepherd, Warren Haynes, Robin Ford en Randy Bachman. Walter Trout en Joe Bonamassa, We Are All In This Together.

Walter Trout en Joe Bonamassa, We're All In This Together. Het komt van het album Fire On The Floor van Beth Hart en ze nam het op met de gitaristen Michael Landau, Waddy Wechtel en Dean Parks. Ivan Neville is de organist, Beth Hart, Love Is A Lie.

Bad Heart, Love is a Lie. Thomas Wynn en The Believers, dat is een Amerikaanse band met zanger-gitarist Thomas Wynn en zijn zus, zangeres Olivia Wynn. De band speelt een combinatie van Southern Rock en Blues en het is een compositie van Thomas Wynn en gitarist Teddy Morgan. Thomas Wynn en The Believers, Weight Waist Deep.

Thomas Wynn and the Believers, Wade Waist Deep. Het album Signs van Johnny Lang was een meesterwerk. Hij was even afgestapt van de traditionele blueslicks en het album kreeg hele goede kritieken in Amerika. Het album maakte eigenlijk duidelijk dat Johnny Lang meer in zijn mars heeft dan bluescovers spelen. Johnny Lang, Stronger Together.

Johnny Lang, Stronger Together. Manfred Mann was een band met een uitstekende blueszanger, Paul Jones. Hij is nog steeds de zanger van de bluesband. En hij is tevens de zanger van de Manfreds. Dat is een band met louter ex-leden van Manfred Mann. En hij presenteert zijn eigen bluesprogramma bij de BBC Radio. Manfred Mann, I Put a Spell on You.

Manfred Mann, I Put a Spell on You. Katie Webster was de vaste pianist van Otis Redding en toen hij overleed besloot ze zich terug te trekken uit de muziek. 10 jaar later maakte ze pas haar comeback. Dit komt van het album Two-Fisted Mama. Katie Webster, Pussycat Moon.

Katie Webster, Pussycat Moan. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Luther Allison was de zoveelste bluesartiest die deze compositie van Willie Dixon opnam. Het was ooit een hele grote hit voor de Rolling Stones en de originele opname was van Howlin' Wolf. Luther Allison, Little Red Rooster.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
2: Als mensen van Volumia
3: en Plut
2: en je mag verder zelf invullen, als ze die standrechtelijk executeren zonder vorm van proces, dan is de wereld en Nederland zelfs op slag een stukje beter geworden.
4: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet om met te praten over zaken die als van binnen raakt. De laatste aflevering van Harry's Blues in het jaar 2000. Dat was een veelbewogen jaar. Hij ging op pad met een man in Hatje Amsterdam. En die Amsterdam kent als geen ander, want hij is geboren in de Reestraat, midden in de Jordaan, een van de oudste buurten van Amsterdam. En hij werkt al jarenlang bij de grootste krant van Nederland, als muziekjournalist.
5: Wij volgen Jip Golstein. En iedereen kent Jip Golstein wel in Nederland. Hij is poprecensent van de Telegraaf, maar eigenlijk veel meer als dat alleen. Hij is ook kenner van Amsterdam. En wij gaan nu de Pulitzerbar uit. En wij komen hier. Aan welke gracht komen we hier, Jip?
6: Dit is de Keizersgracht.
5: Ja.
6: Dit is het stuk gracht waarop ik bijvoorbeeld schaatsen heb geleerd.
5: Maar hier stond ook het transformatorhuisje, hè, waar jouw vader, ja, die bij het elektriciteitsbedrijf was.
6: Waar je die lantaarnpaal ziet, daar stond een transformatorhuisje. Daar had mijn vader de sleutel van alle transformatorhuisjes in Amsterdam. Daar werkte bij het gemeente energiebedrijf. En dat ging net van de ploegendienst waar je sleuven moest graven, waar de kabels in kwamen te liggen. Ja. Ging je naar de binnendienst, een groot spookbeeld voor hem, want dan moest hij op kantoor komen, kwam hij op kantoor te zitten. Maar hij had die sleutel nog. En hij gebruikte het transformatorhuisje als fietsenstalling.
5: Ja.
6: En daar spaarde hij 35 cent mee uit, ja, in de maand, mag ik aannemen, in 1952.
5: Ja.
6: Maar mijn broer en ik, die daar elke dag naar school moesten op de fiets, die waren daar zwaar door geïmponeerd, want wij moesten buiten blijven staan om te voorkomen dat we 20.000 volt door ons heen krijgen.
5: Maar dit is de buurt waarin jij opgegroeid bent.
6: We staan hier op de hoek van de Keizersgracht en de Reestraat. En in de Reestraat ben ik geboren in 1945.
5: Zullen we daar eens even heen lopen?
6: Ja.
5: Wat was dat voor een buurt? Was dat een arbeidersbuurt? Ik bedoel...
6: Ja, iedereen was in die tijd dat ik geboren werd natuurlijk even arm. Want het land werd opgebouwd en lag in puin. Dus er waren geen rijke mensen in deze buurt. Iedereen beschouwde zich als arbeider. En als hij het niet was, dan was hij middenstander en verdiende hij nog minder. Want daar had hij een winkel in van deze dingen. De winkels die je nu ziet hier zijn ontzettend hip en duur en exclusief.
5: Jij zei dat het nu een naam had, hè? En plotseling in allerlei toeristenboekjes stonden. Zo.
6: Ze hebben 9 straatjes die tussen de grachten liggen. Of tussen de Keizersgracht en de Prinsengracht. Ofwel tussen de Keizersgracht en de Herengracht. Die hebben ze de 9 straatjes gedoopt. Die dus allemaal evenwijdig aan elkaar liggen. En dat is een volkomen kunstmatig gevoel. Hier moeten we even stoppen, jongens. Want hier zijn we voor mijn geboortehuis. Ja. Ik ben nummer 17. Op één oog ben ik geboren. Op 2 juli 1945.
5: Dat is een mooie galerie nu.
6: Ja, dat is nu een galerie. Toen was het een hoedenfabriek waar voornamelijk gestoomd werd. Want de hoeden werden er niet eens gemaakt. Zo arm was men in de tijd.
5: En daar kwam je naar beneden, dat mooie deurtje?
6: Dit mooie deurtje, daar gaat een ontzettend steile trap naar boven.
5: Ja.
6: En je ziet dat er dus maar twee gezinnen kunnen wonen hier.
5: Ja.
6: Dat deden ze er ook. Daar waren we dus behoorlijk exclusief in. Want die ruimte was voor één gezin behoorlijk aan de prijs in die tijd. Het was luxueus. Ik heb ooit eens een feest gehad in de Pulitzer waar we net vandaan kwamen. Er kwamen twee mensen uit Groenlo. Die waren daar hier komen wonen.
5: Ja,
6: met een speciale regeling mochten ze een huis hier hebben. Die vertelde me dat ze woonden daar met z'n tweeën. En het was ze veel en veel en veel te klein. En Toen ging ik eens uitrekenen hoeveel mensen er in mijn tijd aan hadden gewoond. En toen kwam ik op 27.
5: Ja.
6: Er woonden op 2 hoog daarboven woonden een gezin Hodepijl. En die hadden 3 zoons die 1,5 jaar scheelden. Zo ging dat in de tijd. Een van de zoons moest naar Indonesië. Toen ik de nieuw uitgeroepen republiek. Om de Nederlandse belangen daar te behartigen. Dus 2 politionele acties nam hij aan deel. Hij kwam terug. En had dus gemoord, verkracht en geplunderd. En was in het algemeen van 18, 22 geworden. Dus een behoorlijk grote jongen. Zoals het is, met de kerst nu de straat wordt versierd. Zo was hij toen versierd met de hand. Er stond een grote boog daar aan het begin. En er stond welkom aan onze helden. En Piet Hodepijl die werd geacht zijn plaats in het gezin weer in te nemen. En in het middelste bed van de stapelbed te liggen. Dus er was voorkamertje, tussenkamertje, achterkamertje. Daar groeiden hele gezinnen in op.

0: Wij waren met z'n, toen met z'n vieren. Ik heb nog twee spookachtige pleegzusjes, die, ja. Maar die zijn er later bijgekomen. Hier woonden mijn vader en moeder, mijn kleinere broertje van 2 jaar jonger en ik.
1: Je moest waarschijnlijk verhuizen via zo'n katrol, hè, natuurlijk. Die zie
0: ja,
1: daar ook
0: je werd verhuisd via een katrol. Ja. De buurman van Tweehoog, die had een motor, heet een Harley Davidson. En die motor die ging dus in de winterstalling op zolder. Dat was een evenement in de straat, want daar ging dat luik open.
1: Ja.
0: Werd geruimd. De motor stond hier. Ja. Die bleef, kon dus hier in de zomer kon die dag en nacht blijven staan. Er raakte niemand aan, zelfs maar die motor. Hij stond gewoon op zijn standaard. En volgende dag kwam buurman, als hij dat nodig had, kwam hij weer eens eventjes kijken. Maar in de winter, dus zeg maar half oktober, ging hij naar boven. Nou, dat was dat iemand een motor bezat, dat was al een iets onvoorstelbaars.
1: Hier geboren, nou hier op school gegaan waarschijnlijk ook, in de buurt.
0: Ja, je kijkt naar de straat uit. Het Betty Asphalt Complex, dat kennen ze zelfs in Drenthe. He? Want ze kijken wel eens naar de tv en zien dan Harry Jekkers of zo daar de beesten uithangen. Dat is nou een theater. Dat was, in mijn tijd was dat de Prinsenschool. En dat liepen wij dus elke dag af. Als je die kant opliep, dan ging je dus naar Stand. Want die kant ging je naar de Jordaan.
1: Ja.
0: Daar had je zat scholen.
1: Dat was meer...
0: Dat was een stapje...
1: De duurdere mensen. Iets duurdere mensen.
0: Duurder zou ik niet eens durven zeggen. Nee, maar mijn vader en moeder waren ervan overtuigd dat ik die kilometer die kant op lopen, dat beter was en mij meer positioneerde voor een functie in de maatschappij. Dan die 50 meter die kant op en naar de Laurierschool.
1: Ja, ja.
0: Want daar kwam ik alleen maar Jordanes tegen en dat zou nooit goed voor mij kunnen zijn.
1: Nee. Ik weet precies wat dat betekent. Ja. Daarvoor ging ik toen ook niet naar school 6 in Assen, want het was gelukkig vol, maar afgelukkig. Maar ik moest naar school 2 en dat was dan meer de middenstanders in Assen. Het onderwijs was dat toch ook... Dus zoiets zat geweest.
0: Ja, maar bij jou heeft het geholpen.
1: Nou ja, we moeten toch even... Nou ja, dat weet ik niet. Ik bedoel, want jij bent dus... Uiteindelijk ben je dus aan een...
0: Ik ben goed terecht gekomen, maar niet dankzij die school. Ik had veel beter naar de Lauriergracht. Dan had ik misschien wel ritmegitaar kunnen spelen bij Jan Akkerman, die erop zat trouwens.
1: Ja, Jan woonde hier ook in de buurt. Ja. Ja. Nee, maar jij bent op een gegeven moment toch in de journalistiek gegaan. En vertelde jij mij zo even bij het Handelsblad.
0: Ja, dat is hier ook op loopafstand vandaan.
1: En dat Handelsblad is er inmiddels niet meer. Maar wat voor krant was dat?
0: Het was een liberale krant met een hele lange traditie en nog maar heel weinig lezers. Ja. Toen ik begon te werken in 1962, 2 dagen na mijn 17e verjaardag. Dat was dus, mijn verjaardag is 2 juli en ik begon dus op 4 juli te werken. Toen was het abonneebestand tot 90.000 teruggelopen. Dus dat was vrij treurig. Dus daar hing ook iets overheen van het is een verloren zaak. En alleen de traditie die dus terugliep tot 1680 iets in die buurt of 1700.
1: Ja, dus
0: heel oud. Dat, ik meen dat de oprechte Haarlemse Courant de eerste Nederlandse krant was. Dus de eerste ter wereld. En dat deze iets van 20, 30 jaar later is opgericht. Maar er was dus niks meer van over. Maar er was de traditie, of het gevoel voor traditie, was nog het enige wat ze overeind hield. En 62 was Nederland nog niet zo wederopgebouwd, zullen we maar zeggen. Dat er werkelijk bestaansrecht nog voor zo'n krant was.
1: En dat is gefuseerd met...
0: Uiteindelijk met de Nieuwe Rotterdamse Courant. En dat is ook na een hele moeizame periode is dat eigenlijk een factor geworden in het Nederlandse leven. De grote 5 kranten, landelijke kranten in het land.

0: Jan Blokker was toen, zat op de kunstredactie en die recruteerde mij als 17-jarige. En zei, ga jij maar de films in de bocht zien. Dat zijn, waren de films die draaiden in de bocht van de Nieuwe Dijk. Oh, hij deed, ja, hij deed Fellini en Ingmar Bergman.
1: Hij deed het,
0: en ik mocht Oswald Kolle doen.
1: Ja,
0: weet
1: ja,
0: je wel?
1: Oh, ja, ja, ja.
0: Hier wordt geschaterd. Dus zelfs in Rolde heeft Oswald Kolle een rol gespeeld.
1: Ja, de blogger-norm.
0: Maar dat was een, voor jullie luisteraars, dat was een man in een witte jas. En die wees met een aanwijsstok genitalie aan. En daar moesten wij... zo kon Nederland dus porno, avant la lettre, beschouwen als voorlichtingsfilm. Dat was de truc om de wet te ontduiken. Die films mocht ik allemaal zien. Wat voor mij een zekere aantrekkingskracht had. Niet omdat het porno was, avant la lettre, maar omdat ik een kleine 17-jarige was en een magere. En dus formeel, volgens de letter van de wet, niet in films van 18 mocht.
1: Nee,
0: maar met mijn perskaart mocht dat wel.
1: Ja. En daarna de Telegraaf.
0: Er zit 6 jaar tussen nog.
1: Zit 6 jaar tussen. Ja. Maar laten we gemakkelijk er even toe gaan. Want uiteindelijk ben jij dus nu... hoe lang ben jij nu al... Ja, poprecensent vind ik een beetje een raar woord.
0: Ben ik ook nooit geweest.
1: Nee.
0: Ik ben muziekjournalist.
1: Ja, precies.
0: Ben ik kunstredacteur,
1: ja.
0: Harry.
1: Ja, dat klinkt wel een stuk beter.
0: Ja, maar zo heet de functie. Ja. Dus...
1: Maar in ieder geval, laten we het maar eens onder de lichte muziek rangschikken. Want pop vind ik altijd alleen maar populair. En als je, ik denk als je over Steve Earle schrijft, dat je niet direct over populaire muziek schrijft. Maar, over,
0: maar waarom, Harry, noemen we het niet rock'n'roll? Zoals jij en ik toch zouden doen, in de Amerikaanse zin van het woord.
1: Ja, of blues of zo, of rhythm and blues.
0: Als je ervan uitgaat dat rock'n'roll voor de helft country is en voor de helft blues.
1: Ja.
0: Zoals Elvis al heeft gedetermineerd. Nou, dan zijn we het toch wel voor de rest van ons leven eens.
1: Ja, dat lijkt me ook wel. Maar jij bent dus... Jij was de eerste zo'n beetje hier in Nederland die in een groot dagblad over die muziek schreef.
0: Ja.
1: Denk ik samen, je bent begonnen met Berry Zandschool, met jullie pagina.
0: Hmm.
1: Berry is toen afgehaakt, maar jij doet het natuurlijk, hoe lang is dat nou? 32 jaar?
0: 32 jaar.
1: 32 jaar, ik bedoel, dat is natuurlijk een kleinigheid.
0: Je lijkt zwaar geïmponeerd, terwijl je toch ook wel een mopje speelde in die tijd, geloof ik.
1: Jawel, maar 32 jaar. Kijk, de meeste mensen die gaan dan, dat heb ik vanuit mijn dagblad. Ik was dan corrector op de provinciale Drentse en Assen, met TSCH natuurlijk.
0: Mm-hmm.
1: De wat oudere journalist die ging dan ineens wat anders doen. Van landbouw naar de rechtbank of zo.
0: Die promoveerde.
1: Ja. Zoiets af. Hij werd...
0: Nou, maar dat was in Amsterdam niet anders. Nee, landelijk was het niet anders. Nee. Alle popjournalisten, tussen aanhalingstekens, mogen we nu zeggen. Want we hebben net afgesproken dat we rock'n'rollers zijn. Die zaten allemaal bij zo'n krant en schreven voor Luttele 3,5 cent schreven ze dan een stukje op popmuziek in afwachting van hun echte maatschappelijke carrière. Die natuurlijk een grote vlucht zou nemen. Er is één geneticus zelfs in Gert-Jan van Ommen in de business bekend. Maar het minste was wel dat je programma maken bij de VPRO wilde worden. Dus dit was een tussenstation. En jullie zien hier nou zo mijn afkomst. Het zal jullie niet verbazen dat ik het niet als een tussenstation zag, maar ik zag het als een vak.
1: Ja.
0: En dat doe ik dus 32 jaar later. Doe ik dat nog. En als we de Handelsblad meetellen, dan hebben we het over 38 jaar uiteraard.
1: Ja.
0: Van de 55 die ik op deze aarde rondloop.
1: Nou, en dan zie ik jou niet meer naar de rechtbank hier stappen zo, of een sportverslag.
0: Nee, ik vond dat geen promotie.
1: Nee.

0: Er is natuurlijk ongelooflijk veel over te zeggen. Over 32 jaar popmuziek. Waar moet je beginnen, weet je wel? Wat zou jij er eigenlijk over willen zeggen? Want dat is natuurlijk, het is jouw keuze eigenlijk. Want ik zou natuurlijk nooit alles kunnen. 32 jaar zoveel gezien. Wat is jou daar nou het meest in opgevallen eigenlijk? Of wat trof jou het meeste? Er zijn toch een paar grote gemene delers natuurlijk aan te wijzen in die muziek.
1: Nou ja, ik heb het popmuziek moeten leren kennen via de gezelde gigantische omweg die heel Nederland heeft moeten doen. Wij komen van een Germaanse cultuur die er niet veel gevoel voor heeft. Want onze soort muziek, als ik zo mag generaliseren, die heeft zijn vorm gekregen op een ander continent. En alle nieuwe muziek, ook weer met aanhalingstekens, die deze eeuw, of eigenlijk de vorige eeuw, zijn ontstaan, zijn op het Amerikaanse continent ontstaan. Ja. Dat geldt voor jazz, dat geldt voor blues, dat geldt voor de country in de vorm zoals die nou heeft gekregen. Dus het is daar een smeltkroes en een mengvorm die nooit...